0: Er is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. Twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berghem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berghem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Bergen Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: get real with the FIFA on the dance floor.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
3: Ah, geweldig.
0: ZFM.
3: Geweldig.
0: Is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Toebak leeft.
4: Toebak leeft. Niemand zit erop te wachten.
5: De beste.
6: De allerbeste.
7: Zeker, Toebak leeft. Niemand zit erop te wachten. Nou, wij wel. Dit is onze dagbesteding voor deze zaterdagmorgen. Hele team is weer compleet.
8: Ja, morgen allemaal.
7: Onze vakantiegang is er ook weer terug.
8: Dank u.
7: Jeetje, en weer even kijken of het financieel allemaal nog rond te breien is. En ja, wat is de volgende planning?
8: Ik zit nu te tellen of ik nog geld over heb voor dit weekend.
7: Nee, dat is wel mooi. Jullie hebben geen kinderen natuurlijk.
8: Nieuwe ogen.
7: Nieuwe ogen. Ja, precies. Ja, jullie hebben natuurlijk geen kinderen, dus nee. Ja, dan heb je ook geen extra belasting voor de, noem je dat, voor de wereld. Hè? Want die kinderen zijn ook heel erg milieuonvriendelijk, dus je kan extra vliegen.
8: Nee, eigenlijk moeten wij geld toe krijgen, want wij hebben geen kinderen.
7: Nou, sla je door.
8: Ja, en geen bevallingsverlof, een zwangerschapsverlof.
9: Er zitten geen problemen eventueel op de wereld.
7: Oh, of mijn kinderen altijd voor problemen? Nou, niet altijd. Soms. Maar goed, fijn dat je er weer bij bent.
8: Dank u.
7: Welke kans had je weer aangedaan?
8: Griekenland. De noordelijke voorraden. Ja. Ligt een beetje onder het vasteland.
9: Dus je staat relatief ook niet ver van Italië af?
8: Jawel.
9: Ja, toch wel.
8: Jawel. Het was in de oostkant.
7: En heb je doodgelegen in de schaduw of was er nog wat te doen?
10: Oh, het is warm.
8: Ja, het is warm.
7: Ja?
8: 20, 26 graden. Dan kan je nog wat doen.
7: Ja?
8: Maar 's middags om rond 4 uur is het meestal het lekkerste.
7: Dan ligt toch iedereen in ergens...
8: Maar zal ik je wat leukers vertellen? Het laatste, we hebben drie eilanden gedaan. Eilandhoppen. Ja? En het laatste eiland moest je om voor kort overdag bij de bakker zijn. Dat was brood op.
9: Echt?
8: Ja. Ja. Toerisme is nog niet gestart.
7: Dat zijn echt serieuze problemen op zo'n vakantie. En je voor kort over 8 ochtends, hè, dames en heren. Niet 's avonds.
8: En je kent binnen 24 uur ken je de bakker, ken je de slager, je kent de winkeleigenaar. En
9: ze kennen
8: jou ophouden.
9: En iedereen kent
8: ons.
9: Op je.
8: En dan binnen 24 uur zeggen ze, hey, goedemorgen, heb je lekker geslapen?
7: Weet je ook je naam?
8: Nou, bijna.
7: Oké. Okay. Hoe gaan we met de kinderen? Wij hebben geen kinderen. Luister nou toch eens, man.
8: Ik zeg, die hebben we thuis gelaten.
7: Die hebben we thuis gelaten.
8: Ja, heel verstandig.
7: Daar kunnen we niet zoveel vliegen. Nou goed, je hoorde dat gisteren op het nieuws dan natuurlijk. Ja hoor, het gaat er weer komen.
5: Het zijn heus niet alleen gefrustreerde automobilisten die erover klagen. Maar ook onder juristen, verkeersdeskundigen en zelfs in politiekringen is er al jarenlang kritiek op de hoogte van de verkeersboetes in ons land. Toch gaan die weer omhoog met zo'n 2,7%.
7: Zeker. Nou ja, en hoe reageren mensen erop? En weten ze eigenlijk sowieso al wat het kost als je bijvoorbeeld door rood rijdt?
6: Door rood rijden, hoe duur denk je dat dat is volgend jaar?
10: 150.
6: 328.
7: Huh? Goed.
10: Ja, nee, ik ga gewoon door groen.
7: Het is ook helemaal niet meer in verhoudingen ook. Hè? Dat je, soms kan je beter iemand op zijn bek slaan of een bank overvallen. Ja. Maar de boetes, nee, die boetes blijven omhoog gaan, want ja... Met tussen neus en lippen is het toch wel, ja, we zitten met een gat in de begroting. En dit is wel de makkelijkste manier. Nou, nog een klein beetje een overzicht van de bekendste boetes.
5: Reed je in 2020 op de snelweg 20 kilometer te hard, dan betaalde je toen €174. En dat is nu inmiddels €229 geworden. 30 kilometer te hard ging van €297 naar €389. En daar komt volgend jaar dus weer wat bij.
7: Oh, dat was toch niet het eindbedrag wat er gaat worden? 30 kilometer te hard en dan... Zie je straks op de €400 of €500 gewoon.
8: Jezus,
7: Germanieke.
8: Dat is zo uitgegeven, hè?
7: Dat?
8: Ja.
9: Hoe bedoel je? Ja, dat is al begroot voor iets.
8: Ja.
7: Ja, dat is al begroot. Ja, dat klopt. Zo moet je het eigenlijk ook zien. Ja. Ja, we moeten ons beschermen tegen die gek. Die
9: oranje snuiter.
7: Die niet. Die wil nog wel een beetje met ons meedenken. Nee, het is volgens mij ook Netanyahu die binnenkort deze kant op komt. Want er zijn allerlei... organisaties in Nederland die toch een beetje aan de Hamas-zijde staan. Het is een kleine groep, maar daar heeft hij toch het volste recht om toch deze kant op te vliegen met wat materiaal. En dan moeten we ons toch een beetje verdedigen.
8: Oh.
7: Toch lijkt mij. Goed, jullie zijn verbaasd.
9: It's the painful world.
7: Straks meer. Eerst Johan op de radio.

0: Keytime Johan. Ze zijn weer opnieuw aan toeren. En ik hoor ze een tijdje geleden, hoor ik bij. Volgens mij was het spijkers en koppen. Hoor ik. En ze waren net een beetje aan het begin van die tour. En het was een hele tour om dat een beetje te laten klinken. Wat was dat vals en ellendig. En even goed mee juichen. Oh, fantastisch. Ik denk, daar hoef ik niet naartoe. Ik draai de plaatjes wel thuis en daar word ik net zo blij van eigenlijk. It's about freaky time hier bij Toepak Leeft in de zaterdagmorgen. Uit het zonnige Zandvoort met allerlei mooie teksten die we vinden op internet. Straks weer een tweede gedeelte in het radioprogramma. Geschiedenis. Wat gebeurde er op 30 mei door de jaren heen? En wie is er ook jarig of jarig geweest? Daar straks veel meer over natuurlijk. Interessante materie. Oh, goed, we kijken even de krant in of aparte berichten.
1: Ja, zover aparte berichten. Ik ben eigenlijk al 2 weken weg geweest. En dan kom ik terug en er is gewoon... Ja, niets gebeurt ook in de politiek. Want nu is ook weer de AOW...
0: leeftijd.
1: Is ook weer opgeschort. Dat zou toch eigenlijk een boemende knal hebben plaatsgevonden.
0: Ja, klopt. Daar zou iets mee gebeuren.
1: Langer doorwerken, maar nu ineens toch niet. Want ze willen de vakbonden weer aan tafel krijgen.
0: Ja, ze gaan er nog steeds over praten. En, ja, je ontkomt er niet aan. Ik hoorde... Laila Gül hoorde ik er ook al over vanochtend. Ja, je ontkomt er niet aan dat het omhoog moet.
1: Ja,
0: want
1: dat
0: al die niet... oude mensen... Die, ja, er komt zoveel geld... Ja. Moet er naartoe straks?
1: Ja, dat is op zich niet erg, maar je komt in Nederland, er wordt niks afgetikt, lijkt het wel.
0: Nee, blijft een beetje rondpompen. Net zoals dat asielbeleid, waar ze eindelijk over blijven bomen. En ook Liedeke de Vos, Idioteke Vos, ik weet niet hoe ze heet precies. Maar die van de Forum voor Democratie.
2: Ja. Oh, Liederij. Enge
0: vrouw, vind ik dat. Liederij de Vos.
2: Ja.
0: Die dan ook zeg maar elkaar weer beschuldigt. Van, nou, u zegt dit tegen mij en dat tegen mij. Uit onderzoek denken, komen jullie toch tot het punt bij het asielbeleid? Wordt het nog scherper of wordt het niet scherper? Of gaan jullie meer asielzoekerscentrum opzetten? Gaan ze beter behandelen waardoor ze zich ook beter gedragen? Is dat misschien een oplossing? Nee, ze moeten allemaal naar het buitenland, wat niet haalbaar is. Oh. Dus het is allemaal een beetje symboolpolitiek. Ja. Wat de afgelopen 2 weken heeft plaatsgevonden. Dus er is niks veranderd.
1: Nee, maar stel er met
0: bij jouw punt terug te komen.
1: Ja, ik heb vakantie gehad. Trump is nog steeds hetzelfde gebleven.
0: Ja.
2: Hij is er nog steeds.
0: Ja.
1: Nog steeds onderhandelen.
0: Wanneer is hij nou voor de tweede termijn nacht ingegaan? Want ik dacht, hij is al een tijdje bezig. Maar
1: hij is al een jaar bezig.
0: Hij is nog maar een jaar.
1: Nog anderhalf jaar. Fuck.
0: En ik hoorde vandaag, of gisteren hoorde ik iemand over die zei van ja, maar deze man is nog mild, want de volgende is nog extremer.
1: Oh,
2: ja. Denken.
0: Oh. Ja, dat is wel dat idee. Dus... Want ze zijn die weg ingeslagen. En er zijn altijd mensen die, die gaan op deze koers verder. Goed, wat zit jij te lezen?
2: Ja, dit is vandaag is het de dag van de internationale aardappeldag.
0: Oh.
2: Jawel, over de hele wereld wordt deze dag stilgestaan bij het belang van de aardappel. Het werelds derde voedselgewas dat mondiaal biljoenen mensen voedt. Ik denk, rijst is er ook één, maar welke is dan de tweede? Is dat pasta? Ik weet het, er wordt ook een aardappels gemaakt.
0: Oh ja.
2: Maar het is wel, ik vind het wel leuk. En ik ben benieuwd of de frietenten er iets aan doen.
0: Ja, ja. Ik vind het wel bijzonder. Het valt namelijk samen met dat vrouwen met z'n allen de straat op gaan. Omdat ze de straat terug eisen. Ze meer aandacht willen vragen aan het feit dat ze zich onveilig voelen. En dat er nog zoveel dingen op straat gebeuren. En dan zou ik denken, terug naar het aanrecht. Pak de aardappel maar even. Nou! Dit kan natuurlijk niet, hè. Nee, maar goed.
2: Nee, maar het is wel zo dat Nederland... Door de Nederlandse pootaardappelen zijn er 800 miljoen mensen die hiervan eten.
0: Oké. Okay.
2: Zie je dat?
0: Door de Nederlandse pootaardappelen.
2: Day of potato, jawel.
0: Oké, dus wordt allemaal geëxporteerd. Nou ja, dat is zelf mooi.
2: Ja.
0: Ja, ik weet niet hoeveel afval er van is van aardappels. Is net zoveel afval als van koeien en van vlees.
2: Ja, maar die schillen die kan je dan weer aan varkens voeren.
0: Ja, die manier.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ze zeggen ook als je die schillen gewoon wast en je doet ze in de airfryer. En dan heb je ook een krokant een beetje
0: kunnen we meer varkens gaan houden.
2: Zo is misschien wel de chips ontstaan.
1: Oh, dat is wel een hele goeie.
2: Denk ik hoor, maar...
0: De chips?
1: Chips.
2: Doordat ze aardappelschillen misschien gingen bakken
0: Nee,
2: of zo. Nee,
0: dus Lange Dijk is de chips ontstaan. Dat is gewoon plakjes aardappels en niet schillen.
1: En als je nou aardappels skins, met schil eten, ben je klaar. Aardappels met schil eten, ben je klaar. Heb je ook niks aan uitstoot meer.
2: Nee,
0: in Amerika...
1: Dat doe je in Engeland, hè?
0: In Engeland.
2: Oh,
1: ja, vaak.
0: Ja, in Amerika deed je ook. Ik heb daar potato skins heb ik dan gegeten. En dan kreeg je dat potato skins met daar wat in. Ja. In plaats van de aardappel kreeg je de skin.
2: Ja. Ja, nou.
0: Nou goed, zover even de tips weer over. Wat zou je met uw aardappel kunnen doen op deze aardappeldag? Dan kijken we eerst even naar de muziek. En wat is voor nieuwe muziek? Hebben we vandaag gevonden. Nia Archives, Boy in Blue.

0: Ja, bijzondere plaat van Jet Rebel. Ik hoorde hem op Radio 1 voorbij gaan. Ik denk, hey, is dit een plaat uit het verleden wat mij ontgaan is? Maar nee, dit is gewoon een nieuwe plaat van Jet Rebel. En het heet Change is Coming Around the Bend. Nou, misschien komt het ooit. De veranderingen zitten eraan te komen. Natuurlijk. Nou goed, daarvoor hadden we nog Nia Archive. Ze is nog een jongste, 26, komt uit Engeland vandaan. En ze heeft een plaat uit die heet Boy in Blue. De blauwe jongen. Jazeker. Het is Tupac Leeft op de radio. En trouwens, de Boy in Blue, weet we, Nia komt wel naar Nederland. Daar ben ik de datums ben ik alweer kwijt ergens. Ik had ze ergens gezien. Dublin. Nee, sorry. Ja, nee. Dublin en Spanje doet ze aan. En Jet Rebel, oftewel Tuinstra. Meneer Tuinstra, die doet Tilburg aan en Weert. Maar ja, dat is ook logisch. Hij woont hier in Nederland. Dus hij zal waarschijnlijk die festivals wel aan gaan doen.
1: Hij heet gewoon Tuinstra.
0: Tuinstra. Ja, ja. Ja, je moet een beetje internationale naam aannemen natuurlijk. Hè? Die allure heeft hij ook wel, hoor. Hij is natuurlijk bekend van die optredens bij De Wereld Draait Door. Dat hij bovenop op een tafel ging staan. En dan heb je nog een documentaire die laat aan zien hoe hij zich gedroeg achter de schermen. Dat is een heel klein jochie was. Maar ik durf niet. Ik durf niet het podium op. En dan wordt hij bijna door zijn manager naar voren geduwd. En hij was klaar. Als hij gaat optreden. Op zouten, man. Gek, ik moet ook aan jou verdienen. En dan staat hij daar te shine. Dat je denkt van, waren het de twee dezelfde persoonlijkheden? Of hoe is het nou? Nou goed, dat schijnt meer voor te komen met mensen die hele grote optredens doen. Daar zit toch een drempel waar ze even overheen moeten dan. En dan gaan ze los, blijkbaar. Goed, wat zit er nog te lezen?
1: Ja, ik ben laatst in Milaan geweest. Ik heb hem niet gezien, maar er schijnt daar een overdekte winkelstraat te zijn. Daar ben ik wel gelopen, maar daar heb je de Galleria Vittorio Emanuele. En daar hebben ze in het mozaïek op de grond. Er zit een hele mooie stier.
0: Ja.
1: En daar gaan dagelijks voeren duizenden mensen het beroemde hieldraaigebaar uit daar.
0: Het hieldraaigebaar, wat is dat?
1: Want ze gaan er dan opstaan en dan draaien ze drie keer een rondje. En waarschijnlijk is dat misschien dat ze ooit dat ze daardoor de kracht van de stier willen hebben of zo. Maar doordat ze het iedere keer doen, dan slijt het enorm. En ze hebben nu weer, het is slechts $5000 staat hier, of euro. Maar dan wordt het weer hersteld. Maar iedere zoveel jaren moeten ze het gewoon doen. Er is zoals een kleine krater ontstaan. De restaurateur is inmiddels begonnen, maar ja.
0: Maar dus een beetje hiel draaien, dat is iets.
1: Ja, maar het is hetzelfde eigenlijk ook wat je ook hebt in Egypte. Daar heb je dan zo'n hele grote scarabee op zo'n pilaar. En als je daar 5 keer omheen loopt, dan word je vruchtbaar. Weet je
2: ja,
1: wel,
2: dat is het verhaal. Dat weet ik nog wel.
0: Ja. Okay. Ja.
1: Maar dit is dan waarschijnlijk hetzelfde idee dat mannen daar heel erg potent van worden. Of dan.
0: Maar ik hoop, heb je er ook omheen gelopen elke keer?
2: Ja, maar ik ben niet zwanger geworden.
0: Nee, ik snap het.
2: Was het dan op een gegeven moment niet...
1: Nou, jij kan natuurlijk altijd nog doneren. Zou je dat niet willen?
0: Nou, goed. Nee.
1: Nou, oké.
0: Nee, ik zie het aan of het zou toch op jou gek. Het
1: hoeft toch niet bij jou te eindigen?
2: Of niet te beginnen, toch?
0: Nee, hoop ik. Niet te beginnen, zo kan je het ook eng.
2: Heb je het meegekregen? Nee, Kanye West, die mag toch in Nederland optreden.
0: Ja. Ik heb een stukje van die documentaire zitten kijken gisteravond. Wat een bijzondere gast.
1: Ja. Dat heb je heel, dat druk je heel netjes uit waarschijnlijk. Ja. Hè?
2: Maar ik vind het toch zoiets van, nou, Nederland zegt, nou, laat hem maar komen. Maar zoals Engeland en Frankrijk, die zijn gewoon geboycott. Denk van, wat maakt dat het daar wel een statement is?
1: Nou, die zijn in Milaan gewoon, de tonen ballen.
2: En die hebben gedraaid met een hak op die portier. En die zeggen van, jij komt niet binnen.
0: Nou ja, hij doet hele rare uitspraken. Zegt later dat hij bipolaire storingen heeft. De storingen heeft hem daar. Mensen die er verstand van hebben. Het was er ook een man die aan het woord. En die had ook wel iets. En die zegt, nou, als je je medicijnen niet neemt, dan gaat het niet over. En dan word je een hele rare gast.
2: En wat als je naar het concert van hem gaat?
0: Ja, nou ja, hij deed de Hitler groeten. En had een plaat over Hitler.
2: Ja, en hij heeft t-shirts uitgebracht met hakenkruizen.
0: Ja, hij is echt allemaal onder het mom van vrijheidsspeech. Nee, ja, ik doe het mooie woorden voor. Maar ik denk van ja, ik dacht dat antisemitisme echt heel hoog stond ergens. Mm. Dan mocht je niet, dat mocht niet. En nou blijkbaar, dit is dan, mag dan weer wel.
1: Ja, ik vind het heel merkwaardig. Misschien komt het wel omdat hij zwart is en dat hij daarom meer krediet krijgt.
0: Ja, ik vond sowieso mensen die met een t-shirt rondliepen van Malcolm X, dacht ik van, waarom zou je dat doen? Ja. Maar hij liep bijvoorbeeld met een t-shirt White Life Matters. En dat is de Black Lives Matters. Is natuurlijk een t-shirt. Hij als donkerman liep met een wit t-shirt met de opdruk White Lives Matters. Dan denk ik van, wat ben je gaan aangelopen met je hoofd, joh? Weet je wel? En dat is dan dat weer andere complottheorie die erachter zitten dan.
2: Of is het gewoon controversie van, ik wil opnieuw aandacht. Want volgens mij zijn carrière lag toch onder...
1: Nou ja. Maar hij wilde toch ook president van Amerika worden? Hij was een dikke mik ook met Trump.
0: Oh, ja. Ja, klopt, daar was je dikke mik mee. En hij heeft ook schoenen op de markt gebracht. En die schoenen, echt iedereen roept... Wat een lelijke ding, man. Ja, zes, Mina. En die heeft hem bedacht. Ja, ik had een jochie op de hoek, die kon die dingen tekenen. Nou goed, en daar heeft hij zijn naam op geplakt. En daardoor is het een heel populair schoentje geworden. Ja. En ja, het is heel futuristisch. Moet ik zeggen of ik ze heel leuk vind? Ik vind ze futuristisch. Het is voor mij best grappig om dat een keer te dragen. Maar ja, dan moet je misschien die naam nog groter opschrijven. Dan zou ik het doen. Om een beetje indruk te maken. Want dan is het toch iets aparts. Heel op met een schoen van hem. Maar goed, zover even over. Hoe heet hij ook weer? Ach, jee.
2: Griezenei.
0: Ach, jee. Vorige week draaide ik Labyrinth. Cosmic Opera Act 2. The Living is de nieuwe single. En ik vind hem bluesy.

0: Muziek staat bol van geluidjes. Werkelijke teksten. Vorig jaar had hij nog geplaatst. Dat is dat hetzelfde album. Dat heette nog Prostitute. En dit is de nieuwe single die heet The Living. En er zit echt duidelijke blues invloeden. Ik vind het helemaal niet vervelend om naar te luisteren. The Living van Le Prince. En nou goed, hier bedoel ik leef. Straks de Zandvoortse berichten. Eerst nog even kijken in de Zandvoort. Nee, niet in de Zandvoortse krant. We kijken nog even in de Telegraaf. Ja, mooi om te zien hè, dat Maxima haar baret heeft gekregen. Niet groen hoor, nog niet de groene. Nee, nee, deze is van recivist, hè? Recivist. En nou goed, de familie was erbij en ze stonden met z'n vieren wel even in een kringetje. Oh, mooi om dat te zien ook gewoon.
1: Een extra fotomomentje, hè?
0: Extra fotomomentje, ja. En even wat anders dan haar helemaal netjes, helemaal door de war. En dan moest je er een baret in de lucht gooien en dan pak je een ander op en die zet je hem weer op. En, nou goed, okay. Het was echt mooi om te zien. En ook Willem-Alexander was erbij en die heeft ook alle ervaring met het leger. Dus die gaf er ook nog even een huk. De hele familie was bijna in het groen. Klaar voor de strijd.
1: Waren de kinderen er ook bij?
0: Ja, ik geloof een van de dochters was er ook bij. Of twee ja, dochters waren er. Twee dochters. Bij, ja.
1: Oh, die andere die studeert ergens, denk ik. Hè?
0: Ja, klopt. Ja. Ze waren met z'n vieren. Dus ik vind het mooi om op te zien dat Maxima gewoon dat gedaan. Die heeft al een of ander tentje geslapen. En dan zou je denken, van, zullen s'nachts daar 8 beveiligers omheen slapen dan? In een andere tentje.
1: Dan slapen we misschien bij haar in de tent.
0: Oeh.
1: Je hoort toch af en toe wel eens dat...
0: Maxima.
1: Je hoort toch wel eens. Dat was toch niet met prinses Caroline van Monaco?
0: Nou?
1: Dat die toen met een van die veiligheidsmensen een relatie heeft gehad?
0: Ja, nee, het was...
1: Toch haar zuster?
0: Diana. Diana had uiteindelijk een relatie met...
1: Als jij continu met iemand bent, nou, dan kan er best een leuke vriendschap ontstaan.
0: Ja, klopt. Ik heb volgens mij straks ook een verjaardag. En die is ook uiteindelijk met haar bodyguard getrouwd.
1: Kijk.
2: Oh, ja,
1: leuk
2: zeker.
1: Hoor.
0: Zo begint het, hè? Dan ben je altijd aan het werk. Oh, god zeg. Dan lig je met haar in bed en denk je van... Oh, is het wel veilig? Kan ik? Ja.
1: Kom maar bij mijn bed. Dan weet ik zeker dat mijn body goed beschermd is.
0: Ja, oké. Okay, zo kan je het ook bekijken.
1: Nee. Ik moet je nu even bedekken met mijn lichaam, want het is gevaarlijk hier.
0: Ja, ja. Maar goed, op zichzelf denk ik wel. Het is wel goedkoper dit natuurlijk, hè, nu. Voor Maxima. Want Maxima heeft normaal thuisbeveiliging. En nu had ze natuurlijk al die soldaten om zich heen. Dus meteen een stuk goedkoper. Dus ik denk de beveiliging thuis, die had vrij.
1: Ze gaat gewoon in het leger.
0: In het leger.
1: Helemaal.
0: Constant.
2: Daarom gaat ze in het leger.
0: Ja, ik vind het mooi. En ja, even leuk om te zien dat mensen zich daarvoor inzetten.
1: Ja, zeker weten.
0: Om wat laagdrempelig te maken. En mijn buurman is al jaarlang recivist. En die zie ik soms ochtends vroeg. Voor mij ging hij vanochtend ook weer op pad. Om dan allerlei oefeningen te doen. Klaagt wel een beetje over het niveau van het leger.
1: Is hij vrijwillig erbij gegaan?
0: Ja, vrijwillig. Je krijgt wel betaald. Maar het is wel vrijwillig als hij erbij is gegaan. En dat doet hij al jaren. En ik vind het hartstikke mooi. En,
1: ja, maar het is ook leuk wel om... gaaf. Als er wat gebeurt, dan ben jij de eerste die het hoort.
0: Ja, weet je? Maar dus, je staat vooraan, hè?
1: Je staat wel vooraan.
0: Ja, ja.
1: Zeker. Kanonnenvoer ben je.
0: Nou, ik denk, de recivist meteen naar voren wordt gebracht om als sniper dat niet. Maar het is wel, je bent echt super betrokken. Terwijl je eigenlijk in de maatschappij, mijn buurman, toch redelijk erbuiten staat. Niet echt contact maakt in de buurt, bedoel ik.
1: Is dat het stille huis waar iedereen...
0: Ja.
1: Oh, die.
0: Ja,
1: oh.
0: Die. Ja. Nee, dat valt mij. Dat is weer een ander. Ik heb een hele rare buurt. Goed, daar genoeg over. Wat lezen we
1: daar
0: nog meer?
1: Ja, we gaan zo in Zandvoort Nieuws.
0: Nou, waar die bomaanslagen waren de afgelopen week. Daar woon ik. In Alkmaar. Ja, in die straat.
1: Ik denk dat we zo van voor nieuws gaan doen.
0: Oh, ja. Zullen we eerst dan maar even een muziekje doen?
1: Ja,
0: heel veel ontwikkelen. Bom is een Nederlands bandje. Die hoor je hier.

0: Ik ben er nog niet helemaal over uit of het nou echt een goede single is. Maar goed, het is de nieuwe single van Pom Pom Pidom Pidom. Enlighten Me Baby. Zo is de nieuwe CD. En dit was ook de single daarop te vinden. Het is tijd voor de...
1: Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort.
0: Zeker. Op de boulevard Vervouwtje zijn 30 levensgrote portretten onthuld. En daar was Lars Carré bij aanwezig. En nou goed, heel veel mensen kwamen daarop af. En tussen de mensen die stonden waren ook de mensen die geportretteerd waren. En het heeft allemaal te maken, het heeft met te maken met de 200 jaar, of 300 jaar, 200 jaar Zandvoort. En de link daarmee. En het zijn mensen die bekend zijn, mensen ook die minder bekend zijn. Het heeft te maken met mensen die de krant maken. Nou, dus verschillende mensen staan op die portretten. Die staan daar tot en met juli. En daar is een QR-code bij onderaan het portret geplaatst. En als je de QR-code scant, krijg je het verhaal over deze persoon. Oh. Wat zijn link is met Zandvoort. Ik vind het mooi. Iets van, normaal is een heel groot portret. Kan je naar kijken. Je denkt, nou, mooi. Door. Maar als je even klikt, dan kan je even lezen. Oh, grappig. Wat een leuk verhaal daarbij.
2: Meer informatie,
0: een interessant verhaal. Goed, wat ermee?
2: Ja, er is een noodverordening in Zandvoort na overlast bij het strand. En het was afgelopen weekend. Dat was natuurlijk Pinksteren. En er waren feesten op het strand en alles. En er was van alles te doen. Maar ja, toen was er onrust ontstaan. En nu is het hele gebied in Zandvoort als veiligheidsrisicogebied aangemerkt.

0: en de veiligheid van anderen in een gevaar brengt, krijgt te maken met stevig en direct optreden. En dat is dus eigenlijk vanaf Thalassa.
1: Ja.
0: En dan een stukje dus meer naar zuid. En ja, ik zat dus daarvoor. Ik zat bij 20 of zo.
1: Ja.
0: En ik heb er eigenlijk niets van gemerkt. Maar het is wel heel vervelend. Maar ja, iedereen, ze komen met de trein en alles. En ja, die trein braakt al die mensen uit. En die gaan dan allemaal daar in het middengedeelte zitten. En een beetje met elkaar lopen zieken en doen en zo.
1: Dus bizar, hè?
0: Vervelend. Ja,
1: ja, ga die gasten vastzetten en interviewen. Wat willen ze hiermee?
2: Ja, gaan we doen.
1: Ja,
0: je hebt dus ook een strand in Rotterdam. Het Nesterlandenstrand, ooit van gehoord. En daar is dus ook een veiligheidsrisicogebied aangehouden.
1: Ja, en Scheveningen, daar zijn natuurlijk ook al dingen gebeurd. Vorig jaar was er ook een gigantische rel nog. Dus ja, in ieder geval een of andere manier. Bepaalde soort groepen gaan daar naartoe. En die vinden daar vrouwen in bikinis misschien niet helemaal gepast.
0: Ja.
1: Ja, nou misschien moeten die vrouwen gewoon een bikini niet aantrekken. Dan is het opgelost, toch?
0: Of gaan ze bloot?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, ik dacht de andere kant op. Maar ik dacht meteen bloot. Okay. Ik ben voor, hoor. Ik ben voor blote vrouwen, zeker.
2: Maar het trommelt toch wel eigenlijk de laatste jaren al in Zandvoort.
1: Ja, zeker. Ja, ja. En kustgebieden sowieso. Kustgebieden. Ja. Ja. Dat ook mannen dan bij elkaar komen. Van, zullen we eens even naar het strand gaan? We gaan anders even wat onrust stoken. Goed, wat vertel
2: je
1: meer?
2: Nou ja, je hebt de broers Huig en Joop Molenaar hier ook uit Zandvoort. Die hebben gebouwd 3 jaar lang aan een zelfgemaakte zeilboot. En die willen ze voor de kust van Zandvoort laten varen.
0: Huig Molenaar, die is van Thalassa. Van die strandtent. Ja.
2: Oh, wat grappig. Ja, ja. Nou, in de loods in Zandvoort hebben de broers de boot hebben ze ontwikkeld en gemaakt en gedaan. En nou, de familie Molenaar heeft generaties lang een sterke band met het strand en zee. En ze zouden het mooi vinden als ze straks hun twee zusterschepen langs een stukje kust kunnen zien varen.
1: Ik had begrepen dat ze 1 schip aan het maken waren. Ze hebben uiteindelijk 2 schepen gemaakt. Oké. Okay. Ja. Is er een datum voor dat die
2: nu zit ik te kijken. Nee, er staat niks.
1: Oké, okay. Nou houden we dat in de gaten. Ja. Dan hoort u dat zeker hier bij Toebekleefd of gewoon bij ZFM natuurlijk. Over 2 weken is Zandvoorts nieuwe college en BMW wordt die actief. 10 juni wordt dan. En 3 beoogde wethouders zijn met extra raadsvergadering geïnstalleerd. Het gaat over Edwin Sibbel van OPZ en Lars Carré van de VVD en Daniel Wiegmans van Jong Zandvoort. En die hebben maandag het ondertekend, of gaan ze maandag ondertekenen, dan gaat het gebeuren. En opvallend is dat Daniel Wiegmans, die komt uit het politiek milieu. Die is politiek adviseur geweest voor de voormalige minister van Mona Keijzer van de BBB. Mm-hmm. En ze is ook nog persvoorlichter geweest van de Tweede Kamer. En nou goed, het is natuurlijk ook een link geweest tussen de fractievoorzitter Bram Berg van Jong Zandvoort. En die is dan weer een medewerker van BMW en Connectie. En Fred Teven zat er nog bij, die heeft heel veel werk hier verricht. Dus ze hebben iemand aangetrokken van buiten Zandvoort, blijkbaar.
0: Oh.
1: Om hier te gaan werken. Dus bijzonder. Dus 10 juni wordt het allemaal geïnstalleerd. En dan gaan ze dit soort problemen, die we net over hadden, even snoeihard aanpakken.
0: Nou, een hele goede zaak is dit.
1: Zeker. Nou. Tot zover de Zandvoorts bericht hier wel, dames en heren. Tijd voor even een moment van rust. Zeker. Pak hem, hè. Want voordat je weet, is hij voorbij. En, goed, LP. Ik zal toch eens even uitzoeken wat haar naam nou precies is. Ze heeft zich gewoon LP genoemd, maar ze heeft natuurlijk gewoon een normale naam.

0: Shelly is young and dumber. Ziet ze dat, hè? Younger and dumber. Oh, dat zal ze niet helemaal bedoelen, denk ik. Maar goed, dit is LP en ze heeft een nieuwe single uit. En die hoor je bij Toebak Leeft. Dat heet Shelly. En Into the Wild, dat was haar grote hit al een aantal jaar geleden. Nou goed, de hoop te doen geweest de afgelopen week. En zeker gisteren bij Vandaag in Zuid, maar ook andere televisieprogramma's ging het over natuurlijk. Ja, een vergrootglas op kwetsende grappen. Vandaag ook nog in de Telegraaf te lezen. Want die hebben natuurlijk nu met beeld en geluid, hebben ze natuurlijk ook allerlei programma's van... Ja. Van het verleden online gezet.
1: De schatkamer.
0: De schatkamer van, van alle televisieseries die zijn geweest. Ja. En die hebben ze daar geplaatst. En nu is de vraag, ja, kan alles nog wel? Grappen over bijvoorbeeld over negers. Of grappen over Palestijnen of over Joden. Is dat nog wel op zijn plek? Of moeten we dat eraf halen? Hmm. Nou goed, onder andere, dit was het nieuws. Hebben ze eraf gehaald. Dat was ook te maken met een bepaalde soort rechten. Maar ook te maken met bepaalde soort teksten die toen niet op zijn plek waren. Ik kan me ook nog bijvoorbeeld toch de aflevering herinneren van Waardenberg en Jong. En dat ze dan met z'n allen in een ring staan. En dat ze elkaar met Skippybal echt snoeihard aanpakken. Dat hij dan roept, is het een neger? Ik sla hem de tyfus! En dat je denkt, ja.
2: Ik hoor hem gelijk. Nou, dat zeggen gewoon. Ja.
1: Zend het maar uit.
0: En dan echt snoeihard. Klappen kreeg je dan met zo'n Skippybal. Het sloeg helemaal nergens op. Maar ja, omdat hij het zo bracht, was dat humoristisch. Kan dat tegenwoordig nog? Of moeten dat soort dingen worden gecensureerd?
2: Snoeihard worden.
0: Ja, en BBC heeft bijvoorbeeld de aflevering van Fawlty Towers. The Germans, don't mention the war. I mentioned it once, I think I got away with it. Die hebben ze eraf gehaald. En daar was je natuurlijk niet zo blij met John Cleese. Die mocht niet meer van de BBC. Oh. Want ja, dat is een ander daglicht komen te staan. Dus ja, daar moeten we misschien maar niet meer over praten. Dus ja, en heel veel mensen zeggen, ja, maar het is humor. En ik begin steeds te denken, maar wacht even. Is humor zo belangrijk dan?
2: Je mag Life of Brian ook niet meer.
0: Nee. Nee.
2: Ja, dat is die film met Jezus aan het kruis.
0: Klopt. En er wordt een beetje grap over gemaakt. Dat hij daarin.
2: Always look at the bright side of life.
0: Ja.
2: Zo vriest het kandooien.
0: Ja, precies. Zo is het nou helemaal. Dus ja, de vraag is nu. Is humor nou echt belangrijk en moet altijd doorgaan? Of denk ik, nee, dit kan echt niet.
2: Maar het is, als je zelf tot die groep behoort. Mag je het wel doen? Want je hoort dus inderdaad Surinaamse cabaretiers. Die mogen dat wel zeggen.
0: Ja, ja.
2: Maar als een ander het zegt, dan is de wereld te klein.
0: Ja, dus dan mag het ook weer niet. Ja, en wij witte Nederlanders mogen eigenlijk gewoon nergens grap over maken. Want ja, wij hebben sowieso altijd alles gedaan.
2: Ja.
0: Ach, trek ik nu even de slachtofferkleed aan. Lekker.
2: Ja,
0: lekker.
2: Heb je dat t-shirt al gekocht ook weer? Van White Lives Matter?
0: Ja.
2: Al die witte mannen. Die zeggen, we mogen niet eens meer aan de bil zitten. En we mogen niks.
0: Nee hoor, nee. Ik ben echt heel meegaand. Ik denk, oké, als de groepering ergens last van hebben, prima, pas het aan. En ik heb nog niet de grens bereikt. Van, nou, dat vind ik echt helemaal belachelijk. Maar ik heb wel zoiets met van, humor schijnt dus wel heel erg belangrijk te zijn. Dat moet dus altijd doorgaan, blijkbaar, humor. Ja. Is dat zo bij jullie ook zo? Niet?
2: Jawel, ja? Doorgaan.
0: Moet altijd gerelativeerd worden.
2: En je lacht ook om niet te huilen vaak. En het haalt wel de zwaarte eraf. De
0: spanning eraf.
2: Ja.
0: Nou ja, grap, af en toe maken op mijn werk ook grappen die dat je denkt van, we kunnen, maar dan lacht iedereen. Ik denk, nou, breekt het ijs wel een beetje.
2: Ja,
0: maar, dan denk ik, ja, het is ook een soort zenuwtrekje af en toe, maar ergens maar weer een grapje over te maken.
2: Ja.
0: Je kan er ook serieus bij stil blijven staan.
2: Ja, wat is net zoals je had toen die film van Les Intouchables, dat die grote zwarte Afro-Amerikaan, het was een Fransman, maar die ging dan die patiënt scheren en dat hij dan zo'n Hitler-snorretje maakte. Weet je?
0: Ja,
2: dat kan ook niet meer, dat is ook humor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nee, ja, dat is een. Maar goed, ik weet niet of wij kwetsbaarder worden allemaal. We vinden toch allemaal. Oh, ik krijg
2: hier worden gewoon zeikerd.
0: Ja, aanstoot.
2: Mensen zijn aanstoot, zo aan het zeiken van ga wat leuks doen. En, maar neem alles niet zo zwaar op. Kom nou.
0: Nou ja, ja, ik heb...
2: Ga weg,
0: Ik heb weer een halve dag naar Radio NL zitten, of 100% NL zitten luisteren. En dan hoor ik dat het leven toch wel heel zwaar allemaal, heel moeilijk is.
2: Al die zware liedjes.
0: Al die zware liedjes over dat. En nou ja, daar zitten we momenteel in. Dus misschien moet de humor maar een beetje op de tweede plek komen. En moeten we de pijn meer ontarmen.
2: Oh,
0: ja?
2: Nee, alsjeblieft.
0: Zie je dat jij er geen voorstander
2: van
0: bent?
2: Nee, ik word gelijk depressief.
0: Nou, dan gaan we dat toch maar niet doen. Maar goed, het is gewoon maar even een discussiepuntje. Goed, want ik al zei straks de geschiedenis wat gebeurde door de jaren heen. Op 30 mei door de jaren heen. En F heeft een nieuwe plaat uit. Even uit de rap scene. My Own Lane.

0: gingen ze. Oh, sorry. Nee, dat was, kom uit Iran vandaan. Ja, was iets met of Israël. Maakt ook niet uit. Nee, sorry, dat is een verkeerd knopje dat ik indruk. Maar ik laat het nog wel op aangesproken door het programmaleider, denk ik. Goed, het is 9:10. En daar hadden we natuurlijk LNF. Je kent hem ook van Search. Dat was een heftig plaatje. En dit is My Only Futsing MGK.
1: Nou, het was natuurlijk deze week natuurlijk weer hommeles. Want het was natuurlijk heet.
0: Ja?
1: Iedereen vond het heet, warm of lekker.
0: Ja?
1: Nou ja, Europa daarentegen smelt ook onder de vroege zomertemperaturen. Maar heb je het meegekregen van de week? Naast, hoe heet dat index?
2: De UV-index, ja. Ja.
1: Heb je nu een hittekracht? We krijgen vanaf 2 juni een hittekrachtindex.
0: Hittekracht, oh, dus die welke,
1: komt er nog eens bij.
0: Welke heb je nu allemaal?
1: UV. En of het lekker warm is, ja of nee.
0: Ja?
1: Maar de hittekracht laat straks zien dat niet elke 25 graden Celsius hetzelfde aanvoelt.
0: Oké, maar je hebt ook verschillende...
2: Gevoelstemperatuur.
0: Ja, maar je hebt ook nog verschillende soorten type mensen. Moet je daar ook nog mee? Dat je zegt,
1: nou ja, ik
0: soort
1: denk
0: type
1: het wel.
0: Mensen hebben zoveel last daarvan en dan zoveel daar last
1: maar
0: van.
1: Maar ze zeggen toch ook, naarmate je ouder wordt, kan je de warmte minder kwijt.
2: Ja, nou, ik weet wel dat mijn schoonzus, die zat echt over de afgelopen dagen.
0: Ja.
2: Van man, wat was het heet? Ik denk, ik heb eigenlijk helemaal niet zo in de gaten gehad. Maar daar zit hij in een airconditioner in het gebouw.
1: Ja.
2: Dus dan heb je het overdag geen last van. En als je thuis, het koelt behoorlijk af.
1: Ja.
2: Ja, wij zitten natuurlijk echt, jullie natuurlijk niet, maar in Zandvoort zit je natuurlijk echt
1: lekker aan de kust.
2: En dat scheelt zo'n stuk, joh. Dat is wel heerlijk.
0: Nee, ja, dat is waar. Ja. Nee, goed, ja, het is verontrustend, ja. Zeg dat het warmer wordt en iedereen geniet van. Ik zag op het nieuws ook allerlei mensen zwemmen in allerlei wateren. Je denkt, ja, die vinden het allemaal wel prima natuurlijk. Maar ja, voor het klimaat is er wel een verandering natuurlijk. Ja.
2: Nou, wat mij echt opvalt, dat enorm veel planten, bloemen, rozen en dat soort dingen, dat die allemaal heel hard bloeien.
1: Ja.
0: Ja.
2: En het is veel te vroeg.
1: Ja.
2: En dan heb je straks een ding van, ja, en daarna is het gewoon een beetje herfstachtig.
1: Alles
2: uitgebloeid en zo. En dan heb je helemaal niks meer.
0: Woestijn.
2: He?
0: We gaan richting de
1: zon. Hebben we weer geen kleur in ons leven?
2: Nee, dan moeten wij zelf het feestje geven.
0: Ja, op die manier.
2: Toch?
0: Ja.
2: Dus, nou, ik heb nog wel een verhaal over een toerist met kraanwater.
0: Ja?
2: En dan denk je, oh, dat was in de zomer. Maar dat is dus helemaal niet zo. Maar er was een mevrouw, die was tijdens de kerst was in een 5-sterrenhotel geweest. In de Italiaanse Dolomieten 5-sterren. En ze had een half pension.
0: Ja?
2: En ze wilde gewoon kraanwater. Maar ze kreeg steeds een fles mineraalwater voor €7.
0: Oh,
2: dus dan 3/4 liter, zeg maar.
0: Yeah.
2: En ze is naar de rechter gestapt erdoor. En, maar de rechter heeft er toch gelijk gegeven van ja, jammer voor je. Maar volgens, want het is aan de ondernemer zelf of ze dat doen. Maar ik weet dus inderdaad, in Engeland en Wales, daar is het,
1: verplicht, hè?
2: Is het verplicht dat ze water moeten geven aan mensen die erom vragen.
0: Oké, maar dan krijg je het gratis.
2: Ja, dan krijg je het gratis.
0: Ja, ik weet, in Marokko krijg je... Nou, volgens mij niet alleen Marokko, Turkije of overal. Wat je maakt niet uit. Wat je bestelt, krijg je water bij.
1: Ja, ja.
0: Echt, er zijn zoveel plastic flesjes in omloop. Weet je, krijg je koffie, water erbij. Krijg je een koekje, water erbij.
2: Overal krijg je echt een halve liter fles erbij.
0: Nee, nee, vaak gewoon een klein flesje. Maar goed, dat is om een beetje in ieder geval de eerste 2 uur veilig door te komen dan, denk ik. Maar
2: ja,
0: het is wel een hoop plastic.
2: Ja, dat is
0: maar goed, deze vrouw moest er flink aan betalen. In ieder geval nog geen liter betaalde, €7.
2: Ze wilde €7000 euro krijgen, terugkrijgen. Maar nee, dat heeft ze niet gekregen.
0: Heel wat flesjes gehad blijkbaar, zeker.
2: Ja, ja, 7 euro.
0: Me nogal.
2: Ik ben met z'n tweeën, dus dan heb je al 14, dat 20 dagen of zo. Nou, ja.
0: Die liep echt naar huis. Je dacht, echt veel snel gedronken.
2: Maar als jij hier in Nederland, als jij gewoon een glas wijn bestelt. En je zegt, mag ik een glas kraanwater bij? Dan krijg je die kraanwater altijd gratis.
0: Ja, ja, die zit bij de prijs nu van die wijn wel gewoon.
2: Ja, wijn is ook 5 tot 7 euro. Maar het is wel weer zo, als je dat erbij drinkt, dat je dan niet, zeker met die warmte, niet zo gauw
0: uitdroogt.
2: En dat je ook niet zo gauw dronken wordt. Hè? Het scheelt wel.
0: Precies.
2: Ja, houd je netjes, hè?
0: Ja, zo is dat zeker. Oké, vorige week draaide ik hem voor het eerst. Zeker niet voor het laatst vandaag. Kacey Musgraves. Dry spell, and she's looking for someone in her shed. Je moet in een schuur komen bij haar.

0: Ja, lekker muziek van... Sorry, wat had ik aan de telefoon? Moet ik vanavond in de schuur komen?
1: Nou goed, ja. Ik hoop wel dat het een kleine schuur is.
0: Sorry?
1: Ik hoop wel dat het een kleine schuur heeft.
0: Oh, dacht je dat ik niet... Hey, dacht je dat ik een grote schuur niet kon vullen? Of zo? Dat is dit dan maar voor een opmerking, zeg maar. Nou goed, zaterdagmorgen kan je dit verwachten. Als je de radio zit, denk je, wat gaat dit nou over? Nou. Maar goed, deze Casey... Casey, dat moet je uitspreken volgens mij. Die heeft een nieuwe single uit. Die heet Dry Spell. En ze is op zoek naar iemand die bij haar in de schuur wil komen. Want ze woont in een plekje daar. Is echt zo saai. Nou goed, deze dame heeft al zoveel prijzen in haar wacht gesleept. Die is in de country in Western scene. Echt een goed gevierde artiest. Dat kan je echt wel zeggen. Nice. Dus Toepak leeft op de radio. We kijken nog even naar de wereld.
1: Ja.
0: En,
1: ja, ze zeggen dat vrouwengezichten aantrekkelijker worden dan mannengezichten. En dat vinden vrouwen ook zelf. Maar kijk naar de vrouw, hier links mij, de mooie vrouw.
2: Mooie gezichten waarderen. En vrouwen hebben vaak iets zachts in hun gezicht. Ja. En ik denk dat het misschien daardoor komt.
1: En vrouwengezichten worden wereldwijd aantrekkelijker gevonden dan mannengezichten. Ook door de vrouwen zelf. En het verschil neemt af, helaas, naarmate de leeftijd vordert. En verdwijnt...
2: Wat zeg je daar?
1: Ja. En verdwijnt vrijwel volledig op hoge leeftijd.
0: Oh, oké.
1: Maar ja. We gaan allemaal niet mooi de kist in.
0: De aftakeling in. Ja,
2: als, als je mooi wil in de kist wil, dan moet je jong sterker.
1: Ja.
2: Sterven. Ja.
0: Ja. Ja, nou, maar, ja, goed. Maar wel, afgelopen week, ik wil niet onderbreken in het bericht. Maar ze zijn toch erg bezig om lang te leven. En vooral die gasten die heel veel geld verdienen in de social media en de techwereld. Mm-hmm. Die zijn echt fanatiek bij het investeren. Echt miljoenen tot een miljard in het verjongingsproces. Ze kunnen zelfs cellen omdraaien, verjongen. In ieder geval op hetzelfde niveau blijven kunnen ze al.
1: Klopt.
2: En dan ga ik straks nog wat is dat dan de buitenkant? Of is dat echt het hele lichaam dat je gewoon de 130 wordt straks?
0: Nou ja, uiteindelijk dat ze alle cellen die worden nu die verouderen.
1: Ja.
0: En die kunnen ze straks omdraaien. Dat ze verjongen.
1: Dus je kunt toch ook uit een jong kind toch een cel halen en dat je die implanteert bij een oudere vrouw of man.
0: Ja, weet je
2: maar we hebben het hier wel eens eerder over gehad.
0: Je moet bloed drinken.
2: Dat je dan zo gezond wordt en dat je als man en als vrouw... man wordt misschien weer verrieler, want meestal houdt dat een beetje op als ze boven
1: krimpt,
2: de 60
1: hangt,
2: zijn.
1: Het zak.
2: Huh? Ik geef je even kijken.
0: Helemaal gelos van hoor.
2: Niemand heeft lellen. Maar stel je voor dat je ook als vrouw zijnde dan ook weer ongesteld gaat worden. En dat wil je dan eigenlijk niet.
1: Nee, dat wil je toch niet?
0: Ja, maar daar vinden ze wel weer iets voor. Als je kunnen verjongen, kunnen ze ook iets met die ongesteldheid doen.
2: En dan zeg je op een gegeven moment van ik heb kleinkinderen. Misschien is het leuk als ik ook nog een kindje krijg.
0: Ja.
2: Want als je toch nog tot je 130ste doorgaat.
0: Ja. Nou ja, het schijnt. Daar is een boek over geschreven door die Israëlische man. Dat zou ik nu niet meer lezen. Natuurlijk. Nee, dat snap ik allemaal wel.
1: Nee.
0: Maar goed, die heeft ook wel eens gezegd. Als wij zich heel oud kunnen worden. Dan wordt het heel anders. Dan gaan we eerst heel carrière maken. Heel lang carrière maken. En uiteindelijk denk ik bij een 50ste. Nou, ik heb nu nog 60 jaar, 70 jaar. Ik ga nu eens aan de kinderen beginnen.
1: Oh ja.
0: Dus de wereld gaat heel anders in elkaar steken. Als wij,
2: maar hoe is de kwaliteit van die kinderen dan? Als ze toch in een relatief oud lichaam...
0: Je gaat dus heel anders reageren. Ook als je kinderen opvoedt als je ouder bent. Als je jonger bent natuurlijk.
2: Ja, dan krijg je kinderen die worden geboren met reuma en zo.
1: Ja.
0: Hè? Nee.
2: En dan zou het zo'n oud mens komen.
0: Nee. Die oudere mensen blijven gewoon... Jezus, moet ik ook al zeggen.
1: Ik denk dat we straks naar het nieuws nog even verder moeten gaan.
0: Ja,
2: het blijft een mooi onderwerp.
0: Ja, dit sowieso verjongen en heel oud worden. Spreekt tot de verbeelding natuurlijk.
2: Ja, eeuwig leven eigenlijk, hè? Dat is het ook nog.
1: Ja.
0: Dat is het eigenlijk, het eeuwige leven. En als je het eeuwige leven zou hebben, wat zou je dan allemaal niet kunnen doen? Dus eigenlijk zeg maar als de Groundhog Day. Heb je die wel eens gezien?
2: Ja.
0: Stel je voor dat je elke dag opnieuw kan doen. En je denkt, dat werkte gisteren niet. Dan ga ik het nu wel eens proberen op deze manier. En uiteindelijk kom je tot een hele goede oplossing.
2: Zit je in een loop?
0: Zit je in een loop en dan kan je eindeloos experimenteren. Nou goed, je begrijpt al op naar het nieuws. En na het nieuws, het tweede gedeelte met geschiedenis. Spreek je zo.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden.
0: Oh, lekker.
4: Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.
6: Toebak leeft. Toebak leeft.
7: We gaan beginnen.
6: Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend.
8: Goedemorgen, Zandvoort.
0: Ja, tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks hebben we over allerlei zaken die gebeurden in de geschiedenis. Ja, wat is de link hiermee? Dat hoor je straks. En zeker ook is dit wel interessant.
9: Laten we blij zijn met elkaar. Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit.
0: Goed, wat is de link?

0: Kaiser Chiefs. Ja, zeker de voetbalclub. Daar zijn verwijzingen naar het club. Uit Zuid-Afrika kwamen die, geloof ik. Als album van de Kaiser Chiefs, dat heette Duck. Zeker. En de Golden Oldies, zo heet deze plaat. Het is de toepakleefde radio. We kijken even naar het...
1: Een kijkje in het verleden.
2: Wat gebeurde er door de jaren heen?
0: Zeker. Kijk even naar de geschiedenis. 1919. Ja, de viering van 300 jaar dat de stad Batavia bestaat. En Batavia en Wilhelmina... die legt dan een krans met standbeeld van Jan Pieters Hoekoen. Ja, in Hoorn. Hij was koopman, boekhouder. Hij was de vierde gouverneur-generaal van de VOC. Oh ja, de VOC.
3: Laten we blij zijn met elkaar. Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit.
0: Zeker, die VOC-mentaliteit.
4: Oeh, daar is hij even afgerekend.
0: Daar is hij zo op afgerekend. Maar goed, daar werd toen nog een krans gelegd bij Jan Pieters Hoekoen... dat hij allerlei goede dingen had gedaan. Maar later kwam er toch een bloedig en gewelddadig optreden... op het beeldscherm. In Banda was dat. Daar had hij toen eilanden in de greep. Hij wilde namelijk daar de handelsmonopolie in handen krijgen. En hij heeft dan ooit al eens gezegd... we kunnen geen handel drijven zonder oorlog. Er moet geweld bij komen. Dat waren de woorden van Jan Pieters Hoekoen. Dus ik denk niet dat er zoveel kransen meer zijn gelegd bij dat beeld. Staat het beeld in Hoorn nog wel? Dat weet ik eigenlijk niet, want daar was wel een hoop over te doen. Maar goed, dit was in 1919. Toen werd het nog gevierd dat het 300 jaar bestond. Batavia, en daar had hij veel voor betekend. Wat nog meer in de geschiedenis?
4: Ja, vandaag 30 mei verdwijnt op het eiland Aruba...
0: Ja.
4: De Amerikaanse studente Natalie Holloway. Heb je een fragment toevallig?
0: Zeker, en even goed luisteren. Daar zit hij in die auto... en dan is hij met die ene gast, weet je wel. Waar die, dat was natuurlijk in het programma van, hè? Dat was natuurlijk bij je. Jazeker. Weet je nog?
5: Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt.
0: En allerlei dingen bevindt. En hier dat fragment.
6: Waar de fuck is ze, joh? Nooit meer te vinden. Waar precies weet ik zelf ook niet.
0: Ja, hoor je het?
6: Hoe kan dat jij dat niet weten?
0: Waar is het dan, Johan? Waar is het dan, jongen? Waar is het dan, Johan?
4: Waar precies weet ik ook,
0: niet precies. Nee, goed, dan kwam er uit dat hij waarschijnlijk met een diepak of zoiets, geloof ik, waar die vrienden mee was. Ja? Is hij toen met haar op een. Had een toeval gekregen. Ze had gespuugd. En uiteindelijk heeft hij haar meegenomen in een bootje en ergens gedumpt. En waarschijnlijk omdat hij ermee aan was. Nou ja, goed, er is een hoop over toen nog eens over Joran van der Sloot. Het is eigenlijk nooit echt bewezen dat hij het gedaan heeft.
4: Nee.
0: Maar uiteindelijk, dokter Phil, maar ook die moeder van Natalie Hollowell, die hebben zich hard gemaakt en die hebben echt gewezen naar hem van hij heeft contact met haar gehad. Ook een tip uitgeloofd van $250.000 om boven tafel te krijgen. Uiteindelijk heeft hij zelfs ook nog gezegd dat hij het gedaan had om dat geld te krijgen. Zover is het nog gegaan. Nou, daarna heeft hij het ook meer Stephanie Florence.
4: Florence in Peru.
0: Heeft hij nog vermoord en toen is hij echt vastgezet. Ja, toen heeft hij, op dezelfde dag ook, hè?
4: Ja.
0: Dezelfde dag heeft hij dat
4: gedaan. Hij zit zijn gevangenisstraf uit in Lima.
7: Ja. Oh, hij komt er nooit meer uit.
4: Nee, volgens mij.
7: Je hele leven naar de Filistijnen, hè?
0: Nou, van die hele familie, hè? Die vader was rechter.
4: Oh.
0: En die is gewoon eronder doorgegaan. Ja,
7: natuurlijk. Ik kan me heel goed voorstellen.
0: Een knipte gast is dat gewoon.
7: In Groningen komt in 2005 komt een seksschandaal aan het licht... waarbij enkele homoseksuele mannen met opzet... het HIV zijn besmet op seksfeesten nadat ze waren gedrogeerd. De feesten en spelletjes ontaarden vanaf eind 2005... in bijeenkomsten met een misdadig karakter. En er werd in de keuken werd er drank ingeschonken. Sommigen vonden het evenement... ze vonden het eveneens vreemd dat ze een paar bieders dat dronken waren en tijdens of na de seks in slaap vielen. En, maar er zijn ook heel veel mensen die vonden het toen wel spannend om dan...
4: gedrogeerd te worden.
7: Nee. Om seks te hebben en dat het een soort tombola was.
0: Ja.
7: En dat noemen ze bareback seks of zo noemen ze dat.
0: Ja, ik weet het.
7: Blote rug.
0: Mijn vrouw geeft af en toe van die cliënten. En die cliënten zijn dan...
7: Barebacking heet.
0: Die zijn dan verslaafd aan alcohol of drugs. Of echt heel veel drugs. En hebben dan gemseks. Dus hebben ze heel veel seks. Het gaat maar door. En die hebben ook periodes gehad. Die zeggen, dan was het heel spannend om te kijken of je het had. Om het op te kunnen oplopen. En dan had je het niet. Oh, die spanning daarvoor was zo heftig.
7: Oh, die oplichting wil je daarna steeds voelen. Vandaag
0: dat
7: heb ik het
0: dat
7: niet.
0: Was hem. Dat is een hele bizarre situatie.
7: Ja, wat
0: goed,
7: raar,
0: 2024, president Donald Trump is de eerste oud-president dan. Beschuldigd gevonden door een jury voor het vervalsen van documenten in de aanloop naar presidentschap. Want ja, hij is net anderhalf jaar weer president. En hij had natuurlijk met seks met een pornoactrice Stormy Daniels.
7: Ja, die was nog op tv in Nederland, hè? A storm is er coming, ja, zei ze toen.
0: Storm Daniels. En die had, ze had zwijggeld gekregen. Om er niet over te praten. Om die presidentsverkiezingen goed te laten verlopen.
7: Dus krijgt zij nu ook weer een boete? Want ze heeft de zwijggeld natuurlijk teruggeven eigenlijk dan.
0: Hè? Ja, daar eigenlijk wel. Maar goed, dat is niet strafbaar. Maar hij had het vermeld als juridische kosten. En dat is strafbaar. Dat mag niet. Dus Donald Trump...
8: What the hell is going on?
0: Die kruisig af. Maar gast, ja, nee, ja, hier kon je niet mee wegkomen. Maar hier wordt verder niet zoveel mee gedaan. Want hij is bezig met de wereldvrede. Vertel. Ja,
4: nou, vandaag in 1431 gaan we heel ver terug. Wordt Jeanne d'Arc op de brand... belandt Jeanne d'Arc op de brandstapel. Nou, gekleed als man in een harnas... leidt Jeanne d'Arc de Franse troepen... van overwinning naar overwinning in de oorlog. Ze is dan nog jong, 17 jaar.
0: Zeker.
4: En ze is echt heel jong. Nou, de Engelsen voelen zich hierdoor vernederd. En ze wordt door bondgenoten van de Engelsen... die volgens haar verkopen aan de Engelsen. En ze wordt ze krijgt een levenslange gevangenisstraf.
0: Ja, het is maf. Uiteindelijk zit ze in een gevangenis... krijgt ze nog wel mannenkleren aangereikt. Klopt. Maar uiteindelijk wordt ze dus... ze heeft gestreden voor Frankrijk. Klopt. Uiteindelijk wordt ze door Frankrijk op de brandstapel gezet... omdat ze dan iets ketterij heeft. Godslastering. Ze hoorde stemmen. Mm-hmm. En die stemmen die zeiden... red Frankrijk. Oh, Jezus. Nou, dat moet je toch niet hebben als Frankrijk. Nee, dat een vrouw ingefluisterd krijgt, red het land.
7: Dan ben je een heks.
0: Dan ben je een heks.
7: Ja, daar toch?
0: Je hebt verder wel heel veel overwinningen op je naam staan. Ja. Dat is allemaal te zijn. Dat zijn we allemaal vergeet. Nou, het is een bizarre zaak, dat van Jeanne d'Arc. Dat je denkt, van, zij heeft voor het land heel veel betekend. Dat dan nog gooi je de brandstrap omdat ze een vrouw is... iets gedaan heeft wat niet kan.
4: Nou, en dat is dan, ze was toen 17 jaar, maar ze is op haar 19e is overleden. Ja. 2 jaar later ben je 19.
7: Vermoord, hè?
4: Ja,
0: vermoord. Ja, de brandstapel. Ja,
4: netjes. Oh. Maar hoe heet het? Dan denk ik van, het is zoveel in de geschiedenis over Jeanne d'Arc. Maar ik dacht altijd, 20 jaar, 30 jaar geleden, dat ze hebben het er vast over een oude vrouw.
0: Ja, ja, ja.
4: Maar als je het zo leest, denk je van...
0: Het is gewoon een meisje geweest.
7: Gewoon een kind. Ja, zeker.
0: Wel een sukkels die haar dan gewoon volgde gewoon, hè? Ja. Dat je denkt van... Dus waren dat voor soldaten dan? Maar goed, soldaten hebben het allemaal
7: wel. Met Britney Spears deden ze dat ook. Dus ja, dat wel een beetje anders. Maar
0: nou goed, jij mag als laatste.
7: Ja, op 30 mei 1971 hebben 36 bezoekers van een concert van The Grateful Dead... in de Winterland Ballroom in San Francisco hadden medische hulp nodig. Want ze hadden appelsieren gekocht, maar ze hebben dus gewoon daar een zootje LSD aan toegevoegd. Dus die werden helemaal helemaal wappie. Dus
0: ja.
7: Dus dat was wel heftig.
0: Dat was toch altijd bij Grateful Dead? Dat was toch altijd zo, peace en te gek, man. Kick hem, man. Gewoon, mannen van 7 tot 10 niet meer. Die hebben nou een clubje. Die gaan met z'n allen vissen. Go fishing.

0: Lekker opstandige muziek. Het is een beetje dezelfde band als de Viagra Boys. Je hebt ook zo'n plaat. Sport! En dit is eigenlijk ook wel een leuk plaatje. Sportteams heet het. En het heet...
1: Ik wil gewoon alleen maar vissen eigenlijk ook. Nee, ik heb niet zoveel met vissen. Ik wil meestal gewoon... Ik wil alleen maar zwemmen. Ik wil niet vissen. Ik wil zwemmen gewoon, dat is mijn ding.
0: Goed, het is tijd voor de verjaardag, dames en heren. Jawel! Ja, een van de bekendste stemacteurs zou jaren zijn geweest. Ja. Hij overleed in 1989, toen was hij 82, geloof ik. Nou, ik weet niet meer. Het lullige wel is dat hij eigenlijk... Hij voelde zich niet zo lekker. Hij was bezig samen met zijn zoon om nog wat stemmen op te nemen. Daffy Duck, geloof ik. En uiteindelijk voelde hij zich lekker. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis. En daar hadden ze geen valpreventie gedaan. Weet je, van die hek omhoog. Toen viel hij uit bed, vandaar brak hij zijn heup nog een keer. En toen was hij binnen 48 uur dood. Ik heb het over Mel Blanc. Mel Blanc is echt bekend van Lonely Tunes, Mary Muddlands. Hij heeft echt heel veel figuren gemaakt. Het is de man van 1000 stemmen. En wat voor stemmen deed hij dan? Nou, even een fragment.
2: No, no, not Pew, Lepew. Peppy Lepew is my name.
3: Why can't we have a mouth like other pussycats?
4: I'll tell you what. Let's take a walk in the woods while our porridge cools. Now, where have I heard that before?
3: Hey, sir, I represent the Rambling House Storybook Company.
0: Al deze stemmen die je hoort, allemaal van hem.
1: Ja.
0: Allemaal van hem. En het grappige
1: en ook, is... die van de... Looney Tunes van die Speed, dat konijn was zo rende.
0: Ja, Speed Gonzales.
1: Miep, miep.
0: Ja, die ook. Echt, noem het allemaal maar op. En grappig is een interview op YouTube te vinden van hem. Dan moet ik misschien straks nog links opzetten op Facebook. Dan wordt hij geïnterviewd en dan geeft hij al die karakters geeft hij antwoord. Ja. Elke keer weer een ander karakter.
1: Erg leuk, erg.
0: Dat is goed. Hij begon in 1972 bij een van de radiostation. En uiteindelijk, vlak voor zijn dood, deed hij nog dingen. Maakte hij nog muziek. Het laatste optreden in de film, want dat heeft hij ook gedaan... was Who Framed Roger Rabbit. En het was een animatiefilm. Een combinatie was dat.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat deed hij dus weer Roger Rabbit. Goed, vertel.
5: Ja, vandaag is de geboortedag van Sylvia Deleuze.
0: Ja, bijzonder.
5: Ah, kennen jullie haar?
0: Ja, bijzonder vrouw.
5: Bijzonder vrouw.
0: Ja.
5: Ja. Nou, ze is geboren destijds in Polen en overleden in Huizen. En in het jaar 2006 was een Nederlandse actrice en cabaretier. Op 12-jarige leeftijd is ze als assistente van een goochelaar gestart. En ze emigreert in 1948 naar Nederland. En in eerste instantie was ze schoonheidsspecialiste. Waarna ze een carrière begint als comedienne en actrice. En in de jaren 60 is het meer te zien in een cabaret. En speelfilms als De Avonden en Wat Zie Ik.
0: Ja,
5: heb je die wel eens gezien?
0: Ja, nou, sowieso was een bekend gezicht op televisie, hoor. Ze heeft heel veel series gespeeld.
5: Ja, een beetje horlepiep.
0: Ja,
5: heeft ze ook nog gespeeld.
1: Precies. Dat zou ook de lach aan de kont hangen, volgens mij.
0: Ja. Nou ja, het bizar is, in de jaren 60 was er nog zwart-wit. Deed ze soms optredens die altijd een beetje met een knipoog waren. Haar stond recht omhoog. En een soort operazangeres deed ze na. Met allerlei gezichtsuitdrukkingen en baldadigheden en zoiets. Het bizarre wel is, zij was echt een gevierde actrice. Ze deed optredens, maar uiteindelijk in 1975 veranderde dat allemaal. Haar zoon kwam onder een cementwagen. Daar was ze, getuige van. En toen was het wel klaar met haar. Toen wilde ze niet meer. En ze lag ook in scheiding van haar man Aarts Gishoff. Dat was een... Of een tv-dokter. En alles bij elkaar werd ze teruggeslagen. En uiteindelijk kwam ze wel weer terug op de televisie. Maar toen eigenlijk wel een serieuze onderwerp.
1: Haar levenspark was weg.
0: Ja, dat is toch bizar als je dat voor je ogen ziet. Nou. En sowieso, dat is het grootste pijn als je kind verliest. En dat ook
1: ziet.
0: Ja. Maar goed, dat over Sylvia Deleuze, die heel veel betekend heeft voor de Nederlandse televisie.
1: Ja, in 1846 was de geboortedag van Peter Carl Fabergé. Hij is 74 jaar geworden, maar hij was een Russische goudsmid en bekend van de eieren natuurlijk, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ik wil ook wel eens een eitje met hem tikken.
0: Ja, zeker. Vandaag wordt hij, ik zit even te kijken, waar had ik hem nou? Tom Morello is vandaag jarig en Tom Morello wordt vandaag 62. Hij is natuurlijk bekend van dit, hè? Rage Against the Machine. En dat werd echt heel groot. Samen met De Jacques de la Rocca begon hij dus Rage Against the Machine in de jaren 80. Daar hadden een paar hits, Bullets in the Sky of Kiss the Bullet. En dit Rage Against the Machine, hoe heet dat nummer ook? Ik weet niet eens hoe het heet. Maar goed, later heeft hij ook nog Audioslave opgezet. En dat was ook mooi. De kracht die erin zit. In zijn gitaarwerk voegt hij allerlei geluidjes. Hij bespeelt de gitaar op een funk manier, op een punk manier, op een hip-hop manier. Gitaareffectjes, ja, hij doet bijzondere dingen. Even een fragmentje wat hij dan live doet.
6: Tom Morello on guitar over here, give me a hand.
0: Daartegen heeft hij ook met de E Street van Bruce Springsteen opgetreden. Dus de man is van alle markten thuis en gaat nog een tijdje door met die gitaar van hem. Dat is wel duidelijk. Ja.
1: Vandaag is ook Efren Jackson Hoy jarig. Hij wordt 44 en denk je, wie is dat dan?
5: Ja.
1: Maar het is die Surinaamse acteur uit Bing, uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Die gaat altijd met Nina.
5: Oh.
1: Het is wel een knapperd om te zien. Hij houdt dus ook van mannen. Dat is ook wel bijzonder dan weer. Dan heb je zo'n hartstochtelijke rol en dan moet hij weer vrijen. En dan denk ik altijd, dat is toch wel bijzonder om dat te moeten doen.
0: Ja.
5: Kan je het leren of je het nog wat vindt?
0: Ja.
1: Nou ja, de mooiste vrouwen heb je daar dan, weet je wel. Dat is
0: kijk,
1: grappig.
0: Kan je er ook weer van genieten.
5: Vandaag ook jarig, Olivier Mitchell Locadia. Nou, dan zeggen jullie, ja, tuurlijk.
0: Ja,
5: nou
0: ja, die is dat dan weer heel gek.
5: Ja, dat is Willy Wartaal eigenlijk. Hij wordt vandaag 44 jaar. En Willy is lid van de rapformatie De Jeugd.
0: Jeugd van tegenwoordig.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dat lijkt
1: zijn naam
0: gezien.
1: Is Locadia.
5: Is zijn echte naam is Locadia.
1: Dat is zijn achternaam.
5: Ja.
1: Wat grappig, betekent gewoon gekke dag.
5: Ja. Is dat zo? Ja, Curaçao. Curaçao's.
0: Oké. Dat is echt die aparte manier van praten. Dat is echt en woorden bedenken, dat je denkt, het is gewoon Wartaal. Maar ja, nou ja, het is toch, op uiteindelijk wordt het wel gebruikt. Door
5: en
0: de
5: als we het dan over de jeugd van tegenwoordig hebben, dan denk ik aan wat is gebeurd.
0: Wat is gebeurd?
5: Ja. Is dat een Jolanda momentje?
0: Vorige mij twee weken geleden hadden we nog een gast uit die groep die jarig was. Hij wordt vandaag 52. Hij begon met de Goody Mob. Jij herkent hem bijna niet, hoor. Dit is hem. Ik heb het over CeeLo Green. Toen zat hij nog in een rapformatie, de hip-hop scene. Uiteindelijk ging hij met Canals Barkley in zee. Bijna niet te herkennen meer, maar dat is dezelfde zanger. En uiteindelijk werd het een grote hit, dit, hè. Plaatjes zitten leuk in elkaar, hoewel de tekst fuck you is. Maakte CeeLo Green hier groot indruk in de popscene. Hij ging van de rap scene naar de popscene en dan werd die mooie stem van hem. Goed, nog meer of hebben we het gehad?
5: Nou ja, Wynonna Judd. Kennen jullie Wynonna Judd?
0: Ja, zeker. Oh, ja, die kennen we wel.
5: Ja, ze wordt vandaag 63 jaar. Nou, ze heeft in het succesvolle duo The Judds heeft ze nog gezeten. En later is ze als solo-artiest verder gegaan.
0: Even een fragmentje uit The Judds.
5: Prachtig.
0: Wat een prijzen die ze hebben gekregen.
1: Dat is een leuke Jolanda-keuze.
0: Ja, dat denk ik. Maar goed, ze heeft heel veel prijzen gekregen.
5: Ontzettend veel.
0: En later is ze solo gegaan.
5: Ja, klopt. En in 1991 is dan haar eerste solo-album, haar eerste solo-country-album uitgekomen. En die verkopen die schoten over de toonbank heen.
0: Ja, het is gewoon lekker gangbare muziek. Even een van de platen die ze pas geleden heeft uitgebracht, volgens mij. Een van haar bekendste op YouTube.
5: Zo.
0: Een beetje pop.
5: Ja.
0: Een beetje rock.
5: En haar stem is ook meer
0: ingedaald. Zeker. En zij is dus degene, ik noemde het al in het radioprogramma, getrouwd met haar bodyguards uiteindelijk.
5: Ah.
0: Dat is wel een tijdje geleden, 2003 hoor.
5: Zeker rond.
0: Echt platina albums en nou ja, weet ik veel hoeveel hits ze van hierbij gehad. Maar goed, ze deed het eerst met haar moeder en later is ze solo gegaan. Goed, tot zover de verjaardag, dames en heren. Oké, oh ja, dit is altijd leuk. Everything is a band. Raw data feel. Telepathie. Even kijken of ik het aan kan voelen.

0: Here's My Girlfriend. Zoiets was een van de grote plaatsen. En dit is Raw Data Feel, is het laatste album Telepathy. Ja, zullen we dat ooit eens kunnen in de toekomst? Dat mensen gewoon, weet je wel, door een implantaat gewoon zo op afstand met elkaar kunnen praten. Net zoals mobieltjes dat doen, weet je. De mobieltjes leg je bij elkaar en dan kunnen ze ook data of zo overzetten. Nou, dat komt allemaal. Ja, komt het. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten, dames en heren. We kijken even wat er allemaal speelt. De Spartan Race was afgelopen weekend. Het stond niet in de Zandvoortse krant, maar het was wel erg druk. En het was samen met de DTM Race op het circuitpark. Het viel allemaal mooi samen. Het liep elkaar niet in de weg, dus dat is mooi. Het was wel bizar dat mensen obstakels moesten nemen op het strand, in de hitte. En er was een foto bij het bericht dat er wel heel aparte persoonlijkheden rondliepen. Ja, zeker. Er was een man in een Schotse rok. Met een mooi gespierd licht met tatoeages. Nou, er was wel wat te zien in ieder geval. Bijzondere figuren trok het aan. En ja, er was in Zandvoort bijna geen parkeerplek meer te vinden. Dat was wel even een nadeel. En zo, ja, heel veel mensen kwamen op de fiets. Maar toch kwam je dan soms met de auto. Dat je denkt, nee, ja, ik moet hem naar zet hem maar op de stoep.
1: Ja.
0: Ja, en daar werden flinke boetes uitgedeeld. En zelfs ook campers werden neergezet op plekken waar ze niet konden. Waardoor ze weer half over de stoep heen staken. Waardoor ook weer fietsers in. Nou, boh, dames, wat een drama.
1: Doffe ellende.
0: Doffe ellende, ja. Maar goed. Het is uiteindelijk, deze twee activiteiten zijn wel goed verlopen.
1: Ja, vandaag is de open dag van de kazerne van de brandweer in Zandvoort aan de Linnéestraat. Dus het begint om 11 uur en duurt tot 4 uur. En er zijn allerlei demonstraties over het blussen van verschillende branden. Kijk je in de kazerne, je mag de voertuigen in. Er is ook aan de kinderen gedacht, die kunnen hun energie kwijt op een springkussen. En heel misschien horen ze ook nog wel eens een sirene tussendoor. Kortom, ga even gezellig langs.
0: Ja, nou goed idee.
2: Ja. Hey, vandaag is het leuk. Ja, Jolande, die had ik al eraan gevraagd of zij daar ook naartoe gaat. Toevallig naar het feestje in Zandvoort Noord.
0: Ja.
2: Maar er zijn activiteiten in de buurtfeest. En hoe heet het?
0: Dat is je ziet haar op die springkussen, zie je al gaan, zeg.
2: Nou, ik zie meer in de ballenbak.
1: De ballenbak. Ja, maar er is ook een kofferbakmarkt, hè?
0: Ja.
1: Oh, kijk. En er zijn optredens van hier. Ik heb hier een heel programma. Kijk.
0: Ja, laat maar even zien. Ja, laat maar even horen. Goed.
2: Ja, want het is vanaf 10 uur tot 5 uur vanmiddag.
0: Ja.
2: En om 10 uur begint het inderdaad met de kofferbakmarkt. Nou, er komt de clown Wouter, komt ook nog voorbij. Om 2 uur 's middags gaat de bar. Die gaat open. Dat is denk ik wel belangrijk om te weten als het toch wat warmer wordt. En ze hebben ook nog een leuke loterij. En de uitslag daarvan is om 4:30 tot 5 uur.
1: En die artiesten gaan optreden. Hè? Mike Danen zie ik daar staan.
2: Ja,
1: Kelly Hansen.
0: Och, ook.
1: Dus het wordt gewoon heel leuk. Roy van Buring heeft het allemaal geregeld met Zandvoort Inside.
0: Maar er kan ook gewerkt worden. Patrick Berg komt er. Niel gaat even aandacht vragen voor het schoonwandelen. Het schone rennen. Dus het is leuk dat je allemaal allerlei dingen benuttigt. Nuttig. Maar ruim het ook even op. Of loop even een rondje met me mee.
1: Ja.
0: Dus nou goed. En uiteindelijk ploggert noem je dat. Dat is ook wel leuk. Donna Cabani is er met kruidkunst.
1: Krijtfestival.
0: Krijtfestival. Die gaat weer wat krijten. Gezicht lukt niet helemaal. Doe maar iets. Zo. Draai maar wat. En dan is het ook goed. Mm. En verder wordt er ook nog vis gerookt. Wat een
1: lekker hoor.
2: Lekker hoor.
0: Ja, en een babbelwagen. Alles, ja, alles hebben ze erbij gesleept. Ik kijk op www.zandvoortinside.nl.
1: Ja.
0: Is jouw vriend die het opgezet hebt, geloof ik? Die had het opgezet.
1: Ja. Yes. Het is over anderhalve week heb je op 9 en 10 juni. Dan is de zeeweg twee keer. De sluitingsdagen van de zeeweg die zijn in totaal 4 keer 2 dagen. En het begint dinsdag 9 en 10 juni. En dan is de zeeweg richting Haarlem dicht. Van 6 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. En daar is het op 16 en 17 juni. Is het richting Zandvoort dicht.
0: Ja.
1: En ik denk dan zelf van. Hoezo kan dan op die andere baan het verkeer toch rijden? Maar nee, op al deze dagen rijdt het verkeer om via de Zandvoortse Laan. Bedrijven langs de zeeweg blijven via die route bereikbaar. En fietsers en voetgangers kunnen gewoon normaal fietsen en gebruik maken van de voetpaden.
0: Ja, die fietspaden zijn een heel andere plek.
1: Ja, het is eigenlijk, ze willen een aanpassing van de weg doen voor een proef met een parking and ride en een strandbus. Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, nee, goed, er zijn heel veel vragen over gesteld. Omdat namelijk de rijbanen gaan van 2 naar 1. En, en dan denk je, ja, dat is beter doorstroom. En dan gaan ze de kilometer ook nog omlaag gooien naar 60 km per uur. Dan krijg je betere doorstroming.
1: Ja,
0: ja, ik vond het, ik weet niet wat
1: voor. En mijn vriend die piept al als ik 60 rijd, terwijl je al 80 mag. Dat vindt hij dan heel vervelend.
0: Ja, maar dat is voor de doorstroming.
1: Ik moet meer rijden.
0: Ja.
1: Maar ochtends is het hartstikke rustig. Dan denk ik, nou, ik ga lekker rechts. En het is mooi weer en wie doet mij wat. Maar
0: wie komt er op het idee om dan van 2 naar 1 te gaan en dan kilometer omlaag te, en dan heb je betere doorstroming?
1: Ik denk dat die ene baan dan misschien voor de bus is. Maar ik denk zelf ook dan weer van. ja, als die bus niet rijdt, dan waarom zou je die baan dan vrijhouden?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar je hebt sowieso wel een bottleneck op zich als je over Veen inrijdt op het eind.
0: Nou ja, ik roep, blijf weg uit Zandvoort. Het is hier gevaarlijk. Het is al een soort... Hoe noem je dat ook alweer?
1: Je kan gefouilleerd worden, kijk uit.
0: Ja, ik wil zeggen. Nee, je hebt hier niks te zoeken. Help. Zou dat helpen als we dat roepen? Ik bedoel, ja.
2: Blijf thuis.
0: Blijf thuis, je hebt hier niks te zoeken.
2: Nee.
0: Hoewel, de horeca zal er niet blij mee zijn,
1: denk ik. Ik wil wel weten hoe leuk die agenten zijn. Dan zeg ik van, wil je mij fouilleren? Ik heb een mes.
0: Mevrouw, u bent geen gevaar.
2: Ik heb een mes, wilt u mij fouilleren?
0: U bent wel oud en tot last van deze maatschappij. Maar u bent nog niet geen gevaar. Nee. Zeker niet.
1: Ja, nee, maar kijk, hier kan misschien wat zitten.
0: Zeker, er zit ook wat, maar dat hoef ik niet herin. Goed, Arne, even tijd voor die landenkeuze. Voor het
1: ja, ja, ik heb er wel klaarstaan.
0: Winona Ryder is vandaag jarig. Ze wordt, ik heb even niet opgeschreven hoe
2: 64, zeg ik het maar over.
0: 62.
1: Mooi lezen, ik zet hem vast aan. Dan gaan we laten ons verrassen.
0: 62. Ik heb gewoon even een plaatje getrokken uit haar repertoire.
1: No one else on earth.
0: Niemand op de wereld. Gaat over de moeder zeker.

0: Jolanda keuze deze week van Winona Ryder. Ze wordt vandaag 62. Oh, toen hij heel erg oud was op jonge leeftijd, is ze samen met haar moeder begonnen. The Jets. En uiteindelijk is haar moeder gestopt en is er solo gegaan. En dit is No One Else on Earth. Zal het over haar moeder gaan of is het gewoon weer een of andere liefde die ze heeft ervaren?
1: Ik denk het laatste. Heel
0: ja, dat denk ik ook wel. Maar goed, dat doet een beetje denken aan Bonnie Raitt, ook dat kapsel. Ik denk van...
1: Ja, en de stem een beetje rauw wat, best apart, wat Bonnie Raitt...
0: Best apart dat kapsel van je. Ja. Maak nog maar weer een afspraak, zeg ik.
1: Heb je het meegekregen dat de Amerikaanse rechter gisteren heeft geoordeeld dat president Trump zijn naam onterecht heeft toegevoegd aan het Kennedy Center?
0: Ja, ik had het gehoord,
1: Washington.
0: Nou,
1: Trump die heeft daarop uiteraard gereageerd. En dat hij ook geen zin meer heeft om het kunstcentrum te leiden. Dat zou hij dus eigenlijk hebben gedaan.
0: Ja.
1: Maar ja, hij moet nu alle statuten, papieren, paparazzi, alles moet hij zijn naam weghalen.
0: Jeetje, met Typex aan de gang. Dat is een hoop werk.
1: Maar dan denk ik van, heeft hij dan wel de juiste weg bewandeld eigenlijk?
0: Ja, hij doet de kortste weg. Ja, als hij een paar maniertjes weet van, hey, jij werkt toch daar? Ik heb even wat een opdracht voor je. Ja. En dan denk je, oh, minister-president, ja, dat ga ik allemaal voor je regelen. Ja, korte weg, maar uiteindelijk is het niet de juiste weg.
1: Nee.
0: Want het kan maar één instantie kan de naam veranderen, geloof ik.
1: En je wordt gewoon teruggevlogen.
0: Je wordt teruggevlogen. Nou, dat is heel goed.
1: Dat is heel goed voor Trump.
0: Ik hoop dat die mensen nog blijven leven of dat er een ding is komt. Goed, ik had een stukje geschiedenis staan, 1983. Ja. Jawel, wat gebeurde daar? 1983, explosie in het kruidfabriek bij Muiden. Drie mensen komen daarbij om het leven. Twee Surinamers en een Muidenaar. Het is in een productie fout gegaan. Heel veel Marokkaanse en Surinamse mensen werken daar. En die hadden al eerder aangegeven dat ze wat klachten hadden over bepaalde situaties waar ze in moesten werken. Het was niet helemaal veilig.
1: Okay.
0: En het bestuur van deze kruidfabriek, deze Muiden Chemie, die zegt onervaren... Ze hebben helemaal geen ervaring met de zaken. Dan gaat het fouten. Maar er zijn zoveel ongelukken gebeurd. Nou, bij dat chemie in Muiden. 1922, 1924, 1925 en 1947 waren ze een granaat aan het ontmantelen. 17 mensen dood. In 1963 een brand. 30.000 kilo lag daar opgeslagen. Kruid en weet ik veel wat dingen op. Dat ging allemaal net goed. Door de wind ging het de andere kant op. Nou goed, en uiteindelijk in 1966 ook nog een ontploffing. Nou, het is echt schering en inslag. Ja, tering en inslag daar. Dus uiteindelijk is dat uiteindelijk verplaatst. En nou ja, goed, een fragment uit 1983, hetzelfde jaar, maar dan een paar.

0: Een maand later.
1: Vanmorgen is er weer een explosie geweest in de kruidfabriek De Krijgsman in Muiden. Daarbij viel 1 dode, 2 mensen raakten gewond. Oorzaak is een container met 600 kilogram kruid die door onbekende oorzaak in brand raakte.
2: Dit ongeval volgt op een ontploffing in mei van dit jaar, waarbij 3 werknemers van de kruidfabriek om het leven kwamen. Vandaag was de schade minder omvangrijk dan de vorige keer. Volgens de directie is de schade 500.000 gulden.
0: Ja, dat viel allemaal nog wel mee. Maar als je de beelden ook ziet over dat in Muiden... Nou, dat is echt niet... Jezus, bizarigheid. En dat ze hem toch door mogen blijven knutselen daar ook. Nou goed, dat is over even geschiedenis 1983, dames en heren. Ja, zeker. Goed, tweede gedeelte daarin van mijn toepalkleed. Tot met 10 uur. Klap gauw, hoor. En hier is daar wat interessante informatie. Judith!

0: Doet het altijd goed, hè? Oh, oh, oh, hey, hey, hey. Deze zangeres Judith. Volgens mij is nog niet zo heel veel muziek uit, maar het is vrolijk. Kan het wel hebben op de zaterdagmorgen. Zeker.
1: Zijn dit nou die ad-libs? Noemen ze dat niet zo?
0: Ja, is dat...
1: Ja?
0: Ja, de ad-libs.
1: Ja, toch?
0: Oeh, ii.
1: Ja, la.
0: La, la, la. En dan krijg je altijd, maakt een bepaald soort stof in je lichaam aan, zeg maar.
1: Oh.
0: Nou goed, ik heb nog wel goed nieuws.
2: Voor het eerst?
0: Nee, nee, dat wil ik niet. Ik heb nog wel goed nieuws. Je had het al gehoord ook afgelopen week. Of afgelopen uur.
3: Hmm.
0: Hij was er niet en hij komt ook niet dit uur. Ook dit uur is Bruno Mars vrij, dus dan weet je dat even.
1: Is hij niet welkom bij jou?
0: Nee.
1: Waarom?
0: Wat een nare plaats is toch?
1: Vind je echt? Dat?
0: Mr. DJ, oe.
1: En Flowers en zo, daar is toen toch iemand anders die dan als vrouw een liedje gemaakt
2: heeft.
1: Als reactie erop, ja.
0: Ja, okay, dat is weer wat anders. Maar goed,
1: Mr.
0: DJ, ook dit uur zit hij niet in, dus wees gerust. Die komt niet.
3: Ah, oh, wat
0: goed,
3: jammer.
0: Vertel. Ja, goed.
1: Ja, we willen toch even, want het is vandaag ook, het is natuurlijk... 30 mei en
0: ja,
1: in 2025, één jaar geleden zegt, is Loretta Swit overleden op 87-jarige leeftijd.
0: Ja.
1: Maar zij was vooral bekend door haar rol als majoor Margaret Houlihan, oftewel Hot Lips werd ze genoemd.
0: Ja.
1: En het leuke is gewoon, vind ik zelf, van, nou, trouwens, zij is de enige die samen met die andere gast die de hoofdrol speelde, in alle afleveringen te zien was, hè, die... weet je wel, degene die dan die dokter was, die altijd aan het opereren was.
0: Ja, ja, ja, klopt. Ja.
1: Ja, ik ben zijn naam kwijt. Maar, nee. Maar zij is wel degene die model gestaan heeft voor Miss Piggy. Oeh, hallo.
0: Ja, zeker. Ja, ja,
1: ja.
0: Ja, ja, grappig was dat.
1: Ja.
0: Zij was de inspiratiebron om Miss Piggy te organiseren. En goed, nou, ander nieuws toch? Ja, nog even wat antisemitisme nieuws heb ik hier nog staan. Even kijken, wat was dit ook alweer?
1: Antisemitisch nieuws.
0: Ja, antisemitisch nieuws heb ik nog even.
2: Voor het eerst staat Israël op een zwarte lijst van de VN... voor het systematisch inzetten van seksueel misbruik tegen Palestijnen.
1: Ja,
2: dat gebeurt met name tijdens het verhoren in de gevangenis. Dat stelt de Verenigde Naties in een rapport dat vandaag verschijnt. Eerder bleek dat ook al uit verhalen en onderzoeken van journalisten en mensenrechtenorganisaties. Israël is hierover woedend en ontkent.
0: Zeker.
1: Ze ontkennen alles?
0: Ja, zeker. Dus, nou goed, terug naar andere dingen in de wereld. Hè?
1: Nou, nee, maar dat wil ik toch nog even melden. Van, er was wel laatst een programma, dat werd dan door... door een man uit Amsterdam bekende over het jodendom en alles.
0: Ja?
1: En die vonden wel dat het allemaal wel erg nu op de mand gespeeld werd.
0: Ja?
1: Maar ja, het was wel laatst in het nieuws. En dat vond ik ook heel erg. Dat er een dorp is in Israël zelf.
0: Ja?
1: En maar daar zitten dus geen Arabieren. Maar dat zijn dan christenen. Dus christusbeleidende Joodse mensen eigenlijk.
0: Ja?
1: Maar dat dorp wordt ook gevoeglijk helemaal een soort ghetto van gemaakt. En mensen worden weggepest. Er zijn kolonisten die pesten die mensen en pikken huizen in en dat soort dingen. En denk ik van, dat hoor je bijna niet. Maar,
0: nee, er is niet zoveel nieuws meer.
1: Ze zijn niet zo aardig eigenlijk.
0: Eén vandaag ging het erover ook weer. Dat eigenlijk, er is niet zoveel nieuws meer over. Omdat er geen heftige acties meer worden gepleegd in de Gazastrook. Maar kleine prikacties waardoor ze langzaam... Wat wil je nog weer? Nou... Eerst maar even 60% van de Gazastrook, zei je een beetje lachend, dit aan jou. Maar we gaan dus ook richting de 70%. Zeker? Nee, is allemaal goed, joh. En door.
1: Ja.
0: Nee, dus, en natuurlijk over de Westbank ook heel veel verhalen. Hoe daar wordt opgetreden. En de mensen van Radio 1 die waren daar een documentaire aan het maken. Over kijken hoe dat geld wordt gedoneerd wordt aan zeg maar, mensen in de Westbank. Wordt dat nou ook zeg maar, gebruikt voor wapens? Nou, daar waren ze niet van gediend om daar vragen voor te beantwoorden. Dus ze gingen undercover. En het was niet helemaal duidelijk. Maar het leek er toch wel op dat er toch wel geld... wat je steun aan Joodse mensen die daar leven... dat het toch wel werd gebruikt. Ook zou kunnen voor wapens.
1: Oh,
0: om dan tegen Palestijnen op te treden die daar... ja, van die bomen planten. Dan zijn ze nou maar bezig daar, zeg.
1: Mag ik nou even een stomme vraag stellen? Van, ja? Zitten zij nou bij de EU erin?
3: Wie?
0: Wie?
1: Israël?
0: Israël?
1: Ja, dat is...
0: nee, ook, ik dacht
3: nee,
0: dat niet, hoor.
3: Nee, nee, zit er niet bij.
1: Oké, okay, gelukkig dan.
0: Nee. Nou, gelukkig dan.
1: Ja, ja nee, maar straks krijgen ze allemaal subsidies en zo om het land weer op te bouwen. Nee. Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Israël krijgt sowieso wel geld van ons, hoor. Dus ik bedoel, we hebben niks met Palestijnen. We hebben wat met Joodse mensen. Daar hebben we wat mee. Daar
1: niet
0: hebben we nog
1: van
0: een...
1: mij.
0: Ah. Nou goed, zover even de zware zaak. Even tijd voor muziek of zo.
1: Ja.
0: Ja, laat maar even een muziekje doen. Ik kende de band.
1: Kleine werkbespreking tussendoor.
0: Ja, precies. Nieuwe band, Templar City. Je hebt ook de Templar Trap. Dat is weer een andere band. Dit is de Templar City. Volgens mij hebben ze maar één single uit. Ik kon niks meer vinden over ze. Dat heet...

0: Feel It. En in januari 2026 kwam deze single op de markt. En iedereen was geïntrigeerd of geïnteresseerd. En ja, daarvoor schreef je eigenlijk alleen maar teksten voor anderen. En nu dacht ik, ik ga zelfs dat proberen. Hij komt uit Boston. Oh. En hij schrijft in 3 talen. Engels, Hebreeuws en Arabisch. Dus hij spreekt een grote markt aan. Dat is wel duidelijk. En de plaat heet Self Aware. Nou, nou, zeg. Ja, vertel.
1: Ja, mensen met een rolstoel. Goed nieuws. Want het bekende wandelpad Pieterburen, het Pieterpad... Die kan je nu ook...
0: Pieterpeuterige pad, ja.
1: Die kan je, dat is een 500 kilometer lang pad. Die loopt vanaf Pieterburen naar hoe heet het? Zuid-Limburg. En die is nu ook voor rolstoelgebruikers begaanbaar. Nou, dat vind ik toch wel fantastisch. Normaliter zou je alleen kunnen lopen. Ja. Maar je kan er met de rolstoel ook
0: kan ik met mijn fiets er ook
1: 500
0: heen?
1: Kilometer.
0: Kan je ook met je fiets eroverheen?
1: Of natuurlijk. Nee, dus wandelen en... Hoe heet het met je rolstoel? Er wordt niet gesproken over fietsen.
0: Oké, nou goed, ja. Nee, ik vind het mooi. Ik bedoel, ja, ik snap het. Ja. Ik heb ook al een aantal cliënten die vinden het ook wel leuk om te wandelen. Ah ja, toch niet. Nee, vind
2: ja,
0: het
2: nog een klein jaarfeitje natuurlijk. Ja. In 1898 was de ontdekking van krypton.
0: Nee. Ja.
2: En aan wie denken we dan?
0: Ja, zeker. Nou. We denken maar aan iemand in natuurlijk. Daar komt hij.
2: Oh, ja hoor.
0: Ja, daar komt hij binnen. Ik zie hem. Dat is Superman.
2: Superman.
0: Ik had het toch anders verwacht.
2: Ja.
0: Hij is een beetje grijs.
2: Hij heeft een mantel niet aan.
1: Moderne Superman.
0: Ja, loopt ook een beetje moeilijk. Nou goed.
2: Komt net een gast van Goedemorgen Zandvoort binnen.
0: Oh, sorry.
2: Die denkt, wat gebeurt hier?
0: Ja, zeker. Nou goed, bij hem zeggen we dan misschien. Ken je dit nog?
1: Is dat die Art of Noise?
0: Ja, dan lijkt het wel een beetje Art of Noise. Nee, dit is Laurie Anderson. Die maakt het op deze plaat. Echt super saai. Maar ook wel intrigerend. Maar goed, ja. Kryptonite wordt, krypton wordt ontdekt. En het is eigenlijk bij volledige ontleding van vloeibaar lucht... naar verwijdering van water, zuurstof en stikstof... komt dan uiteindelijk dat krypton tevoorschijn. En in dezelfde week hebben ze ook neon ontdekt. Dat zat ik ook daarin verwerkt.
2: Dat van dat licht?
0: Ja,
2: neon?
0: Neonlicht, ja. En uiteindelijk is vooral krypton gebruikt bij fotografische flitsers. Oh. Daar hebben ze het bij gebruikt.
2: Oké.
0: Nou goed, leuk. Nou,
1: ik heb nog even een leuk feitje. Als ik toch een beetje bij geschiedenis blijven hangen, dat beetje. Vandaag in 1974 vindt de eerste uitzending van Chefs Oekel Discotheek plaats.
0: Reeds!
1: Reeds, inderdaad. Ja. Nou, dat werd toen gedaan op Nederland 1 van 7:50 tot 7:45 s'avonds. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een parodie geweest op shows zoals Stop Op en Op Losse Groeven.
2: Was dat niet Waldo Lala?
1: Ja, daar is Luf ook.
2: Ja.
1: En daarmee is ook Donna Summer, zeg maar, internationaal
0: doorgebroken. Ja, een bizar stukje televisie.
1: Ja.
0: Daar hoef je niet naar voor beeld en geluid te gaan.
1: Nee, hoef je niet naar de schatkamer.
0: Want dan kan je echt gewoon op YouTube kan je kijken. Ja. En dan vraagt je ook een zoen van er. En dat is echt dat je denkt... We krijgen een
2: vieze oude man.
0: Vieze oude man. Maar zij, oh ja hoor, jij wil een pakkert, dan krijg je mij een pakkert. Zeker. Ja, als jij mijn plaat wil gaan draaien, helemaal geen punt.
2: Ja, maar zij woonde ook in Duitsland, hè, toen.
0: Ja, klopt. Ja, gedeeld.
2: Ja, ze is wel, ze had goede muziek had.
1: Een fan.
0: Zeker, dat was nog de Hashtits. Dat was toen een grote plaat hier.
2: Ja, zeker.
0: Goed, nou, een van de plaatjes voor 10 uur. Nola Kane, Doors. Die gaan altijd open. Komt altijd weer een nieuwe situatie. Ook lijken ze soms gesloten te zijn. Jezus, ga staan op met die wijsheden.

0: Noah Kahan en Doors. Ja, ach, daar kan je zoveel plaat over maken. Doors, de ene deur gaat open, de andere deur gaat weer dicht. En, maar stel ik wel, als er een deur open gaat, gaat een raam dicht?
1: Als, ja, dan gaat een raam open. Er is altijd... What doesn't kill you makes you stronger. Dus zoek een andere weg.
0: Ja, ja, ik zet altijd de voordeur en de achterdeur open. En dan knalt er binnen in het huis een deur. En dan zeg ik, maar, wie heeft er nou weer de deur open gelaten?
1: Dat was jij natuurlijk.
0: Jezus. Ja, ja. Ik vind het gewoon leuk. Zo'n knallende deur gewoon.
2: Is dat ook?
0: En we zijn al harde knallen gewend in onze straat. Dus kom maar op.
2: Ja, jongens, we zitten natuurlijk aan het einde van bijna 10 uur. Maar voor de echte voetballiefhebbers. Misschien hebben ze het gehoord. Maar justitie in de Verenigde Staten die onderzoekt. Dus naar een onderzoek vanwege de omstreden ticketverkoop. Nee, fans klagen dat ze er niet de juiste zitplaatsen krijgen. Waardoor ze dachten te hebben betaald. Dus met andere woorden, onduidelijkheid over verkoopmethodes.
1: Oh.
2: Dus het, de prijzen die stijgen de pan uit momenteel. 11 juni is de eerste wedstrijd.
0: Ja, oké. Maar sommige wedstrijden worden bijna niet verkocht. Want ik had iets gelezen over Tunesië tegen een bepaald land. En mensen uit Tunesië komen niet zomaar in Amerika binnen om daar te spelen. Nee. Om daar te kijken naar die spelen.
2: Ja. 14 juni speelt Nederland de eerste.
1: 14 juni pas. Ja. Oh,
0: we hebben nog iedereen verbindt wel. Maar ze waren, ik hoorde ergens dat ze bezig zijn met het grootste spandoek. Oh. En dan alle supporters bij elkaar. Gewoon voor alle voetbalwedstrijden. Of alle voetbal elftallen bij elkaar. Want ja, we zijn nu geunited. Dus met z'n allen één grote spandoek. En wat moet erop te komen te staan? Nou, iets met oranje en iets met letters.
1: Nou, ze hebben ook een
0: oranje... Doe jij dat maar niet. Er moet iets met letters. Ja, prima.
1: Ja, ze hebben al een oranje song van meneer Joling heeft er een. Maar er is er ook eentje. Dit gaat over Trump. Van, Trump is oranje, dus daarom wint oranje of zo.
0: Oké, nee, Trump, ja, je kan het wel voor gebruiken. Het Trump-gevoel, je overwint altijd. Oranje, zoiets. Nou goed, we hebben goed nieuws gehoord ook over Trump. Hij is echt in topconditie gewoon.
2: Nou, zal hij erbij zijn?
0: Hij heeft wel iets met zijn benen. Hij loopt een beetje moeilijk natuurlijk. En hij had blauwe handen. En ja, dat zijn dingen die in zicht zijn. Dus daar moeten ze verklaringen voor geven.
1: Dat zijn ouderdomskwaaltjes.
0: En de rest, dat, wat voor ons niet uitkraamt, dat zal verder niks in zijn hoofd fout zijn. Dat is helemaal gezond. Dat merk je ook. Hij neemt al die beslissingen. En hij zit nog met Iran in zijn maag natuurlijk. Er komt binnenkort een oplossing voor. Dan is alles precies hetzelfde zoals het was.
2: Ja.
0: Dan heeft hij het gewoon opgestuurd. Maar uiteindelijk is die straat weer open. En zijn de mensen in Iran gered. Want dat was zijn insteek, toch? Dat hij zou gaan redden. Is dat een beetje gelukt, dames en heren?
1: Nou, bijna.
0: Bijna wel, zeg. bijna. Nou goed. Ja. Ik bedank voor uw aandacht.
1: Hartelijk dank. En tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Mooi weekend.
0: Dit was Toebakleef. Hoi.
1: Hoi.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 10 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
7: Goedemorgen. Ja,
8: goedemorgen
7: Zandvoort.
8: Goedemorgen,
7: 30 mei 2026.
8: Ja, het schiet op, hè?
7: Het schiet op. Ja, bijna juni.
8: Tijd vliegt als je lol hebt.
7: Ja, daar zijn we weer met Goedemorgen Zandvoort. Leuk, leuk, leuk. Zullen we eerst even zeggen wat we ongeveer gaan doen, Ger?
8: Ja, we kunnen ongeveer gaan zeggen wat we ongeveer gaan doen.
7: We gaan beginnen straks over wat er allemaal gebeurd is afgelopen week... en welke maatregelen zijn genomen tegen de overlast van jongeren, zoals ze nu nog even noemen. We gaan praten met onder andere Peter Kramer van de PVV... daarover, en, want die komt met een motie, als het goed is, aanstaande dinsdag in de gemeenteraadsvergadering. Burgemeester Molenburg die heeft afgelopen week ook nog iets gezegd voor onze microfoon. Hè?
8: Ja, ik heb hem...
7: Die laten we ook even horen. Nou, daarna komt Carina, die live op het buurtfeest is in Zandvoort Noord. Dat is net begonnen. Daar komt ze wat over vertellen. En in het eerste uur hebben we ook nog Klaas-Pieter Roemeling, directeur bij Shuttle...
8: Ja,
7: en die heeft het over op de fiets naar het werk gaan.
8: Ja, dat het best veel geld scheelt.
7: Ja, nee, dat begrijp ik ook nog wel. Ja.
8: Ja. Nou, ook mensen niet, hoor.
7: Nee, is waar. Is waar.
8: Want één op de vier, dat is namelijk drie niet.
7: Ja, jij gaat wel op de fiets naar je werk.
8: Ja, natuurlijk.
7: Ja, nee, daarom. Hé, luister, en dan hebben we in de tweede uur, als het goed is, Gerard Loos, die komt hier langs. Die gaat vertellen over zijn 45ste rondje Texel. Dat is een absoluut record daar.
8: Is dat zo?
7: Ja, nee, dat is absoluut waar. Ja. 45 keer. Nou, 45 jaar doet hij het al. De rondje Texel. En Gerard is natuurlijk een Zandvoorter die nu in Spanje woont. Maar goed, hij is weer in Nederland om dat rondje Texel volgende week te gaan doen.
8: Ik vind het.
7: Ja, ervaren zeilers, ervaren zeilers.
8: Ja.
7: En dan hebben we ook nog een verslag over de Vijfhoek Haarlem. Dat is een kunstevenement.
8: Van, hoe heet het, staat daar? Carina.
7: Ja, Carina is daar.
8: En die wilde daar graag wat over vertellen.
7: Nou, ja,
8: en daarnaast gaan we ook nog even praten over de dierenambulance. Waar Marja natuurlijk mee te maken heeft.
7: Ja.
8: En dat moeten we niet vergeten.
7: Gaan we ook nog even doen.
8: Ook bijzonder.
7: Bij ons aan tafel zit ook, en dat is een unicum. Of een unicum, dat is in ieder geval...
8: Het is wel bijzonder.
7: Keer, het is heel bijzonder. Erik Leffert, ja. Erik.
9: Goedemorgen.
7: Welkom, goedemorgen.
8: En jij gaat onze nieuwe collega worden.
7: Ja.
9: Nou, iets voorwaardiger, maar ik vind het ontzettend leuk dat ik door jullie... en door jullie is Hans Botman en Ger Loogman uitgenodigd ben... om gewoon eens kennis te maken met dit prachtige medium ZFM Zandvoort... en de wonderde wereld daarachter. En wellicht is dat voor mij ook de reden om me aan te sluiten bij... Ja, een van de presentatoren van dit mooie programma.
8: Weet je wat we doen? We houden deze microoon gewoon bij
7: je mag blijven, geen probleem.
9: Dank jullie wel voor de introductie.
7: We gaan misschien straks ook nog eventjes over praten. Kijken we wel even. Gaan we eerst muziekje draaien en dan over de overlast praten?
8: Briljant.
7: Briljant idee, hè? En Maya Kop is onze technicus en degene die de muziek uitzoekt. En je hebt een mooi nummer, denk ik, hè, weer.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Nou, we hoorden Freddy Aquilera, heb ik begrepen. Dus prachtige muziek om mooie, rustige inleiding. Voor toch wat onrustigs eigenlijk. Wat er afgelopen week gebeurd is. Op de boulevard en bij de strandpaviljoens. Groepen jongeren. Die zorgden voor overlast. En in eerste instantie gebeurde er weinig vanuit de gemeente. Nou, toen kwam het veiligheidsrisicogebied. En ook nog een later, gisteren eigenlijk, een noodverordening veilige stranddagen is er ook, komt er ook nog aan. We gaan er zo over praten met PVV gemeenteraadslid Peter Kramer. Welkom Peter.
2: Ja, welkom.
1: Maar we gaan eerst nog even luisteren naar burgemeester Molenburg, die afgelopen week dus dat veiligheidsrisicogebied instelde. En op diezelfde dag kwam Ger Loogman, onze verslaggever, kwam hem tegen op het boulevard. En hij heeft toen wat dingen erover gezegd. We gaan luisteren.
0: Goedemorgen Zandvoort.
3: We hebben besloten om een maatregel te nemen om een deel van de middenboulevard, het strand ter hoogte daarvan, het station als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Dat betekent dat de politie extra bevoegdheden krijgt om hier de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Dat is geen leuke maatregel. Het is ook een ingewikkelde maatregel. Want uiteindelijk moet dat met een bindend advies van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie. Maar bij de aanleiding van overleg dat we met de pachters hebben gehad vanochtend, hebben we wel besloten dat het een maatregel is die helaas nodig is.
4: Wat gaat er nou precies gebeuren?
3: Ja, het geeft de politie een aantal extra bevoegdheden. Nou, je ziet ook, als het goed is, heel veel politie op dit moment in het gebied aanwezig. Maar bijvoorbeeld dat de politie preventief mag fouilleren. Ongevraagd jou je tas kan laten openen of je buddy seat. Het zijn dat soort maatregelen waar jij moet denken.
4: Dat gaat helpen.
3: Daar gaan we vanuit dat gaat helpen, anders hadden we het niet ingesteld. Maar nogmaals, dat doen we wel samen met een aantal andere maatregelen. Waaronder ook dat we gelukkig bijstand krijgen uit de omliggende teams van de politie. Naast Kennemerkust en de mensen die we hier vast hebben. En wat heel belangrijk is, dat hebben we vanochtend ook met alle strandpachters besproken, dat het ook in samenspraak gaat met de maatregelen die pachters zelf nemen. Want die hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor hun eigen onderneming. Bijvoorbeeld dat ze hun beveiliging op orde hebben. Dus helaas is dat nodig. Het is een maatschappelijk probleem. Overal langs de kust of bij recreatiegebieden zie je dit soort problemen. Zelfs nog een zwembad in Hillegom wat gesloten moest worden afgelopen week. En spijtig genoeg en is het gewoon echt. En ik heb er wel echt ongelooflijk de scheid aan om het maar op zo'n Amsterdams te zeggen. Dat het nodig is om dit soort draconische maatregelen te moeten nemen. Want je wil een gastvrije badplaats zijn als Zandvoort. Je wil mensen welkom heten. En tegelijkertijd wil je het tuig wat die rotzooi komt schoppen zoveel mogelijk weren.
4: Het blijft een lastig probleem, hè?
3: Dat is een lastig probleem. En nogmaals, het is niet een probleem van dit jaar of vorig jaar. Want het is elk jaar aan het begin van het seizoen zien we terugkomen. Maar we hebben nu echt ook naar aanleiding van het overleg met de pachters besloten om deze maatregel in te zetten.
4: Nou, heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: ZFM. Goedemorgen Zandvoort.
1: Goed, dat was burgemeester Molenburg op de dag dat hij dat veiligheidsrisicogebied werd ingesteld. Nou, de politiek in Zandvoort heeft zich ook nog niet onbetuigd gelaten, want ik zag een lijst met 16 vragen van het CDA. Die zijn nog niet beantwoord trouwens. En Jong Zandvoort en ook de PVV, van wie Peter Kramer nu achter de microfoon zit, hebben een motie opgesteld. Hoe zit het met die motie, Peter?
2: Nou, de motie, zowel van Jong, eigenlijk van de coalitie, Jong, ja. Opzet en VVD en die van ons, wij hebben hem even
1: bij elkaar gelegd
2: en kijken van wat nou de beste motie kan zijn. Ook met betrekking tot nu de maatregelen die zijn genomen. En aanstaande dinsdag moet de noodverordening natuurlijk vastgesteld worden.
1: Bij de gemeenteraadsvergadering.
2: En naar aanleiding daarvan lijkt het me goed om een passende motie in te dienen. En dat kan namens de vier partijen, maar dat kan ook namens de voorzitterraad.
1: Ja, nee, goed,
2: en dat lijkt me verstandig dat namens de volledige raad.
1: Ja, die motie zal wel worden aangenomen. Dat kan haast niet anders.
2: Ik ga er wel vanuit.
1: De coalitie plus de PVV hebben zich wel op 11.
2: Absoluut.
1: Maar in ieder geval, wat kan die motie nog verder betekenen nu die maatregelen er al zijn?
2: Ja, maar kijk, die maatregel is natuurlijk prima. Hè? En je hoort het net de burgemeester ook zeggen, dat die maatregelen zijn genomen naar aanleiding van een overleg met de stroompachters. En in de publiciteit heeft al vaker gestaan dat er ongelooflijk goed overleg is tussen de burgemeester en de stroompachters. Maar jaarlijks is dit een terugkerend...
1: Absoluut, ja.
2: Ik zou het haast willen zeggen, evenement in Zandvoort.
1: Ja.
2: Wat het toerisme in Zandvoort ongelooflijk schaadt. Hè? En niet alleen het toerisme, maar ook gewoon de ondernemers. Dus volgens mij moet je naar aanleiding van al die jaren dat het gebeurt, moet je gewoon een kant-en-klaar draaiboek hebben van wanneer, wat en op welk moment doe je welke acties.
1: Ja.
2: Vanuit mijn verleden, zeg maar, de korte periode als wethouder.
1: 8 maanden, ja.
2: Ja, ben ik bezig en natuurlijk was ik verantwoordelijk voor de
1: krant. Ja.
2: En daar was gewoon een half jaar van tevoren was er gewoon 2 wekelijks of 3 wekelijks een overleg om met een goed draaiboek te komen voor de veiligheid, demonstraties. Wat doe je, wanneer doe je, wie wordt er ingezet, wordt er opgeschaald. Er werden zelfs cellen op het Schipholterrein gereserveerd als het echt uit de hand zal lopen. Nou, zoiets zou je met elkaar moeten kunnen overeenkomen.
1: Met de strandpachters, met de gemeente.
2: Ja, maar we concentreren ons nu op de strandpachters, maar ook de avond zijn in het dorp horecaondernemers gewoon dichtgegaan.
1: Ja,
2: omdat
1: ze
2: naar binnen
1: ja.
2: gingen om daar eens even lekker te gaan eten. En nou, vooral het intimideren van dat soort lui. Hè, en er worden tegenwoordig allerlei moeilijke terminologieën gebruikt om dat soort lui die het veroorzaken, om die een titel te geven. Hè. Ik las in de krant dat zelfs het nu gewoon jongeren zijn die in Nederland zijn geboren met een multiculturele achtergrond.
1: Ja, met een van de ouders die niet in Nederland is geboren.
2: Ja, een van de ouders die niet in Nederland is geboren. Terwijl gewoon de mensen op het strand gewoon keihard zeggen, het zijn gewoon onze Marokkaanse jeugd die uit Amsterdam komt, hè, of uit andere gebieden, die intimiderend zijn en vervolgens, als er geen rottigheid is, om die rottigheid te doen.
1: Ja,
2: en laten we daar niet voor weglopen.
1: Ja, en het viel me ook op de televisie. Was Zandvoort natuurlijk ook een hot item, hè? Landelijk. Onder andere op SBS6 met het Nieuws van de Dag.
2: Ja.
1: Heb je dat nog gezien? Ik weet niet. Maar daar werd ook de term Marokkanen gewoon gebezigd, hoor. Ik bedoel,
2: ja, nee, iedere strandganger die van het strand afkwam, die geïnterviewd werd. Ja, kijk, ik heb ze zelfs niet kunnen constateren.
1: Uh-huh.
2: Want het was zo druk op het strand. Dus ik ben in het dorp nog even gaan kijken. Maar je zag ook in het dorp dat er gewoon heel veel mensen eerder, hè, ook de Zandvoorters, eerder van het strand terugkwamen en al aangaven, dit gaat mis vanavond.
1: Ja, ja.
2: Nou ja, het is ook misgegaan.
1: Ja.
2: En als ik dan ook de krantenartikelen lees, zeg maar, en de citaten van onze burgemeester, ja, dan vind ik die niet passend van wat er is gebeurd.
1: Mm-hmm.
2: Zo van, ja, de strandtenten kunnen altijd dichtgaan. Hè?
1: Of, ja.
2: Nou, hij noemde dan niet
1: ja, de strandtenten. Ja, en strandtenten moeten zelf voor hun verantwoordelijkheid.
2: Ook dat, hè? Ook
1: die
2: dat,
1: zijn verantwoordelijk voor.
2: Maar ja, goed, uiteindelijk is de overheid verantwoordelijk voor de veiligheid. En het moet niet zo zijn dat we straks iedere horecaondernemer een eigen veiligheidsdienst op het strand heeft of in het dorp met allerlei portieren en dat soort.
1: Ik citeer nog even dat Nieuws van de Dag, want dat is dat Sander Schaapman, dat is een veiligheidsdeskundige, zeg maar. Ja, die kwam met hele verregaande maatregelen. Bijvoorbeeld spuitsel onder met verf, dat je niet van je lichaam krijgt, bijvoorbeeld. He, dat 6 weken blijft zitten, dat je ze kunt bekijken. Ingrid Koerari was daar, die gaan van jaar 21 in de Tweede Kamer, die gaan een motie indienen dat er veel eerder vervolgd moet worden ook. Want dat gebeurt ook niet, want ze staan natuurlijk binnen 2 uur staan ze weer op straat.
2: Ja, maar hoe heet
1: dat? Samenscholingsverboden, gebiedsverboden, je moet veel harder ingrijpen,
2: kijk,
1: zeg maar.
2: Kijk, om ze nou met verf te bespuiten.
1: Goed.
2: Dan moet je ook nog een kleurtje kiezen. Dus dat lijkt helemaal ingewikkeld. dus nee, maar volgens mij is dat niet de maatregel. Kijk,
1: ik heb
2: een periode in Amsterdam.
1: Hij zei ook, je moet uit out of the box denken. Maar,
2: je moet out of the box denken. Maar je moet ook kijken van wat echt zeg maar gaat helpen. En ik heb een tijd in Amsterdam gezeten. Ik heb daar in de corporatiewereld gezeten. En daar hadden wij ook, zeg maar, in Nieuw-West en Oostdorp problemen af en toe met jongeren. Maar ja, niet in deze mate, omdat, zeg maar, de moskeebesturen dat wel corrigeert.
1: Of de buurtvaders, hè, die ook toen...
2: Of de buurtvaders,
1: toen,
2: ja, of de families.
1: Ja, ja,
2: en
1: ja,
2: een ander item is van, sluit ze nou eens twee nachten op. Moet je kijken hoe dat aankomt in de familie als ze na twee nachten terugkomen.
1: Ja, ja.
2: Hè? Maar hier is het een kwestie van, en dat werd wel aardig getypeerd, van ze zijn eerder thuis dan de politie klaar is met hun dienst.
1: Ja.
2: Nou, dat is natuurlijk nadeel.
1: Ja, ja, ja. Hey, zeg maar, wat er nou gisteren is uitgevaardigd, een noodverordening veilige stranddagen. Kun jij iets zeggen wat het nou gaat inhouden?
2: Nou ja, ik heb begrepen dat ze veel sneller kunnen ingrijpen op het moment dat het echt gaat escaleren.
1: Ja, ja.
2: Dus ja, en kijk, die veiligheidsrisico in het gebied, dat was ook een kwestie van dat mensen gefouilleerd werden op dingen. En hier is het veel meer, als het escaleert, dat ze op onmiddellijk kunnen ingrijpen.
1: Ja. Dus,
2: even kort samengevat.
1: Ja, wat de gemeenteraad eigenlijk wil is gewoon maatregelen die eigenlijk klaar liggen, zodat je ze meteen kan...
2: Kijk, je weet dat het iedere...
1: bij de eerste warme dag is het al een raak.
2: Ja, gebeurt. Dus ja, heb een draaiboek klaar, zorg.
1: Ja.
2: Hè,
1: ja.
2: Wat mij betreft zet je twee busjes, hè, wat ook in het verleden wel is gebeurd, gewoon op de boulevard.
1: Ja.
2: Maar zorg dat je er klaar voor bent als die eerste warme dagen en ben dan preventief aanwezig.
1: Ja.
2: Zorg dat je aanwezig bent.
1: Ja.
2: En ga niet zeggen van dat die dag daarna je met 24 strandpachters om tafel moet gaan zitten om het probleem weer nieuw leven in te blazen.
1: Ja, maar dan zegt burgemeester Molenburg van er is gewoon geen capaciteit om dat te doen. Of de capaciteit moet gewoon vrijgemaakt worden door de veiligheidsregio Kennemerland bijvoorbeeld.
2: Nou ja, daar zou je heel goede afspraak over moeten maken.
1: Ja.
2: We kunnen ook drie dagen bij de Grand Prix kunnen we
1: dat zijn er genoeg, ja, dat klopt.
2: Nee, maar goed.
1: Ja.
2: Dus als het betrekking heeft op de eerste warme dagen, dan kan je daarop inspelen.
1: Ja,
2: en dan kan je daarmee in overleg gaan.
1: Ja.
2: En anders, net zoals bij zeg maar de festiviteiten rondom het circuit, zijn er ook veiligheidsbedrijven die je eventueel kan inschakelen. Maar laat niet zeg maar alle ondernemers opdraaien om een veilig strand te
1: Ja, want die moeten beveiligers weer aanstellen van €75 per uur.
2: Ja.
1: Om hun terras een beetje gangbaar te houden.
2: Nou ja, niet alleen gangbaar, ze zitten gewoon voor aan het terras. En,
1: ja, ik weet het.
2: Ze screenen ook nog wie er wel en niet naar binnen mag.
1: Ja.
2: Dus je moet je afvragen dat het op een gegeven moment niet de volgende discussie ontstaat van de strandpachters discrimineren.
1: Ja, maar ja,
2: dat soort dingen moet je dus absoluut niet willen.
1: Zij zeggen tegen 16-jarige meiden die daar bedienen van jij gaat nu een ijsje voor me halen bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Ja, dat is heel intimiderend.
2: Je, als dat het ergste is, dan...
1: Nou, dat klopt, maar...
2: als ze de vrouwen uitmaken voor het oudste beroep van Nederland.
1: Ja.
2: Of ze gebruiken...
1: Wat is dat voor een beroep? Nee, ik weet wel wat het is hoor.
2: Nou, maar... dat lag op het puntje van mijn tong.
1: Ja. Nee, maar goed, het is heel duidelijk dat er meer gedaan kan worden. En dat zal ook waarschijnlijk de insteek zijn komende dinsdag, hè? Neem ik aan.
2: Ja, natuurlijk. Er moet ook gewoon meer gedaan worden. En in de motie van Jong, OPZ en VVD staat een hele lijst wat je zou kunnen doen. Ja, ik vind eigenlijk, dat is niet de verantwoordelijkheid van de raad om een lijst aan te dragen. Ik vind het veel meer dat de professionals met een goed plan moeten komen. En ja, het is niet alleen het strand. Hè. Het begint al hoe ze naar Zandvoort toe komen, op de scootertjes.
1: Ja.
2: En als je dat dan ziet op de oude trambaan en dat soort dingen meer. Hoor je de mensen in Bentveld ook klagen dat ze met verschrikkelijke snelheden mensen gewoon opzij op de fietsje rijden. Dus het begint al eerder dan alleen het strand.
1: Ja, begrijp ik. Ik wil, het is 5:30 wel of al. We hebben niet de hele ochtend natuurlijk. Maar nog één dingetje met je aanstippen. Dat is, zeg maar, de wethouders zijn tenminste voorgedragen. Die moeten worden op 10 juni geïnstalleerd, als het goed is. Danielle Wigmans en Edwin Sibbel. Wat vind je ervan?
2: Nou ja, weet je, Ed is natuurlijk...
1: bekend voor jou ook, hè? Ja,
2: ja, behoorlijk bekend. En ja, ik hoop dat het hem gaat smaken.
1: Ja, hè? Ja, ik hoop. Werelds, dan wordt het werelds.
2: Ja, werelds. Werelds dit smaken. Moet hem werelds smaken, dit, ja. Als hij dat straks gaat doen. En Ed is natuurlijk geworteld in de Zandvoortse gemeenschap. Ja. Ja. Heeft sporen absoluut verdiend.
1: Al 27 jaar bij het circuit.
2: Ja, 27 jaar bij het circuit. Vrijwilligers en hoe heet dat... sportcafé, dus hij is nog lenig ook in dat soort dingen meer. Ja. Dus ja, ik kan veel van hem verwachten. Ja, ja. En
1: Danielle Wichmans dan, hè? Een grote, grote onbekende. Nee, maar ik denk wel dat...
2: Een ras echte PVV.
1: Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
2: Als je haar 8 jaar Den Haag...
1: Ja. Plus 2 keer op de kieslijst, hè, voor de PVV ook nog.
2: Dat nog.
1: Tweede
2: ook
1: Kamer.
2: Dat, ook dat nog. Dus nee, ik denk dat wij vaak een bakje met haar gaan doen als zij... niet altijd met jong door de bos.
1: Ja, maar goed, zij krijgt natuurlijk een belangrijke portefeuille. Hè? Bouwen onder andere.
2: Ja, ze krijgt een hele ingewikkelde portefeuille.
1: Ingewikkelde portefeuille, want je gaat praten met doorgewinterde advocaten en noem maar op.
2: Ik denk, hoe heet dat? Ze staat bekend dat ze absoluut haar, even tussen haakjes, haar mannetje kan staan. Hè, in debat en zo. Dus ik vind gewoon van... geven de voordeel van de twijfel.
1: Uiteraard, dat moeten we altijd met iedereen doen. En ik hoop dat het lukt. Nou Peter, zijn we nog wat vergeten? Volgens mij zijn we er redelijk doorheen. En, of heb je, jij hebt nog een hele lijst voor je liggen, maar
2: er
1: staan weinig dingen meer op.
2: Dat is de declaratie die ik wil indienen.
1: Ja, nou ja, dan kun je bij Harry Lemmers onze penningmeester zijn.
2: Hey, bedankt.
1: Hartstikke bedankt voor je komst. En
2: nog een fijne dag.
1: Jij ook, en veel succes dinsdag in de gemeenteraadsvergadering.
2: Oké, bedankt.
1: Hey, oké, we gaan nog even wat muziek draaien.
5: Nathalie van Cyber Baco.
1: Hoi.
6: La place rouge était vide.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja. Ja. We gaan weer verder. We geven het woord aan Erik. Want zij gaat praten. Of hij gaat praten.
2: Hij gaat praten.
1: Hij gaat praten met Carina.
2: En Carina zit op...
1: Ja. Nou, we gaan nu niet... Ja,
3: nee, nee. Hallo, hallo.
4: Dag Carina. Je spreekt met...
3: Bonjour.
4: Je spreekt met Erik Lefferts.
3: Noord, Nieuw Noord, het zonnige Nieuw Noord.
4: Het zonnige Nieuw Noord.
3: Iedereen moet naar Nieuw Noord komen. Het is echt...
1: Misschien een klein beetje...
3: Nee, je kan wel zeggen, het is hier fantastisch.
4: Nou, wat fijn. Jij staat dus live in Nieuw Noord. Bij het evenement waarin hopelijk inderdaad een groot aantal bezoekers vandaag naartoe gaat. Kun je een kleine impressie geven van hoe het er daar op dit moment uitziet?
3: Nou, dat kan ik doen. Maar ik sta hier wel naast de organisator Roy van Buur van Zandvoort Inside. En
1: hij kan het best even
3: zeggen.
4: Oké.
3: Okay. Want hij heeft nu net een soort van ontlading meegemaakt. Omdat hij zo vol spanning zat dat alles goed op tijd af moest komen.
1: Nee.
3: En de burgemeester heeft het net geopend. Het was hartstikke mooi. Maar Roy, hoe vind je tot nu toe? Want wat je nu ziet, doet dit je goed?
5: Ja, het doet me zeker goed dat we op dit moment eigenlijk eindelijk opgestart zijn. We hadden een klein hobbeltje te nemen vanmorgen, omdat er gewoon heel veel vrijwilligers tekort is. Maar daar hebben elke organisatie een beetje last van. Maar het is gered en we staan. En nu net is Julian Parker aan het optreden met zijn saxofoon, die heel erg lekker jazz aan het spelen is. Mensen zijn lekker aan het genieten van een ontbijtje. Schoonwandel is al om 10 uur begonnen en die komen zometeen ook weer aan om 11 uur. En die krijgen dan ook lekker kopje koffie en ontbijt. En als we dan verder op de dag kijken, hebben we sportservice die een heel mooi sportplein hebben ingericht. De Buffalo's met een speelterrein. We hebben straks een bar die open gaat om 2 uur met live muziek van allerlei artiesten, waaronder Wesley Klein, Mike Dane en onze Zandvoorter Mauro Vrijters. En natuurlijk de kofferbakmarkt die al vroeg hier stond om 7 uur om hun spulletjes uit te laden. Dus ik ben blij, man, dat er zoveel mensen meedoen. En we bestaan volgend jaar 5 jaar. En ik hoop dat we dat nog groter kunnen vieren.
3: Ja, want ik zag ook flyers liggen dat mensen zich nu alweer kunnen aanmelden als vrijwilliger voor volgend jaar. Want ja, dan heb je echt wat ook te vieren. 5 jaar is niet niks. En dit keer de burgemeester zei, het is het 4e jaar. Het is zonnig, want ik kan me herinneren vorig jaar begon het een beetje regenachtig, hè? Of is dat alweer 2 jaar geleden?
5: Ja.
3: Toen hebben je dat ook natuurlijk goed opgepakt. Maar ja, dit wens je toch, hè?
5: Ja, dit weer wens je. En gisteren was het natuurlijk echt heel erg. Ik kneep hem wel een beetje.
3: Oh, ja.
5: Want je weet nooit wat Buurraden doet. Maar vandaag kan ik wel echt zeggen, nou, ik heb genoeg betaald voor die zon.
3: Ja, nee, want inderdaad, de hagelstenen kwamen gisteren naar beneden. En dan snap ik heel goed dat je als organisator denkt, oh nee, alles is buiten. Want zijn er ook dingen binnen eigenlijk?
5: Eigenlijk is alles buiten. We hebben wel de samenwerking met Pluspunt voor de toiletten. Dat is het enige eigenlijk wat binnen is. En weet je wat ik wel even belangrijk vind om te zeggen? Ja. Dit evenement organiseren wij zoveel mogelijk gratis. Met heel veel sponsoren, maar ook met de vrijwilligers die vandaag hebben geholpen. Ik wil echt, want vaak bedanken mensen mij ook vandaag weer in de burgemeesterse speech. Mijn naam wordt alleen genoemd. Maar ik vind het echt belangrijk om te zeggen, al die mensen, vrijwilligers die dit doen, die hebben dit gedaan. En ook met ondersteuning van bijvoorbeeld, ik noem hem wel even Mango's Beach Bar, want zonder hun hadden we nu geen stroom. Dus we zijn echt heel blij daarmee met al die steun en het warme harten die we krijgen van iedereen hier in deze straat. Ja.
3: Ja, ik zie ook echt alleen maar lachende gezichten.
5: Ja.
3: En ik zie hier Donna Cobani met een prachtige campertje vol zonnige zonnebloemen. En zij gaat ook iets speciaals doen hier, hè? Is dat met name voor kinderen met het krijten?
5: Nee, volwassenen en kinderen kunnen hier kunst maken op de stoep. Vinden we wel mooi, het Noord een beetje opvrolijken. Dus dat is ook een nieuw element. En wat ook nieuw is, is schoonwandelen. We hebben straks om 10 voor 12 hebben we ook nog een line dance workshop.
3: Wow.
5: Dat sluit allemaal aan. En dat is eigenlijk in de afgelopen week pas gebeurd om dat weer voor de beer te krijgen. Dus dat is leuk hoor. Ja.
3: Ja. Nou, dus de burgemeester zei ook net, het wordt elk jaar weer groter.
5: Ja.
3: Ja, en heb jij wel altijd een vast bestand aan zangers en artiesten en deelnemers die zeggen van, ik ben er weer bij volgend jaar?
5: Dat is wel heel lang geweest, maar we hadden dit jaar echt bewust gekozen om heel veel vernieuwing te brengen. Zoals Julian is nieuw. De enige die dit jaar weer terug is Mike Dana. Maar dat komt ook gewoon omdat hij gewoon een goede vriend is van ons als Zandvoort Inside. En ja, en hij treedt gewoon op en hij doet ook ons geluid, dus daarom.
3: Maar en als ik nou die standjes zie van bijvoorbeeld de dierenambulance, en is dat nieuw?
5: Ja, dat is niet nieuw, maar dat is wel gewoon voor de gezelligheid, broer. Even iemand zeggen hoor, sorry.
3: Ja, ja.
5: Daar kunnen jullie gratis een bijtje regelen hoor.
3: Ja, ja, mensen lopen hier ook natuurlijk misschien gewoon om even te wandelen en te kijken. Maar ze mogen dus gewoon een mag iedereen een gratis ontbijtje halen?
5: We hebben 100 ontbijtjes geserveerd door jongerenwerk. En ook gemaakt door jongerenwerk. Gisteren hebben ze de tasjes ingevuld en vandaag delen ze het uit. En vanmorgen hebben ze lekker zitten bakken.
3: Nou, ja. Het is echt fantastisch.
5: En allemaal betaald door sponsoren, zoals Dela Fonds ook. Die heeft dat echt specifiek gesponsord. En dat brengt wel die samenhorigheid en die verbinding die wij willen brengen in Nieuw-Noord.
3: En ik zie ook wat Surinaamse standjes.
5: Ja.
3: Gaaf ijs en lekkere pom. En dan krijg je tropisch.

0: En er hangen overal posters met het programma. En er is heel... Wat is nou echt... Oh, ik zie daar een ballonnenclown.
1: Ja, zeker. Het is niet mijn vrouw, dat is Esmee.
0: Ja.
1: Maar dat is de clown. En ja, die gaat... Die is nu ballon aan het vouwen en die loopt van de dag ook goocheltrucjes om kinderen begeleiden bij het speelplein. Dus ja, leuk.
0: En ik zie ook handhaving lopen nu.
1: Ja, dat is een hele goede samenwerking. Want ja? Ik heb vanmorgen of gisteravond al contact gehad met de handhaving om even de laatste dingen door te bespreken. De veiligheid is echt belangrijk deze buurt steeds. Die willen we waarborgen. Ja. Om 12 uur hebben vijf man beveiliging hier lopen. Dus komt helemaal goed.
0: Goed hoor. Ja. En deze straat is ontzettend lang.
1: Ja.
0: Is jouw wens om straks die hele straat vol evenementen te hebben?
1: Ja, nee, zeker. Het is iets te breed nu. Ik vind niet dat het lekker aansluit, maar dat is weer een puntje voor volgend jaar.
0: Oh ja, we gaan echt alleen maar naar vandaag kijken.
1: Ja.
0: En volgend jaar dan zijn we er gewoon weer. Dan is het 5 jaar.
1: Ja.
0: Maar mensen, kom gewoon.
1: Misschien weer live, Ger. Misschien weer live.
0: Ja, ja, inderdaad. Nou, dankjewel, Roy.
1: Okay.
0: Geniet heel erg van deze dag.
1: Oh, misschien nog leuk.
0: Ja?
1: Op onze YouTube-kanaal, Zandvoort Insight, staat ook een livestream. Kunnen mensen ook live meekijken wat er gebeurt.
0: Dat heb ik gehoord. Dat is nieuw. Dat heeft Marcus en Leon helemaal weer voor leuk. Elkaar gekregen. Leuk. Nou, ik denk dat jullie wel horen dat het een lekker sfeertje is zo met die saxofoon op de achtergrond. En, hoeveel tijd heb ik nog?
2: Nou, ik denk dat de tijd bijna erop zit, Carina. We hebben een hele leuke live impressie gekregen van het geweldige feest in Nieuw-Noord.
0: Ik heb alleen een verzoekje van Marja. Die zei van, wil je heel even naar mijn collega's lopen van de dierenambulance? Geloof ik, toch Marja?
3: Ja.
0: Dus ik ga er even snel naartoe, want ik ben er nu al. Ik zie inderdaad de kofferbak, Rommelmarkt. Jeetje, wat leuk. Allemaal zo leuk uitgestald. Dames, wat leuk dat jullie er zijn. Vinden jullie het speciaal dat jullie hier op dit buurtfeest mogen staan?
4: Ja, dat is natuurlijk hartstikke speciaal. We zijn altijd ook in actie hier in Zandvoort voor de dieren. Dus dat wij hier op het buurtfeest mogen staan is echt superleuk.
0: Ja, goed hoor. Jullie krijgen de groeten van Marja.
4: Ja, dat ook leuke aanbiedingen.
0: Leuke aanbiedingen?
4: Wij hebben hondenjasjes voor de winter en voor de regen. Normaal rond de €40 en nu een aanbieding €5.
0: Oh, dus mensen met een hond, kom naar de stand van de dierenambulance.
4: En juni, gratis chipmaand.
0: Kijk nou. Goed hoor, goed bezig.
4: Oké.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik ga nog even lekker hier rondlopen. En ik denk dat... dat het ontzettend leuk is om hier naartoe te komen.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik hoop dat jouw oproep en de live stream ook heel veel mensen gaat inspireren om te komen. En niet alleen natuurlijk vanuit Nieuw-Noord, maar gewoon vanuit heel Zandvoort.
0: Juist.
2: Want er is voldoende te doen. En,
0: heel veel.
2: En het weer zit mee, dus dat belooft een uitstekende middag te worden om kennis te maken en te ontmoeten, want dat is het thema. En ik hoop dat met al het wat aangeboden wordt, dat het ook slaagt. Dus Carine, dankjewel voor je livestream.
0: Heel graag gedaan.
2: En Roy...
0: Ik ga even basketballen. Ja. Doei.
2: En Roy ook bedankt.
0: Dag.
2: Goedemorgen.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Lou Reed was dat in Walk on the Wild Side. En ja, aan de telefoon hebben we Klaas-Pieter Roemeling, directeur van Shuttle. En Shuttle is een mobiliteitsspecialist in Nederland. En het gaat over het feit dat 1 op de 4 werknemers die pakt de fiets naar het werk om binnen een straal van 15 kilometer. En dat is toch best heel bijzonder.
2: Ja.
1: Dus goedemorgen.
2: Dus eigenlijk iedereen uit Zandvoort die in Haarlem werkt, die moet op de fiets naar zijn werk, of niet? Daar komt het wel een beetje op neer.
3: Bij voorkeur wel.
2: Ja. Ja.
3: Dat is wel wat wij stimuleren. En wij hebben het onderzoek, wij hebben hier onderzoek naar gedaan. Dat hebben we gedaan door de hoge brandstofprijzen en daarin toch wel, het woon-werkverkeer wordt allemaal duurder. En daarin hebben wij gekeken van, ja, maar er zijn ook alternatieven, openbaar voer en de fiets. Dus wij hebben gekeken bij ons met op. We hebben 250.000 gebruikers die via Shuttle hun reis vastleggen. Van ja, hoeveel wordt er nou daadwerkelijk gefietst? Nou, dat blijkt inderdaad ongeveer een kwart te zijn. Dus dat ligt nog veel potentie.
2: Ja, maar jullie kunnen ook bijvoorbeeld precies zien hoeveel mensen uit Zandvoort dan naar hun werk fietsen?
3: Dat zouden we ook kunnen zien, ja.
2: Maar
3: we hebben in dit onderzoek niet specifiek
2: gemaakt. Oh, niet specifiek, oké. Okay. Nee.
1: Maar stel je, je gaat ervan uit dat de helft van het jaar ga je op de fiets. Want de andere helft is te koud of te glad of whatever. Wat scheelt dat dan van Zandvoort naar Haarlem? Bij benadering, hoor.
3: Ja, kijk, in de kosten, hè, want wij hebben uitgerekend, nou, als je dat met de fiets zou doen, dan zou je €500 per jaar daarmee kunnen besparen.
1: Ja, maar dan praat je over 15 kilometer per
2: werkafstand.
3: Ja, wij zijn uitgegaan van een gemiddelde woon-werkafstand van 9 kilometer. Ja. Daarin hebben we gekeken, als je dat met de auto doet, dan moet je die brandstof betalen. Hebben we niet de autokosten voor de rest meegenomen. Maar dat is bijna €180 wat je dan per jaar aan brandstof kwijt zou zijn. En als je de vergoeding krijgt van je werkgever, want steeds meer werkgevers geven ook juist een vergoeding voor fietsen. Dan krijg je ook de 23 cent onbelaste vergoeding. Die de overheid nu naar 25 cent gaat brengen vanwege de hoge brandstofprijzen. En dan krijg je die vergoeding. Ja, fietsen kost niks. Hè. Het levert eigenlijk alleen maar op. Hè. Gezondheid, vitaliteit en en die bespaar je daarmee. En dat kan je €500 op jaarbasis schelen.
2: Ja, want fietsen op de zaak, hè, dat was toen heel zeg maar populair. Is dat nog steeds populair?
3: Ja, die is weer, daar is twee, drie jaar geleden is de overheid gekomen met stimuleren van leasefietsen.
2: Ja.
3: Vroeger fietsen op de zaak was altijd nu is met leasefietsen. Dan betaal je een hele kleine bijdrage.
2: Oh, ja. Ja.
3: Bijtelling op je fiets, maar dan krijg je wel weer belastingvoordelen voor terug. Ja, ook dat zien we bij steeds grotere werkgevers die zeggen van wij faciliteren dat. Dat doen we met leasefietsen, maar dat doen we ook. Want ja, je moet je fiets ook kunnen stallen. Hè? Want
2: ja,
3: zeker de afstanden 9 kilometer, ja, dat willen de meeste mensen toch op een elektrische fiets doen. Nou, die zijn niet heel goedkoop. Dus dan wil je parkeerfaciliteiten, sommige bieden daarin ook doucheruimtes aan om te kleden en dergelijke. En dat is ook, wij brengen dat bij bedrijven ook in kaart van, ja, in hoeverre kan je dit stimuleren? Want dit is voor iedereen goed. Het kost de werkgever niet meer geld. Want als je van het openbaar vervoer overstapt op de fiets, is dat eigenlijk voor de werkgever goedkoper, omdat die kleine reisafstanden met het openbaar vervoer, die zijn duurder dan de 23 cent of 25 cent die je op de fiets geeft. Dus daar bespaar je zelf nog iets mee. En je wordt er ook een aantrekkelijke werkgever door.
2: Ja, ja, maar je moet ook zorgen voor goede fietspaden. Hè? Ik bedoel, daar proberen jullie ook een beetje sterk voor te maken. Dat die fietspaden in ieder geval goed zijn. Breed en veilig in ieder geval.
3: Nou, als we daaraan kunnen bijdragen, doen we dat zeker. Wij hebben meer. Wij praten hier ook wel regelmatig met het ministerie daarover. En daar zitten we juist van. Je geeft iedereen 23 cent onbelaste kilometervergoeding. Die fiets is voor iedereen goed. Een fietspad aanleggen en verbeteren en dergelijke is goedkoper en makkelijker te doen dan de autowegen nog meer aanleggen. Dus waarom verhoog je niet ook de onbelaste vergoeding voor fietskilometers? Want dat is voor de werkgever uiteindelijk goedkoper. Want openbaar vervoer is toch duurder. Daarin op die korte afstanden. En het stimuleert nog meer op de fiets te gaan. En dat is voor duurzaamheid. Want ja, het is minder CO2-uitstoot. Het kost minder investering om goede fietspaden aan te leggen. En het is goed voor de gezondheid.
1: Ja. Hoe promoten jullie dit?
3: Wij promoten dit, wij bedienen meer dan 150 werkgevers waar wij het mobiliteitsbeleid voor uitvoeren. Dus alles wat we nu op grote schaal hebben gezien van een kwart gaat maar op de fiets. Dat brengen wij per bedrijf voor onze klanten, brengen we dat in beeld. Van zoveel wordt er gefietst. En dan zeggen, nou, als jullie de kilometervergoeding verhogen, bijvoorbeeld van 23 cent naar 30 cent, dat zien we al. We zien het aantal fietskilometers gewoon in een jaar zien we dat verdubbelen. Mm. Omdat ja, de vergoeding is aantrekkelijker en door die vergoeding kan je ook communicatie doen. En dan, nou, dan breng je het ook onder de aandacht. En zo'n initiatief die nu jaarlijks is, zoals week van de fiets en dergelijke, helpt ook allemaal wel bij om mensen te attenderen van ja, je kan ook anders reizen. We zijn als mens natuurlijk een beetje routinebeesten. Als we altijd met de auto gaan, dan gaan we ook met de auto. Terwijl af en toe als iemand zegt, ja, maar je kan ook op de fiets gaan, want dat is eigenlijk veel fijner. Ja, als dat dan vier keer tegen je wordt gezegd, dan denk je de vijfde keer misschien wel, nou, dan ga ik het toch ook maar eens proberen.
2: Ja.
3: En dan blijkt dat gewoon heel leuk te zijn.
2: Ja, zeker. Er zijn in het verleden wel eens wilde plannen geweest om bijvoorbeeld tussen Almere en Amsterdam overdekte fietspaden aan te leggen.
3: Ja.
2: Waar je 's morgens bijvoorbeeld ook nog een luchtstroom erheen kan zetten, waardoor je wind mee hebt. Hè? En dan einde van de dag andersom. Maar,
3: dat zou ideaal zijn.
2: Ja, dat zou ideaal zijn. Hè? Maar dat is eigenlijk nooit iets van gekomen. Maar ja,
1: raar, hè?
2: Het is natuurlijk duur, hè? Maar, nee, maar goed, zo krijg je mensen wel op de fiets natuurlijk. Hè? Ook met regen.
3: Dat helpt gewoon. Hè? Wat je zelf ook, die fietspaden moeten gewoon veilig, moeten verlicht.
2: Ja.
3: Want nu is het natuurlijk, hebben we lange dagen met z'n allen, dan is het 's avonds prima. Maar in de najaar, ja, dan is het ook om 6 uur ook weer donker. Dan wil je ook veilig kunnen fietsen. Dus daarin investeren dat het veilig kan, dat je veilig kan stallen bij je werk, helpt daarin ook. Die kilometervergoeding en juist dit soort onderzoeken ook aan de man brengen. Ja, daar hopen we ook weer onze bijdrage aan te leveren om op die manier met z'n allen meer op de fiets te gaan.
2: Maar zijn er genoeg initiatieven ook van bedrijven uit om de mensen meer op de fiets te krijgen? Of?
3: Ja, meer en meer, maar het kan nog meer.
2: Het kan beter, hè?
3: Ja.
2: Maar het wordt alles zo, hè? Het kan allemaal beter.
3: Ja, het kan allemaal beter. Nee, dat klopt.
1: Wat is Shuttle voor een soort bedrijf? Doen jullie alleen maar dit soort dingen?
3: Ja, wij nemen eigenlijk het hele mobiliteitsbeleid in de handen van een werkgever. Wat we zien bij werkgevers, juist ook omdat ze meer op CO2-uitstoot zitten, willen ze inzicht hebben hoe verstoten wij nu daadwerkelijk uit. Dus wij doen de hele registratie, alles wat je voor je woon-werk of voor je werk reist, dat registreren de werknemers in onze oplossing. Wij geven toegang tot het openbaar vervoer, wij geven zelf over chipkaart. Daarin uit, we geven toegang tot deelvervoer, tot de OV-fiets. En het vastleggen bijvoorbeeld van je fietskilometers, laden. Eigenlijk alles wat je als werkgever ter beschikking stelt aan je medewerkers om te kunnen reizen voor woon-werk en zakelijk. En dat faciliteren wij in één oplossing.
2: En daar zitten ook leaseauto's bij bijvoorbeeld. Ja, dat moet dan zo, hè?
3: Ja, wij doen dan niet zelf de leaseauto's.
2: Okay.
3: Er zijn andere partijen beter in dan ik, dan wij dat zijn. Wij doen eigenlijk alles behalve de auto's in de fiets. Hoe je reist, dat doe je met Shuttle.
2: Ja.
3: Nou, en waarmee je reist, ja, dat doen dan andere partijen.
2: Daarin
3: ligt wel, hebben wij al die informatie. En dan krijg je ook dit soort mooie inzichten.
1: Even voor mijn idee, hoeveel mensen werken er bij Shuttle?
3: 50.
1: Oké. Okay.
2: En die komen allemaal op de fiets naar het werk, of niet?
1: Waarschijnlijk wel.
3: Ja, hier en ook al met de fiets naar het werk.
1: Anders moet je eruit.
3: Wij zitten heel bewust, hè, maar ook wel bij kiezen waar ga je zitten met je bedrijf. Wij zitten op het stationsplein in Amersfoort. Daar kiezen we heel bewust voor. Omdat we daarmee ook jonge medewerkers die allemaal in de stad in Amsterdam of in Utrecht bij ons veel wonen. Ja, die komen dan met de trein en die kunnen eigenlijk overdekt het kantoor binnenlopen.
2: Ja, begrijp ik. Nou, oké. Ik denk dat we wel genoeg fiets hebben.
1: Ja, ik denk dat het duidelijk is. Ik denk dat iedereen op de fiets moet stappen.
2: Ja.
1: Als je, ga je even met je baas praten. Ja. En dan,
2: nou, ik doe ook alles op de fiets. Jij niet alles, hè, want jij hebt een auto.
1: Nou, in Zandvoort wel, in Haarlem ook.
2: Ja, in Zandvoort alleen maar de fiets. Lekker.
3: Ja, Zandvoort.
2: Ja, lekker hoor.
3: Al die aan Zandvoort gewoond, dat ik alles met de fiets.
2: Ja, heerlijk toch? Ja. Een beetje door die duinen. Ja,
1: ik moet nog wel eens naar Amsterdam en dan pak ik wel een auto.
2: Toch wel?
1: Ja, gekke dag.
2: Nou, het is meer dan 50 kilometer.
3: Het OV.
1: Ja, oh ja.
3: Want Amsterdam en de auto.
2: Heel goed.
3: dat wordt goed opmoedigd door de gemeente daar.
2: Nee, dat is zo. Dat is zo. Nou, hartelijk bedankt meneer Roemeling. En ik wens u nog een hele fijn weekend. Het is heerlijk weer. Geniet ervan.
1: Ga lekker fietsen.
2: In Amersfoort ook mooi weer.
3: In Amersfoort is dat mooi.
2: Nou, dan blijft het hier ook nog wel even goed. Hartelijk bedankt. En,
1: En een fijne dag.
2: En een fijne dag nog. Goed weekend.
3: Ja,
1: dag. Oké, een stukje muziek van Marja.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Goedemorgen Zandvoort.
3: Goedemorgen Zandvoort, het tweede uur. Het is 11:02. We hebben een tweede uur en wat gaan we daarin doen? Vertel het eens even.
4: Ja, we hebben een tweede uur inderdaad. En aangeschoven is om alvast een voorsprong te nemen om al het leuks wat er nog in de tweede uur behandeld gaat worden. Aangeschoven is Gerard Loos, Zandvoorter en nu woonachtig in Spanje. En Gerard is aangeschoven om wat te vertellen over een enorme passie van hem. En dat is het rondje Texel. Ik begrijp dat jij al voor de 45ste keer meedoet. Dus ja, wat boeit jou zo in dit prachtige evenement?
3: Ja, dat mag je zo vertellen. We gaan nog even vertellen wat we verder nog gaan doen. In dit uur, wat gaan we verder nog doen?
4: We krijgen straks nog Nielsen Jaril.
3: Nielsen Jaril.
4: Met een column. En waar die column over gaat, dat weet ik niet.
3: Maar dat weten wij ook nog niet.
4: Dat weten jullie zelf ook niet. Dat blijft een verrassing. We hebben dan ook nog een live verslag van een evenement. Een kunstevenement in de Vijfhoek in Haarlem. Dan gaan we live schakelen met Carina. En daarnaast natuurlijk leuke muziek nog tussendoor. Verzorgd door Marja. Dus boeiend allemaal.
3: Absoluut boeiend programma, Erik. Geweldig dat je dat allemaal uit je hoofd van papier. Maar je vroeg het Gerard al. Leuk dat je er bent. Nogmaals welkom, Gerard. Wat boeit jou in het rondje Texel? Dat je dat voor de 45ste keer gaat doen.
5: Ik ga dit jaar voor de 45ste keer.
3: Absoluut record, hè?
5: Al 3 jaar record houden. En het is een soort reunie eigenlijk, moet je het zeggen.
3: Welk jaar ben jij begonnen?
5: Oh, nee.
6: 45 jaar geleden.
3: Ja, maar...
4: '81.
3: Reken het even uit. 81. Nee, ik vraag dat om in 78... In 78 is de eerste ronde gehouden.
5: Nee, het is al eerder gehouden. Het is,
3: Dus
5: ze waren eerst allemaal een paar mensen uit de kuststreek, uit Katwijk, Noordwijk. Die gingen op vakantie naar Texel. En het was op een gegeven moment prachtig mooi weer. Zoals misschien ook het weekend zou gebeuren.
3: Die dachten van, we gaan het rondje gewoon even doen.
5: Ja, we gaan een rondje varen.
3: Ja, het is van paal 17 tot paal 17. Hè,
5: het was eerst van paal 14.
3: Uh-huh.
5: vroeger. En dat is dat gigantisch uit is gegroeid naar 872 deelnemers.
3: Goeie dag, zeg.
5: Boten, hè? Dus nog geen deelnemers, maar er waren natuurlijk tweemansboten, driemansboten. Ja, dat is op een gegeven moment heel groot gegroeid. En dan kwamen ze natuurlijk parkeerruimte tekort. Ja. En in paal 17 heb je natuurlijk iets meer parkeerruimte. En je hebt natuurlijk de achterban de Koog. Dus ze konden zo de auto's daar langs de weg parkeren. Ja. Ja, en dat was op een gegeven moment een gigantisch groot evenement aan het worden.
3: Ja, en het is zo'n groot... 100 kilometer, hè, zoiets?
5: Het is 55 mijl.
3: 55 mijl, ja, 90.
5: Daar hebben ze nu iets uitgebreid, omdat namelijk moeten om een VC-boei heen. De vlakte van Kerken, dat is het noordoosten van het eiland, is beschermd gebied geworden. Broedvogels. En en op dat moment heb je dus te maken met hoogwater. En als je daar niet op tijd aankomt, dan kan je van je boot afstappen.
3: Dan kun je niet doorvaren naar Den Helder of zo?
5: Nee, dan kan je boot duwen.
3: Duwen? Oké, ja.
5: Geen water.
3: Dat is lastig, ja, met zeilen in ieder geval. Hey, jij bent ooit de eerste keer begonnen dan, hè? Waarschijnlijk in de horen net 81.
5: Ja.
3: Toen had je zelf al een boot, hoe gaat dat?
5: Ja, we hadden, ik zeilde toen ook al als bemanning. Dus jij gaat hier als bemanning.
3: Ja. En je deed hier ook al mee aan wedstrijden waarschijnlijk?
5: Ja, ik zat al in 1976, deed ik al mee voor de Olympische Spelen. Dus,
3: Olympische Spelen al? Ja. Heb je de Olympische Spelen gedaan?
5: In 1972 ben ik begonnen.
3: Oh, München.
5: Nee, het was 1972 München. Ja. Maar het was op een gegeven moment in Kiel werd dan de Olympische Spelen gehouden. Ja. En je moet je voorkwalificeren. En dan, dat haalde ik net niet qua Nederland. Mm. En dan de aanhouder probeert altijd te winnen, zeg maar.
3: Ja, de aanhouder wint uiteindelijk wel.
5: In 76 hebben we nog een keer geprobeerd. En dat is ook niet toen gelukt. Want je moet namelijk een vormbehoud zeilen. Maar als je nagaat dat je op een gegeven moment... Je vaart met een heel grote groep op een WK. En dan zit je op 100 boten. En op een Olympische Spelen heb je maar 19 boten.
3: Ja.
5: Ja. En je moet gewoon de sterkste zeilen van je land heen sturen, zeg maar zo.
3: Ja.
5: En kijken of je geluk heeft. Want het is ook gelukbasis aan. Mm. En als je dat niet hebt, dan word je ook nog...
3: Ja, dan wordt het lastig. Ja, dan wordt het lastig. Dus je hebt uiteindelijk niet meegedaan met de Olympische Spelen?
5: Nee.
3: Wel kwalificaties, maar
5: drie,
3: niet...
5: Drie keer kwalificaties.
3: Okay. Ja. Het rondje Texel. Is daar de laatste 45 jaar veel in veranderd, zeg maar, verder?
5: Ja, nee, goed. Ze hebben het natuurlijk, omdat het teruglopen is van sporters, vanwege dat kitesurfen. Zeg maar. En nu heb je het ook weer dat wingsurfen.
3: Ja.
5: Is het eigenlijk, het evenement is eigenlijk omgeschakeld naar kite en gewoon surfen. Ja. Foiling allemaal. Dus boten gaan vliegen, zeg maar.
3: Maar er doen ook katamarans al mee natuurlijk.
5: Ja, ook katamarans, ja.
3: Ook maar, veel of niet?
5: 320
3: boten. 320? Zo, goeiedag.
5: Ja.
3: Dus dat is wel veel inderdaad. Hoe doe je dat met die boot dan? Want je hebt een eigen boot, neem ik aan.
5: Ja, ik heb een boot die doe ik samen met mijn bemanning.
3: Ja.
5: En met mijn bemanning die woont in Katwijk.
3: Oh, die woont in Katwijk. Ja. Oké. Okay. Hoe heet die?
5: Piet van Ruitenburg.
3: Oké. Okay.
5: En daar vaar ik al 20 jaar mee.
3: Ja, is dat zo?
5: Ja, ongelooflijk. Ja.
3: Dus die heeft die boot in Katwijk en dan zit hij zo in...
5: Ja, die gaat eigenlijk voor deze gelegenheid, komt hij uit de schuur vandaan.
3: Ja.
5: En dan moeten we even schoonmaken, een beetje oppoetsen, een beetje nalopen. En dan gaan we woensdag naar Texel toe.
3: Nou, mooi. Maar heb je hem wel eens gewonnen of niet?
5: Ik heb één keer bijna gewonnen.
3: Bijna. Ja, bijna telt niet in de sport, toch?
5: Ja, maar dat is zuur. 3 seconden.
3: 3 seconden?
5: Ja, dat is echt zuur.
3: Nou, dan zeggen wij, hebben heeft gewonnen, toch? Ja.
5: En op 3,5 uur varen, dat was dus eigenlijk helemaal niks. En je vaart dus eigenlijk op handicap. Je weet niet of er een boot langzamer is en die komt langzamer lang binnen. En ja, je zit gewoon met de winningmoed in je aderen van, we hebben dit wel te pakken.
3: Ja.
5: En in dat jaar was ik ook heel erg goed. In de Europese kampioenschappen waren we al voorin. En we waren een goede bootsnelheid.
3: Huh.
5: En dan op een gegeven moment kom je over de finish. Nou, die heb je wel te pakken.
3: Deze
5: heb je gewonnen. En dan sta je vlak bij het podium. En dan word je naar voren geroepen als tweede. Huh.
3: Word jij nou nog gehuldigd als recordhouder, zeg maar? Of
5: ja, we hebben zelfs een heel speciaal vak gecreëerd.
3: Meen je dat, hè?
5: Ja. We hebben toen op een gegeven moment, twee jaar geleden kwam ik met de suggestie van... Ja, als jij op een gegeven moment op leeftijd komt en je komt met een strand met 300 boten... dan word je als laatste geplaatst.
3: Uh-huh.
5: Dan moet je ongeveer 200 meter lopen natuurlijk.
3: Ja.
5: En nou hebben wij gewoon gezegd, we hebben een vak nul gecreëerd voor de mensen... die meer dan 30 jaar boontje weg waren.
3: Oh, wat goed.
5: Dus nu sta je eigenlijk met je oude vrienden, waar jij gewoon met 30 jaar mee rond hebt gevaren... sta je dus vooraan bij elkaar. En dan hoef je niet elkaar te zoeken. Je ziet ze elk jaar. En dat is natuurlijk heel erg leuk.
3: Tuurlijk.
4: Gerard, even voor mij een vraag. Hè. Ik hoor je zeggen dat er ook andere vormen van zeilen, als ik het zo maar mag noemen, ook meedoen. Zijn er ook verschillende categorieën waarin de prijzen verdeeld worden?
5: Ja, je hebt, onder andere heb je jeugdprijzen. Jeugd wordt altijd gestimuleerd. Vind ik zelf ook een pre. En daarbij komt ook nog, je hebt een damesteam. Je hebt een oudste team. En je hebt, wat heb je nog meer? Je hebt een discipline nu ook erbij genomen, is het windsurfen. Maar dat het foil windsurfen, die komen, die boards komen dus uit het water, die vliegen dus over het water. Mm-hmm. En je hebt nog een nieuwe discipline, dat is het wingsurfen. Dan heb je een soort vleugel in je handen.
4: Ja.
5: Dus het echt niet het zeil in je handen als een, met een giek, maar als een soort een vleugel als een vogel. En dat heb je dus in het midden, heb je vast. Ja. En die komen ook het water uit. Nou, die gaan echt verschrikkelijk hard.
4: Maar hoe gaat dan de jurering? Start dat allemaal gelijktijdig? Of hebben jullie een... hoe bereken je, wie wordt dan de eerste? Want ik kan me niet voorstellen dat jullie allemaal tegelijk bij een startlijn vertrekken.
5: Nee, je hebt het, we hebben het eigenlijk een berekening van gemaakt. De grootte van de boot, de breedte van de boot heeft geen rol. Maar wel de zwaarte van de boot. Dan krijg je een handicap. Hetzelfde met de golven. Ben je heel goed. Met een boot heb je natuurlijk te maken met zeiloppervlakte. Veel meer zeiloppervlakte wordt ook zwaarder geteld. En wij varen in een categorie, dat is de F18. Dus Formule 18 heeft een bepaalde box. En er zitten 21 vierkante meter zeil op en 21 vierkante meter spinhaken. En dan heb je een zeg maar, neutraal nummer, 100. Maar jij vaart met een handicap van 100. Maar dan heb je ook veel boten die hebben varen een handicap van 133. En elke minuut, zeg maar, moet een boot die een hoger nummer hebben sneller zijn dan de boot die langzamer is. Dus op een gegeven moment is er een berekening voor gemaakt. Op het moment dat de boot A, die heeft een 100, die komt eerder over de startlijn, over de finishlijn, dan mag die nog 35 minuten achter hem finishen.
4: Ja.
5: En dan wint hij nog.
4: Oké,
3: nou, wie dat nog niet helemaal begrepen heeft, kan maandag nog dit programma terugluisteren op ZFM. Tussen 10 en 12.
7: Ja. Hoe lang duurt een rondje?
5: Dat hangt van de winter af.
3: Maar het is rond 2,5 uur of zo, hè?
5: Wij zitten natuurlijk altijd te maken met... Ten eerste hebben we te maken met hoogwater. En de windrichting. Heb jij op een gegeven moment noordenwind... Dan duurt het iets langer voordat je bij de vuurtoren bent. En heb je bijvoorbeeld een halve wind, dat is het snelste rak. En hebben wij ook nog een spinhaker. Dan wachten wij altijd af of het een zuidwestenwind is. Want dan kunnen we gelijk starten met een spinhaker. En dan trek je het gelijk het hele veld uit elkaar.
3: Ja.
5: En dan ben je gelijk al helemaal voorin. En dat is natuurlijk een kick als je op een gegeven moment een goede start hebt. En je kijkt dan om. En dan heb je ongeveer 250 boten achter je.
3: Ja, dat is wel mooi, ja.
5: Dat is een prachtig gezicht. Ja. Met al die kleuren. Ja, dat is echt geweldig.
3: Hey Gerard, het is nu mooi weer hè, buiten. En er staat een beetje wind. Maar ik kan me niet voorstellen dat je 45 jaar dit weer hebt gehad.
5: Nee,
3: heb je wel eens een verschrikkelijk slecht weer gehad?
5: We hebben ook
3: wel
5: een flinke storm gehad, een onweersbui.
3: Ja?
5: Want
3: als het echt te gek is met windkracht 9, zo, dan gaat het gewoon niet doornemen.
5: Nee, je bent ook niet meer beschermd met windkracht 9.
3: Nee, daarom.
5: Zeg maar ten eerste heb je altijd te maken met de verzekering.
3: Ja, ja.
5: En je hebt ook te maken met mensen die niet kunnen zeilen.
3: Ja,
5: want die gaan dus eigenlijk daar naartoe, die komen van een meer af.
3: Ja.
5: En die hebben nog geen golf gezien.
3: Nee, zeker.
5: Geen branding.
3: Ja,
5: en dat kan daar behoorlijk ontstaan zijn.
3: Dan is de Waddenzee toch wel iets anders. Ja. Dat lijkt mij ook, ja.
5: En wij hebben dus het,
3: maar heb je wel eens een jaar meegemaakt dat je denkt van zo, dat is maar net goed gegaan?
5: Nou ja, we hebben het wel een keer gehad dat het zaterdag werd afgelast.
3: Oh, dat wel, ja.
5: En dan hadden we toch gelukkig nog een speling, maar dat heeft natuurlijk wel te maken met heel veel vrijwilligers.
3: Ja.
5: Ja, en het zijn ook mensen die in de bouw zitten, zijn boeren. En die moeten zich vrijmaken. En toen hebben we op een gegeven moment bij elkaar gezegd, ja, we hebben het ook te maken met sponsors, hè. En die sponsors die ondersteunen het evenement niet voor niks. Dus op het moment zit er toch een beetje publiciteit aan. Televisie, we hebben zelfs live sport gehad op NOS.
3: Ja,
5: toen.
3: Ik kan me herinneren, ja.
5: Met Walter Thiemessen. En op een gegeven moment toen, dan moet je het uitstellen.
3: Ja,
5: maar je kan niet een week uitstellen. Dus alleen maar één dag.
3: Ja.
5: Want je hebt te maken met hoog- en laagwater. Als jij een week later bent, dan is het hoogwater heel anders dan dat je op een gegeven moment erboven moet zijn.
3: Uh-huh.
5: En er zit maar een dag zit er maar een uur tijdverschil. Dus het is nou eigenlijk 55 minuten eigenlijk. Met de zeggen gewoon een uur. Stel je voor dat je een uur te vroeg zou starten en je hebt een noordoostenwind, dan heb je geen water op het wat. Dan kom je er niet rond.
3: Nee.
5: Dus je moet wachten, wij moeten starten met hoogwater. Op het moment dat het water aan het wassen is, dan gaan we met de stroom mee. En dan krijg je een stuk halve wind naar een VC-boei. Die ligt dus op het wattengebied. Maar dan als het een noordelijke wind of een oostenwind is, dan wint die houten stroom tegen. En dan zeker als het een hoogluchtig gebied is ook nog. Dat okay. Want die drukt het water naar beneden toe. Ja. Dan houdt hij dat een beetje tegen. Dus een remmende werking. Ja. En op het moment dat het een zuidwestenwind is, ja, dan wordt het marsdiep wordt al met golven naar binnen gespoeld. Ja, ja. Dan heb je het eerder op hoog water.
3: Ja. En jij bent natuurlijk begonnen in Zandvoort, hè, met zeilen, neem ik aan.
5: Ja.
3: Ik sprak gisteren Johan Driehuis, daar moet ik nog een hartelijke groeten van doen. Want daar heb je ook mee gezeild, hè?
5: Ja, het begon eigenlijk.
3: Hij zei dat hij heel goed was, maar. Ja, nee, hoor, grapje.
5: Dat zeggen we allemaal.
3: Dat zeggen we allemaal. Nee, maar jij bent hier bij de stijlvereniging begonnen, hè?
5: Ja, ben de stijlvereniging begonnen, eigenlijk als een opstappertje. En dat was toen met Zwarte Jan, Jan Molenaar. Want die had een bemanning nodig. En wij zaten dus daarnaast met de renningsbrigade.
3: Ja.
5: En zei, ja, kom even mee en gaan we zeilen. En zelfs onze oliebollenman, Harry Kranenburg.
3: Harry Oliebol, ja.
5: Harry Vaassen.
3: Vaassen.
5: Ook een zeiler.
3: Ja, hij is ook een zeiler.
5: En ja. Ja, hij vaart nu de wereld een beetje rond, maar ja, met een grote jacht. Maar wij zijn in principe met hem ook begonnen.
3: Oh, wat goed, man. Ja. Ja.
5: Zelfs een katamaan gebouwd.
3: Ja. En jij hebt eigenlijk van het zeilen je beroep gemaakt, hè?
5: Ja.
3: Want ik heb ook begrepen dat jij heel veel boten, zeg maar, van de ene plek naar de andere zeilt.
5: Ja, ja, goed.
3: Voor de wat gefortuneerde medemens.
5: Als professional word je gewoon ingehuurd.
3: Ja.
5: Als captain. Maar ja, probeer je natuurlijk goede bemanning te vinden. En dat maak je op een gegeven moment een hele selectie.
3: Ja.
5: En op een gegeven moment word je dus in totaal ingehuurd op een jacht door een eigenaar. Ja, en die wil gewoon prijzen in ontvangst nemen op het podium.
3: Ja,
5: dan wil je gewoon als beste word je naar binnen gehaald.
3: Ja,
5: en dan moet je zien het beste ervan te maken.
3: Ja. En doe je dat nu nog steeds?
5: Af en toe.
3: Af en toe, niet veel.
5: Ja, ja, maar ja goed, je leeftijd begint ook.
3: Ja, ja, jij bent nu 45? Nee hoor.
5: Ja, bijna goed, bijna. 53.
3: Ja, nee, ook niet denk ik.
5: 1953.
3: 1953, ja. Meen je dat, ja? 73. Oh, dan voel ik me nog jong, want ik ben van 54.
5: Ja.
3: En jij ook trouwens,
4: Nee, ik ben nog een jonkie, Gerrit.
3: Ja, ik ben nog
4: een jonkie,
3: ja.
4: Ik heb nog ook een vraag. Ik heb nog één vraagje voor jou. Het is een internationaal gebeuren. Over de hele wereld komen ze dan naar Texel. Is er dan een ranking die internationaal telt? Dus dat deze wedstrijd rondje Texel meetelt in een grotere competitie? Of staat het evenement op zichzelf? En kunnen er geen punten gescoord worden om uiteindelijk aan het eind van het seizoen met zoveel races tot overall winnaar uitgeroepen te worden?
5: Nou, we hebben het wel gehad voorheen. We hebben zelfs een Europees kampioenschap georganiseerd. En voor de windsurfers nu is er wel een competitie. Want er is ook een lange afstandrace. Dat is ook voor hun is een lange afstandrace. Maar we hebben ook aanlopend donderdag beginnen zon. Dan gaan ze een wedstrijd varen naar de vuurtoren. En dan weer terug.
4: Okay.
5: Dus ook het windfoil, zeg maar. En dan, die telt wel mee voor een algemeen klassement.
4: Ja.
5: Wij hebben dan voor de Katamaans hebben nu een andere procedure gedaan. Europees. Maar die valt Tessen dan dit jaar niet onder. We hebben het wel gehad. Dat we een klassement hadden, wat jij vroeg. Nu zitten wij internationaal. We hebben La Rochelle, hebben een Formule 18 wedstrijd. We gaan naar de Europese kampioenschap in Como meer, in Italië. We hebben een wedstrijd gehad in Barcelona.
4: En daar doe jij ook aan mee?
5: Nou, ik probeer het wel. Maar je zit een beetje met de tijd bestek. Want ik vaar nog een andere klasse. Mijn liefdevolle klasse eigenlijk, de Hobie 14. Dat is een eenmansboot.
4: Een kleinere boot is dat
5: ook? Een kleinere boot waar ik ooit in 1972 mee ben begonnen. En dat vaar ik nog steeds.
4: Ja.
3: Oh. Ja. Mooi hoor. Ja. Ja, je hebt aan veel Europese en wereldkampioenschappen ook meegedaan, hè?
5: Ja, ja.
3: En wel eens eerste geworden?
5: Negen keer wereldkampioen.
3: Hoeveel keer?
5: Negen.
3: Negen keer wereldkampioen. In die Hobie 14?
5: Nee, in de andere klasse. In de NACRA, in Prindel.
3: Oké. Okay. Ja. Ah. 9 keer wereldkampioen en 26 keer Europees kampioen.
5: 18.
3: 18, nou, dat is ook wel in de buurt, hè?
8: Dus je kan best een beetje zijn.
3: Ja,
5: een klein beetje.
3: En
5: nog de hele dag nog steeds. Hè? Want ik werd toen in Spanje 3 jaar geleden werd ik nog Europese kampioen.
3: Ja.
5: En dat is natuurlijk helemaal een kikker natuurlijk. Uh-huh. Op een gegeven moment op het podium mocht staan.
3: Tuurlijk.
5: Met allemaal jonge mensen.
3: Geweldig, ja.
5: En,
3: zien ze jou nou als de zeilende opa of valt dat mee?
5: Nou, nog geen opa. Maar,
3: maar
5: ze vinden eigenlijk wel van, hoe kan dat
3: positief bedoeld,
5: dat jij er zo goed uitziet?
3: Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, dat zeggen ze tegen mij nooit.
5: Dat snappen ze,
3: maar,
5: dat snappen ze niet.
3: Nee?
5: Nee, dat snappen ze niet. Oh. Hoe jij op een boot kan stappen met je 76 kilo,
3: ja.
5: 73 jaar, dat vatten ze niet.
4: Nee? Gerard, wanneer vindt dit prachtige evenement plaats?
5: Dit vindt plaats op 6 juni.
3: Komende
4: zaterdag.
5: En dan, ja, dat heeft te maken ook met hoogwater. Dus dan is de punt waar het moment dat wij starten, rond de 10 uur, dan begint het water te wassen. En, dan, ja, en dat hebben we al een keer gehad. We hebben een nieuwe wedstrijdleider gehad. En die was vergeten dat we ook zomertijd hadden.
3: Oh ja?
5: Oh, die had dus een gebiedje van wintertijd. Want alle briefingen, dat vindt plaats in de winter. Hè, dus de hele voorbereiding in de winter. En dan had hij gewoon de waterstanden. Had hij dus gewoon in zijn boekje meegenomen.
3: Maar dat een uur
5: niet. Maar niet op maart, gewoon als de zomertijd. Ja, dan heb je natuurlijk ook andere tijden te maken.
3: Ja, natuurlijk.
5: En toen kwamen we dus in het noorden geen water.
3: Oh jee.
5: Ja, dat is een klein probleem.
3: Nou, dat gebeurt bij wandelaars ook wel eens, hè?
5: Ja, maar je hebt dus boten,
3: twee weken
5: zoals
3: geleden
5: die
3: nog.
5: Vliegende boten, die hebben dus gewoon minimaal een meter water nodig onder hun boot.
3: Uh-huh.
5: Want op het moment dat ze naar beneden zakken, dan raken die zwaarden. Die
3: ja, dus zit je in het zand en dan ben je weg natuurlijk. Ja, begrijp ik.
5: Komt er nooit meer uit.
3: Nou ja, behalve wanneer het weer vloed wordt, toch?
5: Ja, dan moeten we ongeveer een uurtje wachten.
3: Ja, inderdaad, dat bedoel ik.
5: Wacht op de volgende bus.
3: Hey, maar is het een doel voor jou om de 50 te halen bij de rondje Texel?
5: Dat is wel mijn streven.
3: Ja?
5: Ja, dan,
3: echt waar?
5: Dan denk ik dat ik het al een keertje ga afzetten.
3: Dus over 5 jaar dan ben je 50. Nee, dan ben je heel oud dan. Ja,
7: maar ja,
3: nee,
7: maar dan zien we hier nog wel een keer terug hier.
5: Ja, we zitten wel met een baard vol.
3: Ja, maar het is wel... Ja,
5: je baard begint al aardig.
3: Ja, nee, ik heb al 40 jaar een baard. Maar het is wel de bedoeling. 50 keer.
5: Ja.
3: En dan moet je toch wel echt geduldig worden daar op Texel, toch?
5: Ja, nee, maar ik word eigenlijk wel altijd naar voren geschoven. Want ik doe namelijk ook de subbriefing. Dus je hebt dus een originele briefing, zeg maar, door de wedstrijdleider.
3: Uh-huh.
5: En ik doe dan de briefing nog daarvoor.
3: Oké.
5: Of vorig jaar hebben we dat dan samen gedaan. Want ik weet natuurlijk alles wel van hoge laagmaten. En waar je wel en waar je niet moet
3: zijn. En windrichtingen en dingen.
5: Ga niet te vroeg op het bad naar binnen toe, want dan loop je vast.
3: Ja. En wat is de weersvoorspelling voor de komende week?
5: Als ik het nu zo volg, windkracht 3-4.
3: 3-4, is dat een ideale windkracht? Of?
5: Nou ja, ik hoop
3: het. Liever 4-5, 6, 4-5.
5: Ja, 4-5 kom je wel lekker.
3: En uit welke windrichting is dan het meest voordelige? Zuidwesten, maar ja, dat is het meest wel eigenlijk.
5: Op het bad kan je aan de wind.
3: Oké.
5: Een lang stuk.
3: Ja.
5: En dan kan je, hoeft weinig te kruisen. Maar het kan ook wel zijn, we hebben het wel een keer gehad, dat de wind gewoon meedraaide met het hele parcours. Dus je startte met, op een gegeven moment met een mooie noordwestenwind, bij een halve wind. En die draaide gewoon een beetje naar het noorden toe. Dan konden we op het wat konden we een halve wind varen. En het draaide op een gegeven moment helemaal naar het oosten toe.
3: Ja, ja.
5: Een halve wind weer aan de noordzeekant.
3: Oh, ja.
5: Het was het eigenlijk ideaal.
3: Oh, ja.
5: Nu, op het ogenblik, wat er nu uitziet, is de oostelijke wind.
3: En
5: dan is het vrij vlak water ook. Dus voor heel veel mensen zal het plezierig zijn om geen branding te hebben. Je hebt alleen maar die strekdammen. Maar je hebt geen brekers. Dat is een voordeel voor mensen die uit het binnenland vandaan komen, ook buitenlanders. Want het kan wel eens nasty zijn dat je op een gegeven moment een golf tegenkomt die je dan terugspoelt.
3: Begrijp ik,
5: Of dat mensen dus onverwachts overstappen in de branding. En dan heb je een probleem.
3: Nou, je bent straks toch een klein weekje op het eiland, hè, zeg maar.
5: Ja, we gaan woensdag naar het eiland.
3: En slaap jij nog steeds in een tentje of ga je lekker in een hotel?
5: Wij slapen in het mooiste en het leukste hotel van Den Burg. Waar ooit...
3: Den Burg, oké. Okay.
5: Waar ooit Ronde Texel is begonnen.
3: Oh, wat goed. Ja. Maar ik denk aan dat je in het begin wel in een tentje hebt geslapen. Toen je een jaar of 20, 25 was.
5: We hebben zelfs onder de trailer geslapen.
3: Dat bedoel ik. Ja, zo mag ik het horen.
5: Ja.
4: Hey Gerard, ik ben geen kenner, maar gewoon een vraag die bij mij opkomt. Hebben jullie goed contact met de veerboot zonder elkaar daar in de weg te zitten?
5: Nou ja, je ziet hem wel, hè. En de beroepsvaart gaat...
3: Nou, je mag blij zijn als hij jou ook ziet.
5: Ja, nou dat ziet hij dus niet, want hij heeft geen radar. Dus ook geen radarreflector. Nee, maar... En hij kan ook niet stoppen.
4: Nee, daarom.
3: Je hebt
5: daar enorm veel stroom. Het is ongelooflijk. Het staat gewoon 10 kilometer stroom.
4: Is dat nooit fout gegaan? Of?
5: Nou, ik kan me niet echt herinneren. Maar kijk, met een zeilboot kan je gelijk of grijpen of in de
3: richting. Ja, heel snel over de kont op.
5: Er zijn wel ervaringen. Je moet eigenlijk wel ervaren zeilen zijn om een rondje testen te zijn.
4: En
5: er zijn wel een keertje... Ja, door windstilten zijn we ook een keertje binnen moeten slepen. Dan gaat de motorboot voor je liggen. Je gaat niet meer verder, want dan ga je niet meer redden. En dan werden we teruggestuurd. Ik kan nog herinneren dat op een gegeven moment teruggestuurd bij halverwege bij Oude Schild. En naar binnen toe. Maar er zijn ook een paar die zijn nog doorgegaan. Maar toen viel de wind helemaal weg. Weet je waar ze terechtkwamen? In Bergen.
3: In Bergen?
5: Ja. Ja.
3: Nou,
5: door de stroom.
3: Ja. Iets doorvaren, dit is Zandvoort. Dat is nog leuk natuurlijk.
5: Maar vroeger zeilden we van welke kustgebied ook, zeilden we gewoon naar Texel toe.
3: Ja.
5: De week ervoor. Er zijn best wel mensen die nog misschien wel het leuke actief vinden. Om gewoon vanuit Scheveningen, dan gingen ze hoppen. Eerst naar Katwijk. En van Katwijk bleven ze overnachten. Mochten ze dan op strand slapen met een tentje. En dan gingen ze naar Zandvoort. Ik heb het meegemaakt hier. En die, op een gegeven moment die sleepte dus een boot over het strand heen. Maar zand is net als schuurpapier. En het is polyester. Het is dus op een gegeven moment wilden ze wegvaren. Dan zie je op een gegeven moment op de banding. Op een gegeven moment dat hij een beetje water maakte.
4: Ja, ja.
5: En dan was die hele bodem was helemaal doorgesleept. Ja.
3: Hey, heb jij wel eens, ben je wel eens iets tegengekomen in het water? Een dolfijn of een kleine walvis of een lijk?
5: Zeehonden kom je daar tegen.
3: Zeehonden, hè? Oh ja.
5: Zeehonden kom je tegen. En dan zie je net, dat zie je ook wel eens in Zandvoort. Hè? Dan zie je net een kopje erboven heel
3: nieuwsgierig. Ja, ja, ja.
5: Maar daar heb je het ook natuurlijk ook te maken. Maar die beesten zijn zo intelligent, die hoor je gewoon.
3: Ja, ja, ja, ja.
5: Een boot die maakt dus op een gegeven moment het geluid onder water.
3: Ja, ja.
5: Dus ja, die zien je, maar wel nieuwsgierigheid. En dan komen ze met het kopje naar boven en weg zijn ze.
3: Ja, ja, mooi man. Hey, nou ja, heb jij nog een vraag, Erik?
4: Nou, nog eentje. Wat belooft een aspirant toeschouwer? Want die boten en die surfplanken die zijn natuurlijk in no time zijn die weg. Daarnaast zijn er nog andere leuke evenementen die georganiseerd worden rondom rondje Texel.
5: Nou, ik weet wel dat zij altijd wel een leuke anekdotes hebben op strand. Dat zijn ook voor kinderen. Hebben wij ook jaren terug gehad een heel groot zwembad gemaakt. Met het KNWV, het overkoepelend orgaan van Nederland. En hadden ze een heel groot zwembad gecreëerd op het strand. Met de optimistjes erin, daar konden ze zeilen.
3: Leuk man, ja.
5: Maar ik weet niet het hele programma wat ze dus dit jaar doen.
4: Maar er zijn wel wat activiteiten rondom. Ja. Leuk.
3: Nou, ik vond het een heel leuk gesprek, Gerard. Heel fijn dat je kwam. Want je gaat nu terug naar Katwijk en dan gaan jullie die boot weer een beetje
5: oppoetsen.
3: Ja. Kijk jij met de stand. Maar in ieder geval. Het is bijna 11:30. We hebben nog twee onderwerpen zelfs. Mag ik jou hartelijk bedanken voor je komst.
5: Zeker.
3: En ik wens jou heel veel succes komende zaterdag is het, hè?
5: Zaterdag, ja.
3: En we gaan het volgen. Is het ergens te zien ook nog of niet?
5: Nou, het is wel live te zien en het live te
3: Ja, dat zijn misschien streams, hè? Waarschijnlijk
5: een radio of zo.
3: Oh ja, radio test.
5: We hebben ook een verslag gedaan over de hele ronde.
3: Oké, okay. Dus, nou we gaan het volgen.
5: En daar zal ik ook wel zeker naar voren moeten gaan.
3: Ja, dat begrijp ik. Hey, hartstikke bedankt.
4: Ja.
3: Okay. En goed weekend. En zeker volgende week ook.
4: Ja, Gerard, bedankt.
3: Ja, we gaan even een muziekje draaien, denk ik. Wat gaan we doen?
8: Ja, Mungo Jerry met In
3: Mungo Jerry, in the Summertime. Ja, ja.

0: Dit is de column van Neil Gugnierli op ZFM.
1: Neil, ik ben geen racist. Hè? Ik hou van mensen. Ik wil iedereen helpen. Maar ja, weet je, nu vind ik echt dat asielbeleid en toelating van al die vluchtelingen, dat moet een keer stoppen hoor. Hè. Het wordt vol, heel vol in Nederland. Zo vol dat er amper nog een stukje weiland leeg staat. Ja, Harry, de koeien schreeuwen om ruimte. Want vele velden waar ze vrijuit rondliepen te grazen, ja, die worden nu gevuld met energiepanelen voor de zon. Nou, dat als schaduw werkt voor de koe. Nee, Neil, nee, even geen grapjes. Ik meen het. Ik maak me echt zorgen om Nederland. We kunnen het qua ruimte en qua kosten niet meer aan om alsmaar vluchtelingen op te vangen. Dat kan niet meer, dat moet ik je stoppen. Ja, Harry, ik begrijp je. Maar er is ook goed nieuws. Ja, misschien niet voor de koe, maar wel voor de mens. Want in 2025 vroegen er maar 24.000 mensen asiel aan in Nederland. Nou, en dat is een daling van 8.000 man ten opzichte van 2024. Nou, leuk dat je het zegt, meis, maar ik zie het niet als een geruststelling. Nou, doe maar wel. Dat voelt beter. Weet je, Harry, toen mijn zoontje 7 jaar oud was, vroeg hij mij op een dag: mama, wat is een gelukzoeker? Ja, toen dacht ik, nou ja, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Ik zei, nou, iemand die geluk zoekt, zei ik. Ja, ik dacht, laat ik het simpel houden. En toen zei hij, wat is geluk, mama? Nou ja, ik dacht, hoe geef ik hier een antwoord dat simpel, helder en logisch klinkt aan een kind van 7? Nou, ik zei, geluk is een gevoel dat danst met liefhebben en geliefd worden. En ik zag toen in zijn ogen dat hij alleen het dansen en liefhebben heeft begrepen. Verder ging hij er niet op in. Nou, ik ook niet. Maar nu is mijn zoon 20. En laatst attendeerde hij mij op een foto in de krant in een woestijn waar vluchtelingen gedumpt zijn. Toen zei hij, mama, ze zijn niet echt geliefd. En kunnen ze überhaupt nog het gevoel van geliefd worden voelen als ze nergens welkom zijn? Maar ik voelde dat mijn zoon de bal weer terugkaatste. Na al die jaren, de bal van de waarheid. Ja, ik kon hem 1000 antwoorden geven, maar niets is de echte waarheid. Want de waarheid is zo kostbaar dat liegen soms de enige manier is om haar te bewaren. En weet je, Harry, dat weten onze bestuurders maar al te goed. Trump had laatst een toespraak met de zin: Europa is een zinkend schip en is een groot probleem. En dat zijn de vluchtelingen. Als ze dat niet oplossen, storten ze in. Maar ik vraag me af, zijn de vluchtelingen het probleem? Of het enige probleem? Of is het lekker makkelijk om dat als enige probleem te zien? En hoe hou je tegen dat mensen vertrekken uit het oord waar ze ongelukkig en nog belangrijker onveilig zijn? Zit er een grens aan solidariteit en heeft solidariteit een prijs? Ja, Europa is misschien een zinkend schip, maar gelukkig weet Nederland alles van water en zal altijd zijn hoofd boven water weten te houden. Want Nederland, zo klein als ze is Nederland altijd heel groot geweest in overwinnen. En Harry, eerlijk gezegd, die optimistische gedachte maakt mij blij en geeft rust. En dat gun ik vele anderen, die onrust. Want ja, die jou ook trouwens. Want onrust en angst en haat zaaien, dat geeft je alleen maar onrust. Humane gedachten geven meer rust dan angst. En de idealist in ieder mens wil helpen. De optimist is de naïeve idealist. En de pessimist is een bevlekte optimist. Ja, Neil, dat zeg je wel allemaal mooi. En je kan het allemaal mooi brengen. Maar weet je, statistieken feit.

1000 euro om een huis in te richten. Dat is toch besopen? Welke Nederlander krijgt 10.000 euro van de staat om zijn huis in te richten? Het is besopen goedheid, ik zeg het je. Ja, goedheid, het is zotheid. Ach, Harry, het mes snijdt aan beide kanten. Iedereen heeft gelijk. Nou, het gaat hier niet om gelijk, meis. Het gaat hier om feiten. En dit is niet zomaar mijn mening, hè. Het, feiten van de waarheid liegen er niet om. Harry, zijn we niet met z'n allen bevlekt in de waarheid? De waarheid waar het soms helder is en vaak troebel. Ik bedoel, vluchtelingen worden vaak gezien als een kostenpost in geld. Maar hoe zit het met de emoties van de vluchtelingen? Ik bedoel, je kunt een ander alleen begrijpen als je jezelf verplaatst. Als je na de hete adem van de woestijn, na vele botsingen, na het overwinnen van marteling, dorst en honger, en na zo'n mensonterende reis in het beloofde land aankomt, heb je dan veel liefde voor de mens of juist afschuw? Ik vraag me dan af of je hersenen creëren ze dan niet tijdens zo'n zoektocht naar geluk, vol ongeluk, al een inhumane, dierlijke overwinningsvreedheid. Ja, nou, dat zeg ik, dat is dus de vraag. Hebben die vluchtelingen nog wel liefde voor de medemens? Nou, ik denk dat ze vooral dankbaarheid koesteren in hun overwinning. Kijk, wereldwijd is het aantal vluchtelingen rond de 110 miljoen mensen. 110 miljoen, Harry. Ja, nou, je zou bijna denken een miljard euro er tegenaan. En het probleem is opgelost. He, dan kunnen ze in hun eigen land blijven. Maar zo makkelijk is het sommetje niet, Harry. De echte vraag is, gaat het wel om geld? Want politieke heermaatschappij en opportunisten hebben vluchtelingen nodig om macht te kunnen uiten. Misbruiken, angsten zaaien en het ergste, vluchtelingen als wisselgeld te gebruiken. En dat, Harry, kent geen prijs. En toch, desondanks, heb ik de hoop dat de dans van het verlangen tussen liefhebben en geliefd worden altijd de boventoon zal voeren en dat de humane gevoelens zullen zegevieren. Ja, Niel. En dat is de waarheid als een koe. Ik zeg het je.

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, en dat was Neil Diamond met IMAZ. Bij ZFM goedemorgen nog steeds. En het is 11:45 bijna. En aan de lijn is Carina, want Carina zat net bij het buurtfeest in Noord. Maar nu, waar ben je nu, Carina?
2: Nou, nu, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Nu loop ik door de Vijfhoek in Haarlem.
1: Je bent een kleine globetrotter.
2: Ja, dat sowieso. Maar ik ben nu op weg naar de Nieuwe Kerk in de Vijfhoek. En daar staat de pakje kunstkast. Er is namelijk een Vijfhoek kunstroute. En als ik nu al zo loop, dan zie ik hier en daar al vlaggen buiten de deuren hangen. Want mensen stellen dus hun huizen open om daar kunstenaars te ontvangen. Die kunnen dan hun kunst exposeren. Een beetje à la Zandvoort Art. Mm-hmm. Nou ja, en dan is dit natuurlijk nu weer in Vijfhoek Haarlem. En dat is natuurlijk een superleuk wijkje. Heel groen. Heel veel galerietjes. Als ik nu zo hier naar binnen kijk, rechts van me zie ik mensen potten bakken. En de huisjes zijn allemaal zo schattig. Dus het is al sowieso de moeite waard om hier doorheen te lopen. En het is lekker cool. Ja. Want het is hartstikke groen. Maar
3: Carina, ik wil eventjes ter verduidelijking aan jou vragen. Dit is een terugkerend evenement in de Vijfhoek, of is dit...
2: Ja, zeker.
3: En bewoners stellen hun huis open, hoor ik jou zeggen. Betekent dat die mensen contact hebben met de betreffende kunstenaars? Of gebeurt dat spontaan of wordt dat aangewezen? Kun je daar wat over vertellen?
2: Nou ja, ik hoorde het gisteren namelijk tijdens de openingsspeech. Want gisteravond was dus een hele leuke opening met een openingsact door onder andere Fred Rozenhart en onze fotograaf uit Zandvoort, Sabrina Vermeulen. En daar werd gezegd, ja, de mensen stellen hun huizen open. Ik denk ook wel dat het zelf ook kunstenaars zijn die hier wonen, die hun werk tonen vanuit hun huis. Wat wij natuurlijk in Zandvoort Art ook hebben.
3: Ja.
2: Maar er zijn bijvoorbeeld ook garages en zo. En die worden dus nu opengesteld. Als ik nu al zo hier bij de kerk loop, dan zie ik al een garage openstaan met allemaal kunst. Wat al tentoongesteld is, met een parasol erbij. En, dus ik denk dat het op die manier gaat.
3: Oké. Okay. En is het dan alleen dat...
2: De kerk is dus een overzichtstentoonstelling, zodat je inderdaad net als bij Zandvoort Art weet van welke kunst spreekt me aan en waar ga ik straks naartoe.
3: Okay.
2: Er zijn hele mooie boekjes. En dan kan je dus kijken, wat wil ik allemaal gaan bekijken. En het is natuurlijk sowieso leuk om zo'n route te lopen hier door deze wijk.
3: Ja.
2: En we hebben ook Zandvoortse kunstenaars hier. Die op de gedempte raamgrachten hun kunst exposeren. Dat is Fred Rozenhart en Sabrina Vermeulen. Ik zag ook Arda rondlopen gisteravond. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Heel veel terugkerende kunstenaars die ik bij Zandvoort Art heb zien rondlopen, heb ik gisteravond hier ook gezien. En het leuke is ook dat vanavond, dat is voor iedereen. Dus als je in Zandvoort woont en denkt, ik heb zin om even nog naar Haarlem te gaan, is er om 17:30 in de Nieuwe Kerk weer een toneelstuk, De Biecht. En onder leiding van Fred Rozenhart.
3: Nou,
2: dat is natuurlijk hartstikke leuk.
3: Klinkt allemaal leuk, inderdaad.
2: De kerk is nog dicht, zie ik, want het gaat beginnen om 12 uur. En de pakje kunstkast staat dus in de kerk. En daarom had ik jullie ook gemeld, want het is natuurlijk hartstikke leuk. De kast heeft nu bijna zo'n 4 jaren in Zandvoort gestaan. Daarvoor stond hij altijd in de bibliotheek in Haarlem, onder leiding van iemand anders.
3: Ja.
2: Toen ben ik beheerder geworden. En dat doe ik dus nu al zo'n bijna, ik denk 3-4 jaar. En ik dacht, het is wel weer eens leuk om de kast vol pakjes kunst van meer dan 40 kunstenaars ook eens bij een kunstroute weer te plaatsen.
3: Nou, wat leuk.
2: En dat werd ook wel echt heel erg hartelijk ontvangen. De mensen waren eigenlijk heel trots dat ze in die kast mochten, want een heleboel hebben zich ook nog aangemeld die met de kunstroute nu meedoen van de Vijfhoek, om dan ook nog hun kunst in het mini in zo'n pakje te doen. Dus dat is natuurlijk extra leuk. En er werd ook gezegd van, kun je nou niet een kunstwerk kopen, omdat het iets te duur is misschien.
3: Mm-hmm.
2: Dan kun je altijd nog uit de kast iets halen. En dat is dan €6.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nou, dat is, hij stond in de blauwe tram, hè?
2: Ja, hij stond nu als laatste in Schol. Hij heeft daarvoor bij Soleil gestaan. Hij heeft bij Paal 69 gestaan. Hij heeft bij Christy van Wijn aan Zee gestaan. Dus het is eigenlijk een reizende kast.
3: Oké, en je weet niet wat je als pakje wat erin zit. Het is gewoon kijken wat erin zit.
2: Het is een verrassing.
3: Voor
2: ja,
3: 6 euro.
2: Ja.
3: Nou, dat is nog een leuke prijs om toch iets leuks mee naar huis te nemen. Naar aanleiding van die kunstroute.
2: Ja. Zeg, en
3: Carina, ik lees ook dat er een gids is waar je mee door de Vijfhoek kan wandelen. En ik weet niet of jij daar al iets meer van weet, maar wat mij triggert is dat gids de geheimen blootlegt van de Vijfhoek. Ja. Heb jij daar een kleine hint voor de aspirante wandelaars om mee te gaan?
2: Nou, ik heb wel dus gisteravond de openingsact gezien. En daar kwam een hele grote doos met daarop Top Secret kwam naar binnen, de kerk in. En iedereen natuurlijk, wat zit er dan in? Wat zit er dan in? Nou ja, dat is dus eigenlijk wel Top Secret gebleven. Ja, die doos die staat er ook nog. Kunstenaars hebben dus als thema dit keer geheim. En ik hoorde al, iemand heeft kunst over de geheime tuinen. Sommigen hebben dingen met sloten. Het is wel heel erg leuk dat er een thema aan verbonden wordt.
3: Ja.
2: Ik heb dus ook nu pakjes kunst gezien waarbij er hele mini-doosjes zijn. En als je daar dan op drukt, dan komt er dus iets geheims uit.
3: Okay.
2: Dus dat is het. Maar het geheim van de Vijfhoek, die heb ik nog niet ontraakt.
3: Je hebt zelf nog niet ervaren of gezien. Nee. Hey, en er is ook live muziek van een band Liverpool. Dat start om 2 uur. En dat gaat dan de hele middag door? Of is dat een optreden? Of zijn er verschillende optredens?
2: Ik denk dat dit de hele middag doorgaat. Want het is natuurlijk ook nog eens zo mooi weer. En ik zie hier een technici aan het werk op het plein bij de kerk. Die is denk ik alles al klaar aan het maken. En er staat een bar. Ze zijn echt zich aan het voorbereiden op een drukte, denk ik.
3: Ja.
2: Als ik de opkomst gisteravond al heb gezien, wat voornamelijk kunstenaars waren, maar dat was dus echt al heel erg groots en massaal. Ik moest er weer even aan wennen zelf, dat ik tussen zoveel mensen stond. Maar dat geeft wel aan dat dit wel een succesvolle kunstroute is. En trouwens, ik zie nu op een bankje hier, zie ik een doos dichtge plakt met een heel groot vraagteken op. En de voordeur staat open. Dus zij staan ook, dit huis, nummer 26, heeft zich ook al opengesteld.
3: Ja.
2: En dan kun je dus daar naar binnen gaan om te kijken wat het geheim is. Maar ik denk dat er heel de tijd allerlei festiviteiten zijn. En muziek is altijd goed. En dus ook het toneelstuk vanmiddag om 17:30 nog.
3: Nou, het klinkt in ieder geval zodanig verleidelijk om een bezoekje te brengen aan de Vijfhoek. Ook hierbij geldt dat het prachtig weer is. Dus dat nodigt nog eens extra uit om voor de mensen om te komen. Nou, ik denk dat je op deze manier een mooie inkijk heb gegeven, Carina, wat er zoal te doen is. Dus dank je wel voor je bijdrage. En jij ook nog heel veel plezier dan vanmiddag bij dit
2: evenement. Dank je wel. En wie weet hebben jullie tijd om even langs te komen.
3: Ja.
2: Het is echt ontzettend leuk hier.
3: Ik zal,
2: en nog één tip.
3: Ja?
2: Ik liep net ook hierheen en toen zag ik bij Pathé daar, dat pleintje, bij de Jopenkerk.
3: Ja?
2: Daar hebben ze echt iets voor kinderen. De grootste speelstraat.
3: Nou.
2: Dus die is gesloten. Dus echt, er worden zoveel leuke dingen georganiseerd.
3: Nou,
2: en een marktje op de Groenmarkt. Ik kan wel even Haarlem even nu promoten.
1: Maar nou, rustig aan, hè?
2: Zandvoort natuurlijk ook met het prachtige feest in Nieuw-Noord.
3: Hartstikke leuk. Dan gaan
1: dankjewel.
3: Dankjewel nogmaals, Carina.
2: Dank je.
3: En tot de volgende keer.
1: En een fijne dag.
2: Zeker. Bye-bye.
3: Okay,
1: en dan gaan we

0: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.
1: Ja, dat was Don't Sleep in the Subway, darling. Van?
2: Petula Clark.
1: Petula Clark. Petula, ja. Wie kent haar niet?
3: Ja,
1: hey,
3: ja, ja, ja.
1: Marja, jij zit, je bent ook vrijwilliger bij de dierenambulance.
3: Ja.
1: En daar is wat aan de hand, hè?
3: We staan dus ook bij het buurtfeest in,
1: precies,
3: in Noord. Ja. En daar staan we natuurlijk ook weer te werven. Ook een beetje voor vrijwilligers. En een beetje laten zien van wat doen wij. En dat soort dingen.
1: Ja, dus jullie zoeken vrijwilligers voor de
3: ja,
1: dierenambulance.
3: Altijd.
1: En wat moet je dan doen als je daar gaat vrijwillig werken?
3: Het grootste gedeelte is, we zijn eigenlijk gewoon een vervoersbedrijf. Hè? Dus we brengen met name gevonden vogels naar het vogelhospitaal op de Vigierdeweg in Haarlem. En heel veel katten, voornamelijk overleden katten, gaan we kijken voor chipcontroles. Ook katten die overlast bezorgen in wijken. Gaan we even kijken waar die thuis hoort. En dan hopen we daarachter te kunnen komen.
1: Maar jullie komen
3: daar ook die chipactie. We willen wel heel graag dat alle katten een chip hebben.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat begrijp ik. Maar jullie krijgen natuurlijk ook aangereden katten te zien.
3: Ja,
1: en
3: heel veel.
1: Dus je moet er wel goed tegen kunnen.
2: Je moet wel tegen bloed kunnen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja.
1: En honden en, en vogels.
2: En meeuwen. Meeuwen kun je laten liggen gewoon.
1: Meeuwen kun je laten liggen, ja.
3: Nee, alleen als ze dood zijn.
2: Nee,
3: dan mogen ze in de groenbak.
1: In de groenbak.
3: Ja. En als ze gewond zijn, dan brengen we ze netjes naar het vogel.
2: Ja, maar je zit er al een jaar of twee bij of zo, hè?
3: Ik zit bijna 4 jaar
2: erbij. 4 jaar alweer, ja. Ja. En wat is het raarste wat je mee hebt gemaakt in die 4 jaar?
3: Er was een kat die was in de cement gevallen.
1: Oh god.
3: Ah, dat was echt heel zielig.
2: Ja, ja, dat geloof ik. Maar heb je hem kunnen redden, of niet?
3: We hebben hem naar een dierenarts gebracht. Toen leefde hij nog, maar uiteindelijk heeft hij het niet gered. Want cement, daar zit een bepaalde chemisch iets in. En dat beest raakt oververhit.
1: Ja.
4: Hey Marja, mag ik heel kort. Niet alleen vrijwilligers zijn jullie zoek, maar ook donateurs natuurlijk.
3: Donateurs,
4: die kunnen vanmiddag ook zich aanmelden om donateur te worden.
3: Ja. Ja. Ja.
2: En ze kunnen altijd naar de website waarschijnlijk? Van
3: we hebben een website van de dierenambulance.
2: Dierenambulance.nl?
3: Moet je heel eerlijk zeggen.
1: Nou, ik zou
3: regionale dierenambulance.
2: Google natuurlijk is geen probleem. Ja, ja.
1: Hey, luister eens. En hoeveel tijd ben je kwijt als je vrijwilliger bent bij de dierenambulance?
3: Ik draai diensten van 5 uur. Dus op woensdag werk ik van 1 tot 6.
1: Ja.
3: En op donderdag van 8 tot 1.
1: Okay.
3: Dus we wisselen elkaar steeds af.
2: Ja. Nou, je komt je tijd
3: en 7 dagen per week.
1: Jeetje.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: Gebeurt allemaal. Ja.
1: En dan techniek bij ZFM.
3: Bij ZFM,
2: ja. Oké, okay, nou, we gaan er bijna uit, denk ik. Want ik weet niet hoe lang we nog hebben.
1: We hebben nog andere.
3: 1 minuut 6.
1: Ja, 1 minuut 6 hoor ik net.
2: Nee, we gaan mensen bedanken dat ze geluisterd hebben in ieder geval.
1: En straks natuurlijk Zandvoort op zaterdag.
2: Met Rob Harms onder andere.
1: Ja.
2: En zal ongetwijfeld weer over Formule 1 ook gaan en zo.
1: Ja, gelukkig.
2: En, en over 2 minuten begint ook de Eredivisie Tennis.
1: Oké.
2: Okay. Ja, ze hebben een nieuw clubhuis, hè? Dat hebben we misschien wel gezien al, of niet?
4: Ik heb het nog niet gezien, ik heb het wel gelezen.
2: Volgende week, zaterdag en zondag, spelen ze thuis. Ze spelen nu eerst 3 uitwedstrijden. En ze gaan weer voor het kampioenschap natuurlijk.
1: Nou, helemaal goed.
2: Dus dat is mooi. We hebben een beller ook nog, hoor ik. Hartstikke leuk. Nou, in ieder geval, het is bijna 12 uur. En,
1: zeer bedankt voor het luisteren.
2: Zeer bedankt voor het luisteren.
1: Volgende week zijn we er weer, Hans.
2: Het wordt vanzelf weer 12 uur.
1: En het wordt vanzelf 12 uur. Week.
4: En ik bedank Ger en Hans dat ik hier mocht aanschuiven. Ja.
1: Ben je volgende week er weer bij?
4: Ik denk dat ik volgende week weer even kom snuffelen.
2: Nou, goed, hartstikke goed.
1: Ja, gezellig.
2: Hoe lang hebben we nog?
3: 5, 4.
1: En een hele fijne dag.
0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Oud-Zandvoort.
7: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
8: Fotootje, fotootje aan de wand. Wie drukt jou het digitaalste af in Kennemerland?
9: Foto Menno Gorter in Zandvoort maakt dit sprookje waar. Pixels, negatieve, dia's of oude foto's worden mooi en scherp afgedrukt en vergroot. Kijk voor de onbegrensde mogelijkheden op www.fotomennogorter.nl. De moraal van dit verhaal, analoog en digitaal, Menno kan het allemaal.
10: Bij foto Menno Gorter hier op de krocht, daar wordt veel fotowerk verkocht. Want al 25 jaar staat Menno Gorter voor u klaar. Ook kunt u uw eigen unieke kaarten laten maken, want dat is ook een van zijn taken. Uw foto's kunt u afdrukken op elk gewenst formaat. Menno maakt ze snel en adequaat. Ook voor pasfoto's met en zonder lach kunt u terecht van maandag tot en met vrijdag. Heeft u dit allemaal goed gehoord? Zegt dit dan voort! Zegt dit voort!

0: meneer mevrouw Smit.
1: Ja?
0: Ja, goedemiddag. U spreekt met de Vries van Tafeltijd BV. Maaltijdbezorgservice aan huis vanaf 6 euro. Goedemiddag. U heeft geluk, u bent thuis. Mag ik vragen naar uw menuvoorkeur qua warm eten?
1: Met wie spreek ik?
0: Met de Vries.
1: Van?
0: Tafeltijd BV. We zijn een nieuw cateringbedrijf in Zwolle.
1: Ja, ja.
0: En proberen naamsbekendheid te verwerven.
1: Ja.
0: En uw postcode, niet meer het gat,
1: ja,
0: is eruit gevallen als kanshebber op een gratis maaltijd.
1: Oh.
0: Een warme maaltijd voor twee personen.
1: Een warme maaltijd voor twee personen.
0: Wat dacht u daarvan? Goedemiddag.
1: Oh, moeten we delen, want we zijn met z'n drieën.
0: Echt? Dan maak ik je drie personen van. Geen probleem.
1: Nou, dat is geen niet zo'n punt, hoor.
0: Nou, dat is geen punt. Mag ik u vragen, meneer Smit, bent u een pasta, pizza of vleesman?
1: Maar pasta's eten wij veel, ja.
0: Drie mannen pasta?
1: Valt lasagne daar ook op?
0: Jazeker, jazeker.
1: Ja, dat is heel lekker.
0: Onze lasagne met bechamelsaus is wij daar zijn bekend, hoor. En binnenkort ook in Zwolle. Bent u iemand van de voren nagerecht?
1: Bij voorgerecht gebruiken wij vrijwel nooit.
0: Stokbroodje kruidenboter of een carpaccio, u mag het zeggen.
1: Kruidenboter.
0: Ja. Nou, het is namelijk zo, we hebben uw postcode geselecteerd en u bent thuis, dus u komt in aanmerking voor ons kennismakingsaanbod. Ik zei het al, we zijn een nieuw cateringbedrijf, Tafeltijd BV, en willen graag naam maken in de regio Zwolle, met spraakmakende acties zoals deze. Wij staan om een uur of zes vanavond bij u voor de deur, met dampende maaltijden voor drie personen. Als u de mensen even binnen wilt laten en u heeft de tafel gedekt, dan kan het allemaal goed in goede orde verlopen.
1: Oh, ik eet altijd tegen half zes.
0: Half zes. Geen probleem voor ons. Geen probleem voor ons. Dat is lekker bij 17:30 staan onze mensen voor de deur. Dat zijn keurige mensen, hoor.
1: Ja.
0: Laten ze niet afstukken door de tatoeages.
1: Daar heb ik ook geen enkel probleem mee.
0: Prima. Dan overhandigen ze u drie warme maaltijden.
1: Ja.
0: Nou, ze blijven er even bij. Dat is duidelijk natuurlijk, hè, voor de eerste keer zo'n kennismakingsaanbod.
1: Ja.
0: Ze gaan op de bank zitten in principe. Heeft u iets te lezen voor ze dan?
1: Wat zegt u?
0: Heeft u iets te lezen voor ze?
1: Of ik iets te lezen voor
0: ze? Ja, als ze de maaltijd komen brengen, dan blijven ze er even bij staan, bij zitten.
1: Blijven ze mogen van mij hier wel wat lezen, ja.
0: Ja? U heeft iets liggen, een libelle, Margriet, een autoweek?
1: Nou, de autokampioen ligt hier.
0: Ja, nou prima. Dan kunnen onze mensen zich daar even mee vermaken. Na afloop is even van belang. Dan kijken ze naar uw gezicht of het gesmaakt heeft.
1: Ja.
0: En als ze denken dat het u lekker heeft gevonden, dan zit u eraan vast. Want wij zeggen altijd maar zo, een gezicht spreekt boekdelen.
1: Een gezicht spreekt boekdelen.
0: Ja. Kijk, de eerste keer is het gratis. En als u zegt van nou, het smaakt heerlijk. En ook al zegt u het smaakt niet lekker, zien in uw gezicht dat het toch lekker is, dan noteren we u voor een kwartaal abonnement, krijgt u twee maal per week een warme maaltijd voor 15,75.
1: Nee, ik denk niet dat dat lukt, want mijn vrouw kookt zelf heel graag.
0: Ja, maar dat is precies het leuke van deze aanbieding dan, hè. Kijk, uit eten gaan is leuk, maar je hoort heel vaak, het is duur. De gulden is de euro geworden.
1: Ja, maar...
0: En daarom bied ik u namens Tafeltijd BV voor 15,75 per persoon een warme maaltijd aan, twee maal in de week, en dan voor 13 weken achter elkaar. Ga daar maar eens voor even in een restaurant.
1: Nou, nee.
0: Dat lukt u niet.
1: Nee,
0: het enige wat u nog even moet doen, als onze mensen straks komen, even een handtekening dingetje zetten en de automatische incasso ondertekenen. Dan kunnen ze het bedrag namelijk in één keer afschrijven.
1: Nee, dat doen we.
0: En ik vind het leuk dat ik u als nieuwe klant kan noteren.
1: Nee, dat doen we echt niet.
0: Ik zou willen zeggen namens Tafeltijd.
1: Nee, want mijn vrouw die kookt zelf veel te graag.
0: Twee maal per week een overheerlijke maaltijd.
1: Nee,
0: Hollandse kost, Chinese kost, één keer in de week.
1: Nee,
0: een pasta, een pizza, een stukje vlees. Rundvlees, carpaccio's, geen probleem. Koffie voor, koffie na. En dat voor 15,75 per keer.
1: Ik zou het niet doen.
0: Al onze maaltijden voldoen aan de kwaliteitsbesluiten. De schijf van 5. Consumentenbond staat achter ons. Geen enkel probleem.
1: Ja, laat het maar niet doen.
0: Ik vind het prachtig dat u om 17:30 thuis bent.
1: Nee,
0: hartstikke leuk om onze geur, de dampende van rijk van vitamine voorziene maaltijd in ontvangst te nemen. En u heeft al gezegd, de autokampioen ligt klaar, dus daar verheugen ze zich al een beetje op, nu die jongens.
1: Laten we het niet doen. Dank u wel. Dag meneer.

En dan komt het liedje, liedje van de rozen. Dat vind ik altijd fijn. 14 appelbomen in de zomerzon. 7 dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. 2 enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hou. En 24.

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur. 2 fanfares en hun hoepapa. 1 begrafenis met koffie.

16 bisschopsmijters op een lange rij. Eén klein moedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal. En 4 verliefde wolken in het blauw. En 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou. La la la la la. Ja, jongens, een ogenblikje. Ik hoor sommige mensen zachtjes mee zingen. Wilt u meezingen? Het gaat zo. 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou.

0: heb het zelden zo mooi horen zingen, zeg. U draagt het voor, vind ik, zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaren. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik. En 7 baby's.

0: ontroerend gewoon, vind ik.
1: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden op het toilet. 7 apen op een autopen.

het zijn belangrijke dingen. Dingen die bij je passen. Weet je wel, investeer daarin. Want dat voelt goed. Dat je eigenlijk, want ik heb al vaak zat ruzie met de dingen. Ken je dat ruzie met de dingen? Dat de dingen gewoon niet meewerken? Heb je dat, ken je dat niet? Want ik ben geen onhandige jongen, maar ik ben ook geen handige jongen of zo. Ik ben geen klusser bijvoorbeeld. Ken je die klussers? Die zeggen, oh, ik heb alles zelf gedaan in mijn huis. Elektriciteit, alles. Oh ja? Fuck off. Ik haat wie ze zitten hier ook. Dat weet je. Je ruikt ze ook. Daniel Alabastine, daar zit een groepje volgens mij. Bij mij thuis, alles wat er bij mij thuis aan de muur hangt, hangt er om de gaten te verbergen die ik heb gemaakt bij het vorige wat ik aan de muur wilde hangen. Dat is ooit begonnen met een haakje voor een vaatdoek in de keuken. En inmiddels hangen er meer dan 34 schilderijen bij mij. In de keuken alleen. Ken je gewoon ruzie met de dingen? Heb je ook wel eens als je neus snuit en je kijkt op en je hebt een touwtje van je hoodie meegesnoten? Oh, kut. Oh, wat is dit? Oh, shit. Oh, wordt het zo'n dag? Ja, dan wordt het zo'n dag. En dan werken de dingen gewoon niet mee. Maar dan ben je bijvoorbeeld aan het stofzuigen, dan vind ik het allerergst. Ben je aan het stofzuigen en dan begint het eerst klein met het stofzuigen. Hè? Dan ga je naar de stekker, van de stekker die draad, van de stekker van de stopcontact zo naar de stofzuiger toe. Die trekt in één keer strak tijdens het stofzuigen. Die trekt dan zo langs een stapel tijdschriften die op de grond staan. Vlum, heel de vloer vol met tijdschriften. Vind je dat fijn? Nee, natuurlijk niet. Werk nou eens mee, stomme stofzuiger. En dan ga je bij de plinten, bij de gordijnen. Trek je die stang uit elkaar, even bij de plinten. Even stofzuigen met al die gordijnen. Mogen wij ook in die stang? Gaan wij ook lekker in die stang? Natuurlijk, zo dan ben je toch op met die kutstang. Jezus Christus. Werk toch eens mee. Hè? En die stofzuiger is altijd hetzelfde. Heb je die stang en die slang en het autootje. Dat is de stofzuiger, of niet? En dan is altijd hetzelfde moment. Ben je aan het stofzuigen en dan ga je ergens de hoek om. En dan besluit dat autootje als een soort debiele kever op zijn rug te gaan liggen. Van nou, ik weet het ook niet meer. Ik weet ook niet meer wat de bedoeling is, hoor. Ik snap er niks meer van. Jongen, werk toch eens mee, stom klote ding. En dan ga je in de gang, weet je, bij de kapstok staan die schoenen. 2 paar van mij, 17 paar van haar. Denk je dat ik netjes tussen die schoenen ga stofzuigen? Nee, natuurlijk niet. Denk ik, ram die stang in die schoenen. Fuck mijn leven. Alles kapot. En dan komt het allerergste, ben je klaar met stofzuigen. Of niet, ben je klaar? En dan trek je die stekker uit de stopcontact, trek je die stekker eruit. En dan moet heel die draad moet in het autootje. Of niet? En er zit ook een knop op. Voor op het autootje. He, zet een knop voor automatisch opwinden. En dan ram je ook op. Met heel je ziel ram je op die knop. Voor automatisch opwinden. Denk je dat die met één keer opvreet? Nee, natuurlijk niet. Dat is een rullenknop. Waar is de Anne-Maria Koekoek? Vreet godverdomme die draad op. Jezus Christus. Ruzie met de dingen. En dan ben je s'avonds aan het koken. He? Ben je aan het koken en dan kook je en dan ben je aan het bakken en bak je aardappelschijfjes. Waarom moeten aardappelschijfjes altijd zo in elkaar blijven plakken? He? Er is altijd zo'n groepje dat zegt, laten wij lekker bij elkaar blijven. We gaan niet ontstaan te husselen als een debiel. Niks. Die blijven bij elkaar. Wees toch een volwassen schijf. Leef je eigen leven. He? Wees een individu. Word een tweekante bruin. Kom op. Nee, nooit. En er is altijd één grote schijf en die pakt een heel klein teringschijfje, doet die onder zijn buik en blijft hij de hele tijd opleven. Huh? Kun je husselen tot je een tennisarm hebt? Nee hoor, draai niet om. Niks. Totdat je klaar bent om te gaan eten, laat hij denken zijn buik zien. Helemaal wit, helemaal rauw, fuck you. En die kleine jongen, zwart, verkoold. Waarom?

0: zeggen, weet je wat ik nou zo fijn vind bij dat vliegen? Dan ga je daar even zitten in de vertrekhal. En dan zit ik daar eventjes en dan wordt er afgeroepen door de luidspreker. Passagiers, u loopt op de gang, slaat top op. Roep op de gang, maar slaat op. Van uw vlucht op de hoofd, dat hij op grond gegaan. Dank u wel. Nou, dat doe je dan. Nou, dan ga ik naar het vliegtuig met mijn koffertje. En dan vind ik, weet je wat ik het mooiste vind? In het vliegtuig de stewardessen. Oh, die vind ik mooi. Er is er nooit eentje bij van, mooi. En ze zijn niet alleen uiterlijk mooi, maar ze zijn ook very intelligent. Yes, very intelligent. En ze zijn, spreken hun talen virtuoos. Er was er een bij mij en die kon in 6 verschillende talen kon die nee zeggen. Ja, nee, dat kunnen ze wel eens nodig hebben, hè. Dat kunnen ze wel eens nodig hebben. Want er kan er wel eens eentje uit willen, hè. Met haar bedoel ik, hè. Oh, u dacht eruit willen? Ja, dat kan altijd. Je kunt eruit als je wil, maar je slaat een rotfiguur. Vond ik zo leuk. Ik had een leuk gesprek met de stewardess. En... ja, toen zegt ze tegen me, zegt ze, bent u meneer Hermans? Ik zeg, ja, mevrouw. Toen zegt ze, goh, wat leuk. Toen zegt ze, zou je misschien in het vliegtuig een liedje willen zingen? Ik zeg, ja, waarom niet? Ik zit toch bij de vleugel, dus dat komt best. En, wat? En toen heb ik in het vliegtuig heb ik een liedje gezongen. Voor het eerst van mijn leven. Ik moet zeggen, dat ging heel goed. Ik heb nooit geweten dat ik zo hoog kon zingen, maar dat ging heel sterk. Toen zegt ze, wat kan ik voor u doen? Wat wilt u hebben? Een kopje thee of een glaasje cognac? Ik zeg, nog in mij maar een kopje cognac. En, hè? Maar gezellig, weet je, leuk. Ik had alleen nog wat willen eten, maar dat ging toevallig niet. Er was in het vliegtuig was geen... Daar kon je toevallig niet eten. Op die vlucht ging dat niet. Ja, misschien had het ook wel gekund, maar ik denk, oh, laat ik maar niet aandringen. Nee, ik hoorde naast me iemand zeggen, de cockpit. Ik denk, nou, dan ga ik ook niet. Ik heb in Frankrijk heb ik een adresje. En daar ga ik bijna elk jaar naartoe. Gezellig zeg. Een herberg. Een eenvoudige herberg. Nou ja, het is een heel klein ding. Als het regent zetten ze het binnen. Het is een ding van niks. Ja. Is van een Franse mevrouw, van een aubergine. En dat is een... Barbara heet ze. Een schat van een mens. Een schat van een mens. Een typische Française. En niet op de mondje gevallen, hè. Nou ja, één keer is ze toen... Ja, toen is ze toch op de mondje gevallen één keer. Dat vond ik wel lelijk, want ze had... Meteen. Zo'n lip had ze meteen, hè. Dat zag er lelijk uit, hè. Ze zei ook zelf, j'ai tombé, hè. Ik ben gevallen, j'ai tombé. J'ai tombé sur ma petite bouche. Nou, ze had zo'n bouche, hè. Nou, ik schrok. Ik zeg, hoe is dat gebeurd? Hè? In het Frans dan, hè? Ik zeg, hoe is dat gebeurd in het Frans? Ik zeg, comment ça s'est passé, ça s'est passé? Comment ça s'est passé, hè? Als ik er logeer, dan komt ze 's morgens, komt ze mezelf wekken. Kom mezelf wekken, typisch Frans. En dan komt ze de kamer binnen en dan legt ze een eitje. Nee, dat is typisch Frans. 'S morgens leggen ze een eitje sur le plateau. Compris? Le plateau. Le plateau. Le petit déjeuner, het ontbijt, avec un œuf. Een œuf, dat is een ei. Wist je het niet? Nou, ik wist het ook niet. Nee, ik wist het ook niet, maar ik herkende ze. Ja, ik herkende ze. Ik zag die witte dingen, toen denk ik, dat is een ei. zag het duidelijk. Ze zijn boven een beetje smaller. Van onder zijn ze breed en van boven spits. Of je moet ze zo houden natuurlijk, hè. Maar dat noemen de Fransen ANF. Ik vind het leuk klinken, ik vind het leuker dan ei. Maar ik vind ei zo ordinair, vind je niet? Hij legt een ei. Ik vind ordinair, een ei, ik vind niks. Maar ANF. Dat hebben wij toch zo sterk in Holland, die korte woorden, die kribbige woorden, hè. Een kip. Dat vind ik ook niks. Vind je dat nou wat, een kip? De Fransen zeggen, une poule. Er zit meer kip aan, dat is gewoon... Vind ik? Une poule. Een kip die voetbalt. Een voetbalpoel. Dat klinkt leuk, een voetbalpoel. Ik vind die korte woordjes, daar vind ik niks. Kip, ei. Ik vind ei vind ik helemaal niks. Ik vind dat komt er ook zo hard uit, hè. Nee, vind je niet?
1: Een ei.
0: Shit. Maar, ANF. Hoor het verschil?
1: Een ei.
0: ANF. Dat lijkt me ook voor de kip zelf. Lijkt me... Het legt even makkelijker. Vind je zelf niet? Als u nou moest leggen, hè, wat zou u liever leggen? ANF? Of nee? ANF natuurlijk. William Shakespeare heeft het al zo mooi gezegd. ANF is ANF.

Ik ben altijd een fan geweest van de autorensport. Ik heb een vrij gemakkelijke jeugd gehad en vandaar. En zo ben ik al vroeg een aanhanger geworden van Karel Gaudin de Beaufort. U kent hem misschien nog wel, dat was een van de eerste Nederlandse coureurs. Zo'n lange vent was dat, een boom van een kerel. Hij heeft al 2 uur gebrand in de tijd. En afgelopen zondag ben ik weer naar Zandvoort geweest en daar is iets afschuwelijks gebeurd. Ik ben daar Frans Henrichs tegen het lijf gelopen. Dames en heren, dat gaat er helemaal niet goed. Er komt een onbekende coureur aan. Wie kan dat zijn? Ik ken die wagen niet. Ik heb het nummer niet doorgekregen. Ik zal hem voorlopig even Jackie X noemen. En hij neemt die bocht veel te ruim. Dames en heren, dat gaat er helemaal niet goed. Hij vliegt daar uit die bocht, dames en heren. Gelukkig liggen er allemaal strobalen bij die lichtmast. Nee, helaas staat er een lichtmast tussen die strobalen. En nu is er dus niet 1 coureur meer in de strijd. Dat is ontzettend jammer, dames en heren. Daar dromt het publiek de baan op, de baan vol publiek. Nee, daar komt toch nog een bolide aan, dames en heren. Maar verder was het een vrij genoeglijke middag, dat moet ik zeggen. Ik stond eerst op een heel druk punt in een bocht. In die bocht, daar ziet het altijd zwart van de mensen. Daar is namelijk in de loop der tijden al 5, 6 ongelukken gebeurd. En later ben ik wat meer uit het gedrang gaan staan, een beetje uit de drukte, op zo'n 200-300 meter afstand van de baan, vlak naast een brandweerman. En ook daar kon ik het gebeuren uitstekend volgen. En dan zie je die auto's voorbij spuiten met die duizelingwekkende snelheden van 120, 130 kilometer per uur. Per uur, daar heeft een normaal mens geen weet van. Emerson Fittipaldi kwam voorbij met een mankement aan zijn stuurinrichting, die reed recht door de zeeën. Had gelukkig regenbanden. Ik zag de ambulance voorbij komen, lag in 3e positie, is later iets teruggezakt. Ja, ook de ambulance kwam voorbij, want er is die middag toch nog iets vervelends gebeurd. Ja, ik zeg nou vervelend. Ja, vervelend is eigenlijk niet het goede woord, want het gebeurde vlak voor mijn neus. Maar 2 auto's raakten elkaar, 1 sloeg over de kop en vloog meteen in brand. En dan zie je pas waar de mensen voor komen, voor sensatie en nog een sensatie. Want die jongen die had gered kunnen worden, maar hij lag daar gewoon af te fikken. En hij had gered kunnen worden, 5, 6 mensen stonden eromheen, maar niemand die een pink uitstak. En ik kan het bewijzen ook, want ik heb het op de film, mijn broer heeft het op de film en mijn vader heeft er 50 van.

0: Zeg, weet je wat ik nog het meeste vingertering van krijg iedere keer? Dan heb ik met jou een leuke avond, dan moet ik naar huis, dan zie ik de bijl hangen. Parkeer ik mijn auto 100 meter verderop in de straat, zodat zij het niet kan horen. Dan sluip ik naar de voordeur, trek mijn schoenen uit, loop op mijn sokken de trap op, kleed in de badkamer om. En dan schuif ik zo stilletjes mogelijk naast in dat bed in. Hij zegt, nou, ik kan er vergif op innemen, die wordt wakker, scheelt me helemaal verrot. Voor alles wat los en vast zit. Voor niks nut, zuiplap, noem het maar. Ik zeg, ja, sorry, Henk. Pak je ook helemaal verkeerd aan. Pak jij helemaal verkeerd aan. Weet je hoe deze jongen dat doet? Henk, weet jij dat? Zal ik je het daar jou eens vertellen, Henk? Ik kon gewoon lallend en tierend die steeg bij ons ingekropen. Als ik nog op mijn poten kan staan, dan geef ik een paar van die GFT-bakken nog een schop onder hun hol. Ik zeg, ik smijt die voordeur van ons bijna dwars door de pui terug de straat op. Beuk werkelijk de trap op. Ja, smijt mijn schoenen door de slaapkamer. Roep meestal iets in de trant van... Potje pijpen! Ik zeg, nou dan is het echt met geen 10 paarden wakker te krijgen.
1: Lievert, wil je me even naar de stad brengen? Ik wil even die broek met die ritjes omruilen.
2: Zou je niet liever willen worden gebracht in een grote wagen met chauffeur?
1: Oh, ja. Nou, dat zou eerlijk zijn.
2: En dan lekker de bus?

0: eerst lekker uitwaaien. En dan een ontdekkingstocht door dat mooie dorp in de duinen met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. Zandvoort,
1: Zandvoort, Zandvoort. Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Waar kan ik u mee van dienst zijn?
1: Ik zou graag een boek willen lezen.
2: Dan treft u het. Ik heb vanmorgen net een boek binnengekregen. Kijkt u eens?
1: Mag ik u iets vragen?
2: Uiteraard. Steekt u van wal?
1: Is het boek goed?
2: En of het boek goed is? In hoofdstuk 7 staat een beschrijving van een watermolen, waar de rechter uit de liefhebber van de beschrijvingen van watermolens zich de vingers bij af kan likken.
1: Een watermolen, zegt u? Toch niet dezelfde watermolen als in dat boek van... Kom, hoe heet die ook alweer?
2: Dezelfde watermolen. Het water, het ronddraaiende waterrad, de molen zelf. Al deze voor de beschrijving van watermolens onontbeerlijke elementen zijn met een scherp oog voor detail in het boek opgenomen.
1: Hoe heet de hoofdpersoon?
2: Peter.
1: Peter? Het is of de duivel ermee speelt.
2: Wat heeft de duivel hiermee van doen?
1: Peter? Ik heet namelijk zelf Peter.
2: In dat geval zult u zich des te eenvoudiger in het gedachtegoed van de hoofdpersoon kunnen innemen.
1: Zou ik het boek nog even mogen inzien?
2: Ja, zeg. Leer mij mijn Pappenheimers kennen. Als ik u het boek zou laten inzien, bladert u natuurlijk gelijk door naar de beschrijving van de watermolen in hoofdstuk 7.
1: Maar zou u dan niet tenminste een tipje van de sluier kunnen oplichten?
2: In hoofdstuk 1 krijgt Peter kennis aan een vrouw. In hoofdstuk 7 heeft hij een rendezvous bij bovengenoemde watermolen.
1: In hoofdstuk 7 pas? Nou, van een zekere doortastendheid kunnen we deze Peter, wat de vrouwtjes betreft, in ieder geval niet beschuldigen. Ha! Hoofdstuk 7 voor een boek over zo'n slome duikelaar. Bedankt, ondergetekende, feestelijk.
2: Ik kan u verzekeren dat de beschrijving van de gebeurtenissen bij de watermolen het lange wachten meer dan goed maakt.
1: Maar dan... Dat kan maar één ding betekenen.
2: Inderdaad. Bij de watermolen gaat Peters leuter er in één keer in.
1: In één keer? Goeie genade, zo lust ik nog wel een paar beschrijvingen van watermolens.
2: Ik zal u bij wijze van hoge uitzondering de eerste zin uit het boek voorlezen. In het eerste ochtendgloren bolde Anja's geruite plooirok kwispelturig op in de aanzwijgende wind.
1: Potverdorie, dat is niet mis, zeg. Vooruit met de geit, ik ga voor dat boek.
2: Dat is dan 37,50.
1: Hier, hou de rest maar. Stop dat maar in die stoffige doos van je. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ha. Je zou ze de kost moeten geven die hier onder het mom van watermolens alleen maar zitten te vissen wanneer de hoofdpersoon uit de kleren gaan.
3: Bloemist Arjan met Bren.
4: Ja, goedemiddag. Ik bel u omdat ik net een rouwkrans heb ontvangen met erop de tekst Rust in Vrede. En nou heb ik net een nieuwe zaak geopend. Nou denk ik dat er sprake is van een misverstand.
3: Oh ja, dat is vervelend.
4: Ja, inderdaad.
3: Nou, vooral omdat er nu op een graf ergens in de stad
5: een boeket ligt met de tekst: succes met je nieuwe locatie.

0: Goedenavond, Schijbeleid, Kan Hotel, wie zegt u spreekt met Audrey.
1: Dag mevrouw, goedenavond, u spreekt met Van Velsen Den Haag. Mag ik u de afdeling reserveringen?
0: Kamers of vergaderzalen?
1: De kamers.
0: Ja, spreekt u mee?
1: Dag. Goedenavond, u spreekt met Van Velsen. Ik ben persoonlijk medewerker van de heer Pronk, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid.
0: Ja.
1: En aanstaande vrijdagnacht wil de heer Pronk graag een kamer hebben.
0: Ja.
1: Zou dat kunnen?
0: Even kijken, voor één nacht.
1: Ja, voor één nacht.
0: Aanstaande vrijdag, dat is het 9e. Voor één persoon?
1: Vooralsnog voor één persoon, ja.
0: Ja. Nou, ik heb inderdaad nog voor
1: mogelijk
0: vrijdag...
1: voor twee, maar...
0: Ja, zo is eventueel ook nog mogelijk. Ik heb inderdaad ook nog kamers beschikbaar. Zowel nog alle drie de types die wij in ons hotel beschikken. Dat houdt in de standaardkamer of de luxe kamer. Of de
1: nee, de heer Pronk wil graag de luxe kamer.
0: Luxe kamer, die heb ik inderdaad nog beschikbaar.
1: Is dat een probleem als er een tweede persoon bij komt?
0: Nee hoor, want het is normaal gesproken tussen een tweepersoonskamer. Die is dan voor enkel gebruik bezet. Dus er kan zo'n tweede persoon bij, dat is geen probleem.
1: Kunt u iets vertellen over de indeling van de kamer?
0: Wat voor faciliteiten er op de kamer?
1: Onder andere, ja.
0: Ja, nou, de kamer bevindt over een cd-installatie, koffie- en thee-faciliteiten.
1: Is er ook een minibar aanwezig?
0: Ja, minibar, televisie, boekenpers, bad.
1: Kunt u iets zeggen over de inhoud van de minibar? De heer Pronk wil nog wel eens...
0: De minibar beschikt gewoon over frisdranken, zoals cola, jus d'orange.
1: Ja, de heer Pronk is niet geïnteresseerd naar de frisdrank, eerlijk gezegd.
0: Niet in de frisdranken. Er bevindt zich bier en gewoon kleine flesjes rode en witte huiswijn.
1: Ja, whisky, is er ook whisky beschikbaar?
0: Whisky inderdaad.
1: Ja.
0: Vodka,
1: champagne?
0: Gin. Nee, die niet. Maar het kan eventueel op de kamer gezet worden.
1: Ja, graag. Dat zou ik dan wel willen, want een paar flesjes, een stuk of 5, 6.
0: Ja, gewoon van half flesjes.
1: Ja, heeft u geen grotere?
0: We hebben ook gewoon hele flessen, hoor.
1: Ja, zit te denken aan vijf hele flessen.
0: Dat kan.
1: Aanstaande vrijdag is hij te gast op het congres Landbouw, Ontbossing en Milieu, Bodemcultuur.
0: Ja.
1: Hij is daar gastspreker. Ja, hij wil wel eens wat mensen meenemen dan naar zijn kamer. Is dat een probleem?
0: Ja, ligt eraan hoeveel en...
1: Hoeveel mensen kunnen erin?
0: In die kamer, nou... stuk of 5.
1: 5?
0: Ja.
1: Niet zoveel, eerlijk gezegd. Heeft u geen grotere kamer?
0: Ja, dan zou u bijvoorbeeld op onze suite komen. Dat is een zeer royale kamer met een whirlpool en...
1: Is daar een waterbed?
0: Daar is geen waterbed.
1: Geen waterbed, u heeft geen waterbed.
0: Nee.
1: Is er een whirlpool beschikbaar voor de heer Pronk?
0: Die zit op die kamer.
1: Die is op die kamer?
0: Ja.
1: Ja. En een massagetafel?
0: Nee, die is niet op die kamer.
1: Is niet. Kan die eventueel tegen meerprijs bezorgd worden?
0: Kunnen we regelen. Kunnen eventueel een masseur inhuren.
1: Hoe zit het qua faciliteiten in de omgeving? Mocht de heer Pronk besluiten de buurt te verkennen, in de ruimste zin van het woord?
0: En waar doet u precies dan op?
1: Ja, kijk, uw hotel ligt dat centraal?
0: Ja, wij liggen 2 minuten loopafstand van het station. En...
1: Is er iets achter het station wat wellicht...
0: Nee.
1: Niets.
0: Er zijn alleen maar bedrijven.
1: En voor hoeveel persoon is de whirlpool?
0: 2, 3. Maar ik neem aan dat niet de bedoeling is dat Jan en alle mannen op die kamer...
1: Ik heb overigens liever niet dat u de heer Pronk met zijn voornaam aan spreekt, hoor.
0: Oh, ik heb een voornaam... Oh, sorry.
1: Begrijpt u? Ik zit even te kijken aan iets anders. Op dit formulier staat ook nog de ontspanning in de ruimste zin van het woord. Wat is er de mogelijkheid van een... dit is misschien een moeilijk onderwerp, maar hoe zit uw hotel ten aanzien van discretie? Wat zijn de standpunten daarin? Heeft u al vaker dit soort mensen over de vloer gehad?
0: Nee.
1: Nee. Kunt u enige discretie garanderen voor de heer Pronk als hij komt vrijdag?
0: Dat zou ik met de directie morgen moeten overleggen in de stafvergadering. Daar kan ik op dit moment geen uitspraak over doen.
1: Bijvoorbeeld een dame die de heer Pronk even gezelschap...
0: Ja, maar dat denken wij verder zelf niet. Dat moet meer helemaal zelf doen.
1: Ja, nou dat zou geen probleem zijn, maar u doet daar in principe niet moeilijk over. En discretie blijft gewaarborgd, neem ik aan dan.
0: Als het allemaal netjes en beschaafd en geen overlast voor de anderen, maar ik moet het gewoon overleggen.
1: Mag er gerookt worden op de kamer?
0: Wat zegt u?
1: Mag er gerookt worden op de kamer?
0: Zeker, ja.
1: Ja? Ook wiet?
0: Als het geen overlast bezorgt?
1: Nee, de heer Pronk wil doorgaans in alle stilte wel eens een sigaretje opsteken. Altijd niet in het gezelschap van een dame.
0: Ja.
1: Maar het is voor u geen probleem, begrijp ik. Hoe laat is de check-out?
0: Uiterlijk 12 uur.
1: Uiterlijk 12 uur. Kan er voor de heer Pronk een uitzondering gemaakt worden?
0: Dat moet overlegd worden op de dag zelf. Dat hangt even van de bezetting af. Kan eventueel naar 1:30 geschoven worden, maar...
1: Ja, wellicht als hij laat gewerkt heeft en hij gaat nog even de stad in op zoek naar wat vertier. In de ruimste zin van het woord dat hij zijn roes uit wil slapen de andere ochtend.
0: Dat kan, maar dat moet dus op de dag zelf of op de incheckavond even overlegd worden.
1: Wat zijn de kosten van de kamer?
0: Van de bruidsuite?
1: Ja.
0: Dan zit je op 450 per nacht.
1: 450 euro per nacht.
0: Klopt.
1: En is dat inclusief animeermeisje?
0: Sorry hoor, dat is exclusief.
1: Exclusief?
0: Ja.
1: Zou er eventueel een tweede minibar geplaatst kunnen worden?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat moet allemaal, dat weet ik echt niet meer.
1: Is er een zwembad?
0: Nee, ons hotel beschikt niet over een zwembad.
1: Is er een zwembad in de buurt?
0: Die is er wel.
1: Die is er wel. Is er ook een mogelijkheid voor een naaktrecreatie? Dat weet u niet.
0: Nee.
1: Maar u heeft nog plaats.
0: Ik heb nog kamer, inderdaad.
1: Prima. Ik heb dat in ieder geval genoteerd. Zeg, hartelijk bedankt.
0: Goed.
1: Dag mevrouw.
0: Prima, dag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
4: De tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie

Kiekje. Er is nog één kiek bijgekomen. Weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg. De rest.

Bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Vorige week hadden we Moederdag met een uitzending met alleen maar muziek wat over en met moeders te maken had. En vandaag weer een reguliere uitzending op deze zondag. Met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoort u weer onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met een weetje nog wel oudje. Een opname 1928. En natuurlijk bedankt voor nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-Hollandstalige muziek. En de eerstvolgende artiest is Henk Scholten. Geboren in Den Haag op 8 juli 1919. En overleden in Rijswijk op 17 juni 1983. Was een Nederlandse zanger. En reeds op jonge leeftijd vormde hij het duo met Ab van het onder de naam Scholten en van hetzelfde. Ze traden al meer op in het Haagse cabaret van Hein Funke. Dan leerden ze Terry van Swieteren kennen. Dan leerde hij Sweetie van Terry van Swieteren kennen, met wie Henk Scholten in 1947 in het huwelijk trouwde.

radio en televisie, zowel in Nederland als in het buitenland. Later had Henk Scholten samen met zijn echtgenote de eigen tv-show, de Zaterdagavondakkoorden. Dat was op de KRO. U hoort ze nu, Teddy en Henk Scholten, man en vrouw lief met Kom, lieve kleine meid.

Ja, dat was muziek van Maria Zamora met Pepita de Mallorca. En daarvoor hoor u Siska Peters en Ronnie Tober met Naar de Kermis. En ja, deze tijd is het weer zover, hè. De zomertijd begint eraan te komen en overal zie je weer kermissen herrijzen. Dus ja, de zomer is officieel begonnen. In Zandvoort nog geen kermis. Ik weet niet wanneer die gaat komen, maar ik denk dat we daar nog even geduld voor moeten hebben. Het zal waarschijnlijk wel weer in juli, augustus zoiets zijn, of september zelfs. Maar ja, we hebben altijd toch natuurlijk elke zomer het reuzenrad naast het casino Zandvoort, hè. CFM Zandvoort, de volgende artiest trouwde op 30 juli 1968 met Ellie Hesseling. Dat was de dochter van een clubeigenaar in Bergen op Zoom. En in december 1980 ontmoette hij Belinda Muldijk, die veel teksten voor hem zou gaan schrijven. En in juli 1984, na de scheiding van zijn eerste vrouw, trouwde hij met Muldijk. Met haar kreeg hij twee zoons en werd hij ook erg populair in de roddel.

24 juli 2008, dat was weer 2 jaar later, trouwde Rob de Nijs met zijn voormalige persoonlijke assistente Henriette Koetschruiter. En ze kregen in februari 2012 een zoon. Ja, en hij heeft vorig jaar zijn afscheidsconcert gehad. Het gaat niet zo goed met hem. En hij is op leeftijd en hij is laatst weer uit het ziekenhuis gekomen. Het ging even heel slecht. Dus, maar hij is er nog. Hij is nog niet overleden. Dus voorlopig gaat hij nog even door. Al is het niet in goede gezondheid. U hoort Rob de Nijs nu met Anna Palona.

de hele nacht met mij. En daarvoor Nico Haken, de paniekzaaiers met Foxy Foxtrot. Met je elastieke benen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week op zondag tussen 9 en 10 neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. En dan zoeken we elke week weer een paar leuke platen uit die kwalitatief toch een beetje redelijk goed zijn. Want sommige vinyltjes die doen het wel met water, maar als je er te vaak water overheen gooit, dan doen ze het helemaal niet meer. En de volgende formatie is het Orkest Zonder Naam. Was een radioorkest van de KRO kort voor en in de vroege jaren 50. En bekende liedjes van hun zijn onder andere Dingen 1950, Naar de Speeltuin, gezongen door Helentje van Capelle toen de tijd, toen ze 7 jaar oud was, 1951.

0: Is Doris thuis?
1: Al bij duurt, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
0: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
1: Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo onverwachts komt binnenzetten?
0: Moet dat zo?
1: Nou, kijk eens hier.

0: weer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loop eruit gelegd.
1: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
2: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
1: Ja.
2: Die heeft net zoiets meegemaakt.
1: Ga weg.
2: Ja.
0: Mijn allerbeste vriend had een halve ton verdiend. Maar de belasting had hij daar niks van verteld. En op een goede dag, toen legde zij beslag. Kreeg hij een klein papiertje op de deur gespeeld.

0: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
1: Nee, daar gaat het niet over.
0: Oh, nee?
1: Nee.
0: Oh, nee?
1: Nee, maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbood. Zee, die zeven piek, die heb je morgen terug. Pas na een maand of acht,

0: me had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld. Dan had ik kunnen zorgen voor een koekje bij de thee. En meer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Zeg meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
2: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een gramofoonplaat zou maken.
1: Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd. Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
2: Ja, dat...

blijft de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort.

0: Jij denkt misschien, ik heb geen haast, die keuze heeft nog tijd. Maar denk eraan, ook jij raakt eens je jeugd en charme kwijt.
1: Ach, malle vent, ik ben heus niet de schoonste van het land. Maar dit staat vast, mijn eerste zoen krijgt nooit een muzikant.
2: Dat is niet erg, als het de tweede dan maar is.

Ja, dat waren Truus Koopmans en Dick Door met Hart van Steen. En Davel Doris met Als ik wist dat je zou komen. En de volgende artiest kreeg meerdere onderscheidingen. In 1965 ontving hij die gouden harp voor zijn hele werk. In 2005 werd hem de Edison Oeuvreprijs lichte muziek uitgereikt wegens zijn enorme verdiensten in de Nederlandse muziekgeschiedenis. En op 28 september 2007 ontving hij de eerste Radio 5 Oeuvreprijs vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek en vanwege zijn immens

dansen met meisjes met rode haren. Grote hit. Ik heb ooit bij mijn ouders, of eigenlijk bij mijn moeder toen de tijd, heb ik zitten snuffelen tussen de oude plaatjes. En dan vond ik een bak met platen. En ik denk zeker dat er wel 10 van deze singeltjes zaten. Ja, wat moet je ermee? 10 plaatjes van Arne Jans met meisjes met rode haren. En de volgende artiest is Jantje Hendricks. Schrijf je met aan het einde met een K en een X. Is geboren in Weert op 15 januari 1923. En al daar overleden op 21 januari 2009. Was een Nederlandse zanger en accordeonist. En hij vormde samen met Johnny Hoes het duo De Twee Jantjes. En samen met zijn vrouw Ria Roda vormde hij het duo Jan en Ria Hendricks. En brachten ze grammofoonplaten uit met nummers als Ik heb een pompstation gepakt en Bella Monica. En ook als solo-artiest had hij succes. En u hoort hem nu, Heintje Hendricks samen met...

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie

August de Laat met Breng Eens een Zonnetje. En daarvoor hoorde Jantje Hendricks en Ria met Als de Alpenrozen Bloeien. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft, of een stukje gemist heeft, u wilt het nogmaals beluisteren.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak. Onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Deze muziek was in de jaren 80 enorm populair. Onder het label Italo kwamen diverse van dit soort platen uit. Een van mijn favorieten uit die tijd is deze uit 85 van Ivan en Baila, Benno. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Rob. Ja, dat is een lekker zomers plaatje.
0: Zeker weten, want hoe warm is het bij de Gettebach Mavo?
1: 30,1 graden.
0: Oké, ik heb op de Zenmast gekeken van ZFM. Daar is het op dit moment 22,7 graden.
1: Nou, dat is heel netjes voor Zandvoort. Ja, het grappige is, jij begint erover, maar dat op de app van de KNMI stevast een hele lage temperatuur staat. Ik geloof nu maar een graad of 15. En dan loopt het een beetje op in de, later op de dag naar 18. Maar het is structureel altijd fout.
0: Waarom? Waarom?
1: Waarom?
0: Ja. Ja, ja. Hey, leuke uitzending hebben we weer vanmiddag. De eerste gast zit inmiddels bij microfoon nummer 2 en in beeld, zfm-live.nl.
1: Ja, ja. En, maar voordat we de gasten gaan voorstellen, is het wat we verder gaan doen. In het derde uur komt natuurlijk Marco Termes weer langs met een prachtig gedicht.
0: Proezie,
1: ja. Daarna Randall Lawson, die zit op de Nürburgring. En ik hoop dat we hem in een van die bochten te spreken krijgen. Wie we ook te spreken hopen te krijgen, dat is Michel Blekemolen. Die zijn boot naar Monaco aan het varen is.
0: Ja, volgende week, hè, die race daar.
1: Ja, daarom. En vanwege de Grand Prix, daar zit licht... Michel Blekemolen en waarschijnlijk de hele familie gezellig op met een boot in daar in de haven. We hebben ook nog een telefonisch interview met Rob Petersen klaarstaan. En dat gaat dan over Jan Lammers, want die is volgende week jarig. En dan
0: hoe jong wordt hij, Jan?
1: 70.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is een... ja, dan als je 70 wordt... Ben je al 70, Dirk?
2: 71.
1: Oh jee.
2: Heerlijk.
1: Heerlijk.
2: Vind je niet?
1: Ja, ik weet het niet. Ja. Ik ben nog 69.
2: Oh jee.
1: Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah.
2: Heb je nog een jaar te gaan?
1: Heb je het groot gevierd?
2: Enorm.
1: Ja?
2: Nee.
1: Nee, nee. Jij bent ook niet zo'n verjaardags...
2: Absoluut niet.
1: Nee. Stilletjes met het meisje.
2: Rustig aan.
1: Rustig aan.
2: Goede vrienden erbij.
1: Ja, ja.
2: Komt allemaal goed.
1: En degene die u hoort praten, dat is Dirk Visser. En die zit namens Brandweer Kennemerland naast ons. En Dirk is ook verbonden aan Brandweer Zandvoort. En met hem praten we over de open dag al daar. En we hopen ook nog Lennart van der Haak aan het eind van het uur in de uitzending te halen. Want die is ook bij het feestje van Roy van Buringen. Het feest, buurtfeest van in Nieuw-Noord. Dus dit uur zitten we gezellig in Nieuw-Noord.
0: Nou, helemaal goed.
1: Ja.
0: Dat gaan we doen dan. Lekker windje zo door je haar, Benno. Dat gaat helemaal goed komen, toch?
1: Ja, ja, ik zit met een lekker machientje voor me.
0: Ja, ventilatortje. Lekker blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag tot aan 5 uur vanmiddag. En heel veel lekkere muziek heb ik meegenomen, waaronder deze single van Chaka Khan. MUZIEK

0: een heel mooi begin, hè? My name is Rob, begint hij mee. Dus ja, echt een plaat voor mij, Benno.
1: Nou, gelijk heb je, jongen.
0: Zeker weten. Dus Stereo MC's waren dat. Dus niet nog een keer.
1: Nee.
0: En ja, nou ja, we gaan praten met onze gast, Dirk Visser.
1: Dirk Visser, ja. Dirk, we hebben je gevraagd om naar de studio te komen. Ja, Rob en ik die durven ons niet meer in het openbaar te vertonen. Dus we halen iedereen hier naartoe.
0: Ja, ja, ja.
1: En bij de open dag in Brandweer Zandvoort. Waarom is deze open dag, hebben jullie georganiseerd?
2: Nou, in eerste instantie is die bedoeld om nieuwe vrijwilligers te werven.
1: Ja, ja.
2: Mannen. Zowel en vrouwen natuurlijk, net zo goed. We hebben een aantal dames bij het korps Zandvoort. In heel Kennemerland hebben we een aantal dames. En ik doe niet onder voor de mannen. Krijgen allemaal dezelfde opleiding. En ja, dat is de reden waarom een open dag wordt georganiseerd.
1: Ja.
2: Het is niet alleen brandweer. Het is ook ambulance en reddingsbrigade.
1: Oh,
2: politie.
1: Oh.
2: Ja. Alleen daar, ambulance en politie, ligt dat natuurlijk anders. Bij de reddingsbrigade, ja, daar hebben ze natuurlijk ook vrijwilligers nodig.
1: Ja.
2: Dus, ja,
1: is dat niet een beetje toch een kleine concurrentiestrijd tussen de reddingsbrigade en de brandweer? Nou,
2: denk ik niet. Ik denk het gaat meer om wat vind je leuk om te doen. Hè? Wat vind je interessant? Waar ligt je meerwaarde? Hè? Wat, daar gaat het eigenlijk om.
1: Ja. Ja, het heeft alle twee met water te maken. De ene met zoet en de andere met zout. Ja,
2: laten we dat vooral even in de gaten houden. Even scheiden.
1: Ja, wel
2: zoet en zout.
1: Ja.
2: Dat is een goeie.
1: Ja.
2: Hey, dat dus.
1: Daar komen we straks nog wel op terug. Maar het is tot 4 uur vanmiddag, begreep ik. Ja. Dus hurry als je daar nog naartoe wil.
2: Zeker.
1: En even voor de duidelijkheid. We hebben 2 kazernes in Zandvoort.
2: Ja.
1: Bij welke moet je zijn?
2: We moeten zijn bij de kazerne Noord, dus het is een nieuw Noord, in de Linnaeusstraat.
1: Ja.
2: Niet te missen. En zeker niet nu, want alles staat buiten en het is te druk. Dus
1: oh ja.
2: Hartstikke goed. Prachtig weer.
1: Ja.
2: Dus kom er vooral even naartoe.
1: Ja.
2: Neem je kinderen mee als je dat leuk vindt.
1: Waarom?
2: Nou, er zijn allerlei activiteiten ook voor kinderen. Een autootje vooruit spuiten met een lage drukstraal.
1: Oh ja.
2: Dat soort dingetje.
1: Oh ja, lekker met water knoeien.
2: Ja, met water knoeien. Spuithuisje waar je zeg maar ramen moet inspuiten. Met
1: oh ja?
2: Ja.
1: Oh, oh.
2: Dat is echt heel leuk. Het loopt ook een videootje op Facebook, heb ik gezien.
1: Nou, als jij nou hier blijft zitten, dan ga ik even...
2: even kijken.
1: Lekker spuiten.
2: Nee, dus er is van alles en nog wat te doen.
1: Oké, wat leuk.
2: Ja.
1: Ja, want ik las ergens van alles te doen voor jong en oud.
2: Ja.
1: Ja, voor jong snap ik het wel. Maar wat is er dan voor de oudjes te doen?
2: Nou ja, kijk, voor de oudjes.
1: Klaverjassen.
2: Nee, dat nog net niet. Maar het gaat natuurlijk vooral om van hoe krijg je mensen geïnteresseerd en geenthousiasmeerd voor de brandweer Zandvoort.
1: Ja.
2: Ja, we hebben natuurlijk nog steeds vrijwilligers nodig. We zitten aan echt een minimaal aantal...
1: Hoe oud moet je zijn om bij de brandweer te komen?
2: 18.
1: 18.
2: 18, ja.
1: En wanneer houdt het op?
2: Ja, in principe, zolang je goedgekeurd wordt, kan je door.
1: Ja, jij bent 71, vertel je net. En jij zit nog steeds bij de brandweer.
2: Ja, ik doe bij de brandweer Zandvoort doe ik de waterwagen. En dat komt omdat alleen de waterwagen. Ik ben dus geen manschap die nog op een tankauto spuit stapt.
1: Jij rent niet een brandend huis in?
2: Absoluut niet.
1: Absoluut niet.
2: Absoluut niet. Maar...
1: Waarom niet? Vind je dat een beetje te heet?
2: Ben ik daar niet voor opgeleid.
1: Oh, dat is
2: ik ben geen manschap. Ik heb geen manschapopleiding.
1: Ja, ja.
2: Maar ik ben wel chauffeur-pompbediener.
1: Oh.
2: Dus ik mag wel...
1: In geval van nood zou jij dat kunnen doen?
2: In geval van nood mag ik met de waterwagen uitrukken en alleen de waterwagen.
1: Ja. Als chauffeur-pompbediener. Dat is een aparte functie, hè?
2: Ja, dat is een aparte functie. Je wordt eerst manschap.
1: Ja.
2: En als je dan een tijdje zeg maar, ervaring hebt opgedaan, dan kan je chauffeur-pompbediener worden. Dus ook brandweerchauffeur. En wij noemen dat chauffeur-pompbediener. Maar chauffeur-pompbediener is eigenlijk dat je brandweerchauffeur bent. Dan met prio 1 en prio 2 mag rijden.
1: Dus met zwaarlicht en sirene.
2: Zwaarlicht en sirene. En ook weet hoe een pomp van een tankautospuit of een waterwagen werkt.
1: Ja, is dat ingewikkeld eigenlijk?
2: Voor sommige voertuigen is dat wel wat ingewikkelder. Je werkt met druk.
1: Ja.
2: Lage druk en hoge druk. En je moet echt goed weten wat je aan het doen bent.
1: Mm.
2: Je moet overzicht houden. Je moet echt goed kunnen zien van... Oké, mijn water van de waterwagen gaat daar naartoe. Hoeveel druk geef ik af? Wat is de afstand? Staan ze om de hoek, dan zie je ze niet. Je moet dus contact leggen via mobiele phone, portofoon.
1: Ja. Oh ja,
2: vooral je portofoon. Met degene die om de hoek staan, met de pompbediener van de tankautospuit.
1: Ja.
2: van joh, heb je water nodig? Ja, dat heb ik nodig. Gaat het goed? Heb je niet te veel druk? Nou, ga ze maar door.
1: Ja.
2: Eigenlijk je waterwagen in de gaten houden dat die natuurlijk niet leeg raakt.
1: Ja.
2: Dus op tijd.
1: Want hoeveel liter zit erin?
2: Er zit 15.000 liter in.
1: 15.000. Ja. Dus, maar goed, als die leeg dreigt te raken, moet de volgende waterwagen komen.
2: Ja, dus op tijd alarmeren. Doorgeven aan je bevelvoerder van, joh, ik ben op de helft. Ik heb nog 7.000 liter en er moet een tweede waterwagen bij komen. Dat is vroeger gebruikt hebben we nou voor brandkranen.
1: Ja.
2: Die zitten in de straat, die zie je nog steeds. Maar die mogen we niet meer gebruiken. In verband met de waterkwaliteit van PWN.
1: Hier in Zandvoort was dat ook altijd een dingetje, die brandkraan. Hè?
2: Ja, nou ja, het is een dingetje geworden op het moment dat we ze niet meer mochten gebruiken.
1: Hmm.
2: Want waar haal je dan je water vandaan? En Zandvoort heeft niet zoveel open water.
1: Nee.
2: Alleen eigenlijk Centerparks, de oude vijverhut, vijver bij de vijverhut van vroeger, wat nu Centerparks is. Ja, daar kan je afleggen. Maar ja, ga jij maar eens met een hele slang het halve dorp door. dat schiet niet echt op. Dus je zou, dan noemen wij pendelen.
1: Ja.
2: Dan zet je een pompvoertuig bij Centerparks neer. En dan haal je een tweede of zelfs een derde waterwagen erbij. En die pendelen dan heen en weer tussen het incidentadres en de waterwinning.
1: En wat is dichtstbijzijnde dan? Moet je dan helemaal naar Heemstede?
2: Nee, Heemstede heeft geen waterwagen in Haarlem.
1: Nee, je moet bedoelen om dat water te gaan halen. Dat je het bijvoorbeeld uit de Leidse Vaartuin moet halen.
2: Nee, dat zou bij Centerparks kunnen.
1: Oh, bij Centerparks. Ja, is die vijver zo groot en zoveel water?
2: Ja, dat is enorm groot.
1: Oh, oké. Okay. Oh.
2: Voor ons meer dan zat.
1: Oh, oké. Okay, ja. Okay. Maar nu zeggen een heleboel mensen, ja, vrienden, kijk eens even naar buiten. Ik bedoel, ligt de Noordzee ligt er naast de deur. Ja. Maar waarom haal je daar geen water uit?
2: Ja, zoutwater en zeker zeewater is funest voor je pompen. Om te beginnen zoutwater. Dat vreet behoorlijk in op je mechaniek van je pomp. Daarnaast zit er ook nog eens zand tussen.
1: Oh ja.
2: Zand en zout in een pomp met schoepen, dat is geen goede combinatie.
1: Nee.
2: Dus dat doen we echt alleen maar als het echt niet anders kan. Het is toevallig, heb ik me laten vertellen, deze week bij Egmond aan Zee gebeurd. Ik weet niet of het waar is, maar daar schijnen ze in zee te hebben afgelegd.
1: Hmm.
2: Nou, dat kan. Maar ja, dan moet je daarna wel alles heel goed schoonmaken.
1: Dan moet je wel, spoelen, brandweer zijnde, een beetje wanhopig zijn.
2: Ja, dan heb je je waterwinning, krijg je misschien niet op orde.
1: Nee.
2: Dan moet je dat soort noodmaatregelen gaan doen.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Goed, nou, tot zover even. We gaan lekker naar muziek, want het is zomer. En tenminste, ja, nog steeds wel.
0: Zeker.
1: En dan gaan we straks kijken wat het weer wordt.
0: Ik ben heel benieuwd. Nou, dat horen we na het volgende plaatje. Dank je wel. En zometeen ook meer van Derek uiteraard. Over de open dag en gewoon de brandweer Zandvoort. Dus blijf luisteren naar ZFM.

0: uit de jaren 80. Ook deze dance classic van SOS Deodato en Fire in the Sky. Ja, wat we hadden het natuurlijk over brand. Dus ik denk toepasselijk plaatje, toch?
1: Weer of zeker. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Nou, weerman Benno Veuger zit tegenover mij. En wat vindt u van het weer?
2: Nou, ik vind het allemaal fantastisch, hoor.
0: Ja, toch?
2: Ja, ja. Vooral omdat ik zelf een ventilator op me gericht heb. En, want het is best wel weer warm. 21 graden vanmiddag in Zandvoort. En bij een windje van 4 boven. Dat vind ik altijd gezellig. En vanavond als Lady Mix gaat draaien, en dan hebben we een fantastisch feest in het dorp. Is het 20 graden en dat blijft vooral zo. En vannacht kan het afkoelen naar 15 graden. En misschien een spatje regen. En morgenochtend is het alweer 19 graden. En de rest van de week, dames en heren, ja, dan kunt u toch eigenlijk wel weer het nodige water verwachten. Morgen in ieder geval niet geregeld zon, maar wel wat wolkjes met een max-temperatuur van 20 graden. En de wind is 4 boven voor en met een UV'tje. Ja, moeten we tegenwoordig ook zeggen, een UV'tje. UV'tje. Smeer jij wel eens in?
0: Natuurlijk.
2: Ja? Ja. Oh, gaat verdammen. Nee, nooit.
0: Echt niet?
2: Jij ja, die vieze troep op een lichaam.
0: Oh, joh.
2: En dan moet je maar afwachten of het werkt ook. Ik ga gewoon niet in de zon zitten.
0: Nou, dat is wel beter.
2: Ja, blijf uit de zon. En eens even kijken. Maandag is het max 18 graden. Maar de wind gaat wel wat lager. En de UV die stijgt naar 6. En dan dinsdag. Ja, dan gaat het weer een beetje omslaan. Niet qua temperatuur, dat blijft 19 graden. Maar we gaan dat eigenlijk voor het hele land wel zo. Wordt er toch wat regen verwacht. 7 millimeter.
0: Zo.
2: En de wind die trekt in ieder geval woensdag aan naar windkracht 5. En dan, woensdag 3 millimeter. En donderdag kan ook een beetje een natte dag worden. Met 6 millimeter 18 graden. En dat blijft tot en met de volgende week zaterdag zo. Dus buien met regen. Buien met regen, wat een rare...
0: Buien?
2: Buien staat daar. Buien met regen.
0: Ja, nee, dat klopt, hoor. Dat klopt.
2: Dus is het dan een bui of is het er alleen maar regen?
0: Een bui hoeft geen regen te zijn. En, een bui kan ook hagel zijn. Net als gisteravond natuurlijk.
2: Ja, dus, ja, het was, we gingen los, hè, in Zandvoort.
0: Ja, dat ging even flink de keer.
3: Flink de keer, echt.
2: Dus ik, ja, op mijn KNMI-app was voor Heemstede helemaal niks voorspeld. En ik kreeg ook een bak water over mijn hoofd. Dus was niet leuk.
0: Een Bambi-bucket van het huis waarschijnlijk. Oké, nou het weer dus.
2: Oh ja, het weer hebben we gehad. Dan,
0: ja, het weer hebben we gehad, dus ja, we gaan weer even lekker plaatje draaien.
2: Ja.
0: En ja, deze plaat kwamen we tegen via een persbericht wat wij gehad hadden bij nou op de radio. En werd gevraagd of we deze plaat willen promoten. Nou, wij zijn de beroerdste niet, want het gaat over Zandvoort. Zandvoort in de zomer. Keten.

0: Eigenlijk best een treurig liedje als je dat zo hoort, Benno.
1: Ja, een lekkere tranentrekker. Een
0: lekkere tranentrekker. Zandvoort in de zomer.
1: En dat voor een computer. Ik vind het wel knap voor een computer om
0: Keten hoor je.
1: We kunnen dus helemaal niet terugvinden wie deze dame is.
0: Nee, bijzonder. Is het echt of is het AI? Dat is ook maar de vraag.
1: En zelfs de persoon die het ons heeft toegestuurd is niet te traceren op internet.
2: Bijzonder, man.
1: Hoe krijgen we het voor elkaar? Hè?
0: Ja, heel bijzonder, maar het klinkt wel lekker.
1: Ja, het klinkt wel lekker.
0: Nou, vandaag open dag dus bij de brandweer en bij de reddingsbrigade en de andere hulpdiensten in de Linnaeusstraat kazerne.
1: Ja.
0: Dirk, en het is wel mooi dat jullie elk jaar die open dag bijna, zeg maar, recht laten lopen tegenover het buurtfeest van Roy van Buren in Nieuw-Noord. Dat betekent dat mensen die daar komen, hè, de kinderen en zo, die kunnen ook na afloop of daarvoor natuurlijk even een kijkje bij jullie nemen.
1: Ja,
0: dus dat is een hele mooie combinatie eigenlijk.
2: Ja, ja. En het is dicht bij elkaar op, dus je kan zo doorlopen.
0: Precies.
2: Het is nog geen 300 meter van elkaar af, dus dat is prachtig.
0: Ja. Zeker weten, dus ga gewoon lekker kijken bij de open dag. Tot hoe laat duurt die nog?
2: Tot 4 uur duurt die.
0: Tot 4 uur. Ja, ja. Dus.
1: Zeg Dirk, die... Ik heb een beetje de indruk dat brandweer Zandvoort het er best wel druk heeft deze eerste 6 maanden van het jaar.
2: Het blijkt het de laatste tijd inderdaad wel drukker te worden.
1: Ja.
2: We houden dat bij, niet de brandweer, maar VHK breed. Hè? Brandweer Kennemerland breed wordt erbij gehouden met een mooie BI-tool. Dat is echt managementinformatie. En daar kun je precies selecteren van deze post en wat hebben die gedaan, wanneer, et cetera. Dus ze kunnen het zien, inderdaad.
1: Ja.
2: Monitoren.
1: Vanochtend was er een brandmelding in huis in de duinen. Nou ja, daar zijn ze wel met zwaarlichte sirene toe geweest. En eens even kijken, gisteravond was er een brandgerucht fiets. Staat erbij. Een fiets die in de brand staat. Ja, daar kan ik me wel... daar doen we altijd een beetje lacherig over. Maar toch gewoon, denk ik, een elektrisch fietsje. Wat,
2: denk ik ook.
1: Maar gebeurt er wel eens, hè, dat die dingen in de brand vliegen.
2: Kijk, als zo'n ding natuurlijk in een schuur staat en daar in de brand vliegt en de schuur zit aan het huis vast en je hebt het niet in de gaten,
1: dan
2: is de schade al vrij snel vele malen groter dan alleen de fiets.
1: Ja, precies, precies.
0: Ja, het wordt zelfs tegenwoordig verboden bij flatgebouwen bijvoorbeeld om je fiets onder in de box of
2: op te laden.
0: Of de garage op te laden.
2: Precies,
1: Rob. Is dat bij jou zo?

0: scootmobielen. Maar ook bijvoorbeeld, wat ik zelf dan wel een beetje ook weer lachwekkend vind. Een schilderijtje mocht maar aan, hè, wat dan in zo'n gang hangt, mag dan maar in bepaalde formaat hebben. Ja. Dus niet eentje die bij 1 bij 2, nee, dat moest dan 30 bij 40 zijn. Dus dan denk ik, ja jongens, kom
1: ja,
0: op.
1: Ja, het is niet voor niks, hè?
0: Nee, nou ja, dat zal dan wel, maar de argumentatie vind ik dan wel lastig.
1: En ze hebben jou dan ook dat meubilair vervangen, dat is een centrale deel.
0: Nee.
1: Dat weet je
0: nee.
1: niet.
0: Nee, dat werd kostbaar. Dat gaan we niet doen. Goed idee, gaan we niet doen. Gevleugelde uitdeling van jouzelf.
1: Ja,
0: laten we het even hebben over de drones.
1: Ja.
0: Want veel regio's, met name, ik dacht even uit mijn hoofd, Amsterdam. Er was gisteren een brand in Aalsmeer, een rieten dakbrand.
1: Ja.
0: En daar werd al een drone ingezet. Hebben wij in Van Brandt in Kennemerland ook al een eigen drone team?
1: Nee, we hebben dat nog niet. We zijn daar al een tijdje mee bezig. Alles staat of valt met geld.
0: Ja.
1: In het investeringsprogramma voor natuurbrandbestrijding is een drone opgenomen. In eerste instantie wordt die natuurlijk veel al gebruikt voor natuurbranden.
0: Ja. Waarom eigenlijk?
1: Nou ja, omdat ze moeilijk te lokaliseren zijn. Hè. Waar zit de brandhaard?
0: Oh ja,
1: je ziet
0: ja.
1: er ook, maar ja. Probeer er maar eens dichtbij te komen. In een dichtbezet duingebied.
0: Ja.
1: Dat is lastig. Je moet omhoog. Ik vroeg zelf ook met een drone. Mijn eigen drone. En we hebben een zogenaamde VLOS. Dat betekent een afkorting voor Visual Line of Sight.
0: Hmm.
1: Oftewel, je moet hem kunnen blijven zien.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Dus dan ben je al heel gauw klaar. Als je natuurlijk bij een paar dichte hoge bomen staat.
0: Ja.
1: En gaat opstijgen. En
0: je wil
1: naar voren vliegen, dan ben je kwijt.
0: Ja.
1: Dus nou zijn er allerlei technieken om hem zelf weer terug te halen. Dat kan hij zelf ook. Maar daar gaat het niet om. De regels zijn, je moet hem in het zicht houden.
0: Ja.
1: Dat geldt ook voor een brandweerdrone.
0: Hmm.
1: Dus dat betekent dat je wel heel goed moet weten wat je aan het doen bent. Je krijgt er ook een speciale opleiding voor.
0: Ja.
1: Dan krijgt er dan
0: Hoe bedoel je? Een speciale brandweerdrone opleiding?
1: Ja, krijgt dan een
0: pilootopleiding.
1: Ja, dat is een speciale bij de drone. De Dutch Drone Academy of de... ben ik even kwijt. In ieder geval een of andere vliegschool in het oude vliegveld Ypenburg.
0: Oh ja.
1: Daar word je helemaal geschoold in... wat kun je tegenkomen als brandweer?
0: Ja.
1: Dat komt ook omdat een brandweerdrone... niet alleen het gewone normale beeld geeft... maar ook het warmtebeeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan zie je brandhaarden... zie je heel goed op een donker scherm... zie je fel rood of zelfs wit oplichten. En dan weet je dus precies wat de brandweer
0: wit, wat is wit dan?
1: Intense hitte.
0: Mm.
1: En dan kan je dus goed zien waar je moet zijn. En dan kan je daar je eenheden naartoe sturen.
0: Ja, ja.
1: Als officier van dienst. En dan kan je zeggen, oké, we gaan daar blussen. En dat zie je met een natuurbrand. Als je zeg maar op de grond blijft, wordt dat al een stuk lastiger. Want je moet hem eens gaan lokaliseren. Daar heb je verkenningseenheden voor. Zandvoort heeft een verkenningseenheid. Die gaan met een jeep het duinterrein in. En gaan kijken van, joh, waar is die brandhaard? Nou, dan worden de coördinaten doorgegeven. Dan gaat er een tankautospuit naartoe. Er wordt een plan gemaakt. Maar met een drone heb je gelijk een helikopterview.
0: Ja.
1: En dan kan je dus ook zien van oké, daar zitten, daar zitten, daar zitten. En hoe gaan we dat aanpakken?
0: Ja, ja.
1: Veel sneller beeld.
0: Hmm. Dus je kan ook zien of er meerdere brandhaarden zijn.
1: Ja.
0: Over natuurbranden gesproken. Voordat het een of twee weken geleden ging regenen, zaten we allemaal in fase 2.
1: De hoogste fase. We hadden vroeger groen, geel, oranje en rood. Dat waren 4 fases. Dat hebben we teruggebracht naar 2 fases. Fase 1 is dan normaal.
0: Ja.
1: En fase 2 is verhoogd risico op een natuurbrand.
0: Ja, ja.
1: En we zitten nu met deze regio Kennemerland in fase 2.
0: Momenteel?
1: Ja, momenteel.
0: Ondanks de hagelbui van gisteren?
1: Ja, dat maakt niet zoveel uit. Er valt wel heel veel water in een heel korte tijd.
0: Ja.
1: Maar dat blijft aan de oppervlakte. En dat verdampt ook heel snel. Dus dan heb je eigenlijk nog niks.
0: Okay.
1: Het regent, om het echt goed nat te maken, moet het veel langer doorregenen. En dat doet het niet.
0: Dus nou ja, ik heb net het weer voorspeld. en als het goed is, gaat het komende week een beetje regenen in Zandvoort.
1: Benno, ik denk zelfs dat dat niet genoeg is.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee. Dus het moet echt een lang.
1: Het moet wel langdurig regenen.
0: Ja, ja, ja,
1: het is natuurlijk de afgelopen weken ook behoorlijk droog geweest.
0: Ja, ja.
1: Dat wist je niet.
0: Ja, ja.
1: Dus dat?
0: Oké.
1: Ja.
0: Zo, nou, ik ga even bijkomen. Een glaasje water drinken.
2: En dan hopen dat de putten het aan kunnen natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat ook, Rob.
2: Ja, want dan krijgen we weer
1: naar de en zo, ja.
2: Ja.
1: Wat is er anders van?

0: Nou, van Lennepweg hebben we ook gehad.
1: Gisteren was er volgens mij nog voordat het losbarstte in Zandvoort.
0: Een waterschademelding.
1: Ja, was er ergens wateroverlast.
2: Dat is wel heel gauw, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar dat is toch eigenlijk al raar. Dat is, even kijken wat, of het ergens, of ik dat zo gauw terug kan vinden. Nou, dat zal wel natuurlijk wel niet. Dat heb je altijd. Trouwens, even boven het kanaal, Dirk. Dat, daar is het ook ballen. Daar vanaf Beverwijk, Heemskerk. Dan denk je, nou ja, leuke plaatsjes. Wat kan daar nou gebeuren? Maar de collega's van de brandweer hebben het daar toch wel knap druk altijd.
2: Ja, ze hebben daar wel aardig werk de laatste tijd, inderdaad. Dus ze doen ook, maar dat is ook wel een brandweertaak, afhuizingen.
1: Ja.
2: Ik weet niet of je het begrip kent, maar dat betekent dat we mensen van, die ziek zijn, vanuit huis ophalen met de ladder. Als ze niet meer via de trap naar beneden kunnen.
1: Ja, gebeurt veel, hè, dat afhuizen. Assistentieambulance.
2: Assistentieambulance, afhuizen noemen we dat. Daarvoor zijn de ladderwagens en de hoogwerkers vooral druk mee.
1: Ja.
2: Maar ja, dit soort gewone branden komen ook. Het is nu vrij rustig in Kennemerland. Maar wij roepen altijd, statistisch is bewezen, het komt gewoon.
1: Dus, ja.
2: Het kan nu rustig zijn, maar dat kan over een maand compleet anders zijn. Ja. Dat je 3-4 branden in 2 weken hebt. Of
1: ja, precies. Ja.
2: Vorig jaar ook gebeurd.
1: Ja, het komt altijd een keer. Goed. Nou, dat vind ik een leuke moment om even een gezellig muziekje te draaien.
0: Ik sluit me er helemaal bij aan, Benno. Gaan we lekker doen. Geniet van het mooie weer hier in Zandvoort. En de radio natuurlijk, hè. Your mouth is a

0: je eigenlijk een beetje vergeten te draaien op de radio. Nou, daar is dit wel eentje van. Hè. In de tijd dat ik met Albert-Jan zat, draaide hem heel veel.
1: Ja, en
0: Albert-Jan... En nou is het gewoon helemaal niks meer.
1: En groetjes natuurlijk voor Albert-Jan.
0: Ja, die zit nou in het mooie Drenthe natuurlijk.
1: Ja, en dus, hij zit vast in zijn keldertje te luisteren. En dan zit hij veilig. en straks proost natuurlijk. En, maar Dirk, is er nog steeds in de studio... waar wij praten over de open dag brandweer Zandvoort. En Dirk, we hadden het net over... de brandweer wil graag vrijwilligers hebben.
2: Ja.
1: Nou is het altijd dat woord vrijwilliger. Dat vinden mensen, die hebben altijd het idee zo van... Als je dat bij andere organisaties doet, dan doe je het ook vrijwillig en voor niks.
2: Ja.
1: Maar bij de brandweer is dat toch even anders.
2: Dat is een hele goede, Benno. Goed dat je erover begint. Ja, het is, ik roep altijd, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
1: Nee.
2: Er wordt wel wat van je verwacht.
1: Ja.
2: Er wordt om te beginnen verwacht dat je een opleiding gaat volgen tot manschap.
1: Ja.
2: Nou, dat duurt geloof ik even uit mijn hoofd. Kan een beetje naast zitten, een dik een jaar. Dus dan ben je...
1: Dus na een jaartje mag je al mee uitdrukken?
2: Ja, mag je als manschap mee. Misschien is het anderhalf jaar. Hang me er niet aan op. Maar zoiets is het. En dan mag je... heb je het gedeelte brand... Nee, we hebben drie delen.
1: Ja.
2: Je hebt brand, je hebt technische hulpverlening... en inzet, bestrijding, incidentbestrijding, gevaarlijke stoffen. Dat zijn drie onderdelen binnen het manschap zijn. Heb je je brand gehaald... en je examens goed afgesloten... Dan mag je een stagiair al mee met een brandweer uit de ruk.
1: Oh, dat is leuk.
2: Ja, dan ga je dus ervaring.
1: Daar kom je voor.
2: Daar kom je voor. Dus dat wordt er wel van je verwacht. Daarnaast, bij elke uitruk gaat de teller lopen, dus die wordt vergoed.
1: Ah.
2: Dus je krijgt een vergoeding.
1: Kassa.
2: Kassa. Je wordt er niet rijk van.
0: Dollartekens.
2: Maar het is ook geen verkeerde vergoeding.
1: Uurtje, factuurtje.
2: Zoiets.
1: Ja. Ja,
2: en ook de oefenavonden worden betaald.
1: Hij wel.
2: Ja, met het oefenavondtarief. Het oefentarief.
1: En wat schuift het?
2: Ik weet de precieze bedragen niet, maar rond de 20, 25 euro bruto per uur. Dat gaat natuurlijk van alles nog af. Hè,
1: want... Als je piepen gaat.
2: Als je piepen gaat en als je naar de oefenavond komt.
1: Oh ja?
2: Oefenen.
1: Oh, okay.
2: Ja, dan wordt wel van je verwacht dat je ook regelmatig op die oefenavond
1: ja,
2: komt.
1: Ja, vanzelfsprekend.
2: Om te oefenen en ook je ervaring op te bouwen.
1: Je moet wel geoefend blijven, hè? Dat is toch heel belangrijk.
2: We hebben twee afdelingen daarvoor. Vakbekwaam worden, nou dat zegt het al.
1: Ja.
2: En vakbekwaam blijven, dat zegt het ook al. Daar moet je dan je ervaring op peil halen.
1: Ja. En als je nou bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè? Je bent heel enthousiast. Je zit gezellig bij de brandweer. Je rukt een beetje mee uit en je denkt, nou ja, wat jij nu ook doet, hè, die waterwagen rijden. Nou ja, dat is geen kleine jongen.
2: Nee.
1: Dat hoeveel weegt dat zo?
2: Totaal weegt die 27 ton. Er is 15.000 liter water, 12.000 kilo weegt het apparaat zelf.
1: Ja, ja.
2: Dus je bent met 27 ton op weg.
1: Daar moet je dus een groot rijbewijs voor hebben.
2: Daar moet je
1: een
2: C-rijbewijs voor hebben.
1: En als je dat C-rijbewijs, als je dat wil gaan halen, betaalt de brandweer dan dat rijbewijs?
2: Ja. Oh. Bij ons is dat in ieder geval, en bij ons is dan logistiek aan de mes, is dat zeker zo. En volgens mij is dat hier bij Zandvoort ook. Dat wordt betaald.
1: Nou ja, geweldig. Ja. Kijk, Rob, dus je wordt er eigenlijk ook weer een stuk wijzer van.
2: Je wordt wel eerst getoetst door de afdeling vakbekwaamheid of je wel geschikt bent om met prio te rijden.
1: Ja.
2: Dus je moet wel je B-rijbewijs hebben. Dat betalen we niet.
1: Oh.
2: Dat moet je zelf hebben. En dan wordt er getoetst of je met een busje, met het prio 1, met een instructeur ernaast, met dubbele bediening.
1: Ja.
2: Of je dan geschikt bent voor het prio in rijden.
1: Ja, ja.
0: Zit er trouwens, weet jij dat, Dirk, of er bij de reddingsbrigade ook een vergoeding tegenover staat?
2: Dat weet ik echt niet, Rob. Daar waag ik me niet aan.
0: Dus, je zou het bijna denken als jullie allebei hulpdiensten, zeg maar, hetzelfde gebouw, ook een beetje hetzelfde idee natuurlijk.
1: Nee. Maar bij mijn weten niet, hoor.
0: Nee?
2: Ik dacht het niet ook.
1: Nee, iedereen is vrijwilliger, van bestuur tot lifeguard.
0: Want heb je ook reddend zwemmen of zwemmend redden, wat ze zeggen.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Dus dat moet je dan ook gehaald hebben?
1: Nee, bij mijn weten, laat ik dat vooropstellen, van vrijwilligerswerken is de brandweer eigenlijk een van de weinige, of misschien wel de enige instantie waar je betaald wordt voor je inzet.
2: Nee, maar dat bedoel ik met vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
1: Ja,
2: er wordt wel wat van je verwacht.
1: Ja. Maar daar krijg je dan ook wat voor terug, hè?
2: Zeker.
1: Opleidingen en geld.
2: Ja. Er wordt geïnvesteerd in je, dus we verwachten ook wat terug.
0: Ja. Heeft de brandweer altijd op vrijwilligers gedraaid?
2: Nee, het merendeel is wel vrijwillig. Even uit mijn hoogte.
1: Dat is de grootste club toch in Nederland?
2: Ja, dat zeker. Dat zeker, ja. Ja. Maar ik denk zo'n beetje dat wij 450 beroepsmensen hebben, zo'n beetje. En ik dacht iets van rond de 800 vrijwilligers.
1: In Kennemerland.
2: In Kennemerland.
1: Ja, ja, ja.
2: Hang me er niet dan op, maar zo is het.
1: Ja, ja. Ja. Ja, vrijwilligers is de grootste groep in Nederland.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, ja, ja. Dus, nou, helemaal goed. En eigenlijk, ja, de grote plaats. Nou ja, Haarlem is een rustig provinciaal stadje. Dus, maar we hebben desalniettemin al twee beroepsposten in Haarlem.
2: In Haarlem hebben we natuurlijk de Zeilweg. Hè? Dat noemen wij Haarlem-West.
1: Ja.
2: We hebben Haarlem-Oost in Schalkwijk, volgens Van Aardigeplaan. Dat zijn beroepsposten. Die zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bemenst.
1: Ja.
2: En dan hebben we Velzen, ook een 24 uur post. We hebben Nieuw-Vennep en Hoofddorp ook als 24 uur posten. Ja.
1: Ja. En Zandvoort en Heemstede hebben door de week, tijdens kantoortijden, zit daar kantoorpersoneel. Of in Zandvoort dan is de werkplaats. Dus daar rukt het de monteurs uit, zal ik maar zeggen.
2: Ja, ja, goed dat je erover begint, inderdaad. Zandvoort is de zogenaamde combipost. Samen met Heemstede en met Beverwijk. Daar zitten inderdaad kantoormensen die overdag gewoon hun werk doen. En als het nodig is tussen 7:30 en 5:00 overdag op de werkdagen uitrukken. Buiten die tijden is die echt voor de vrijwilligers van Post Zandvoort.
1: Ja. Zo vervelend als je 7:15 nog wordt opgeroepen.
0: En is het zo dat een brandweerman of vrouw daar en dan zeg maar een betaalde, of een, hoe heet dat? In vaste dienst, hè, als, ja, bij de brandweer?
2: Ja, bedoelt u
0: dat, dat je daar zit te wachten op de kazerne van gaat er nog wat gebeuren, een brand, en dat je eigenlijk verder weinig te doen hebt?
2: Nou, als je een combipost neemt, Rob, dus in dit geval Zandvoort, wat ik al aangaf, die hebben hun eigen werk. Hey, dat kan bijvoorbeeld zijn preventiewerk van, goh, we gaan een gebouw bekijken, wat zijn de vluchtroutes, et cetera. Er wordt heel veel door operationele voorbereiding, is een afdeling die in Zandvoort zit. Daar wordt heel veel gedaan aan aanrijroutes, stremmingen, verkeersstremmingen en dat soort dingen. Heb je het over een beroepspost als Haarlem-West? Dan daar is altijd wel wat te doen. Hè. Er moet geoefend worden. Dat doen ze dus. Er moet gesport worden. Ze moeten op niveau blijven. Ze eten gezamenlijk. En je komt 's ochtends om rond 8:00 op en je gaat de volgende ochtend pas om 8:00 weer naar huis.
0: Kijk, dat zijn werkdagen, ja, Benno.
2: Ja, ja, ja. En dat telt eigenlijk als 3 werkdagen, want daarna ben je 3 dagen vrij.
1: Ja.
0: Dat is wel lekker. Nou, we gaan er een punt achter zetten.
1: Ja, Dirk, dankjewel voor je komst naar de studio. Nou, graag tot de volgende keer.
2: Graag gedaan, mannen. Tot de volgende.
0: Okay. Dankjewel, Dirk.
2: Ja, alsjeblieft.
0: Hoi. En de open dag, daar kan je nog even naartoe. Dus, hè, Nieuw-Noords, Linnaeusstraat. Iedereen is van harte welkom.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

0: Zo, lekker begin van het tweede uur van dit programma. Earth, Wind & Fire, EWF hoor je met Letters Groove. Een van de meest lekkere dansbare plaatjes van deze band. En altijd leuk om weer te draaien op de radio. Zeker. Nou, net een interessant gesprek gehad met Derek Visser. Dan ging het over de open dag van de hulpdiensten.
1: Ja, hier in Zandvoort.
0: En dat is nog tot 4 uur dat je daar welkom bent.
1: Ja.
0: En ja, best interessant om die verhalen te horen van wat je allemaal meemaakt tijdens het werk en zo.
1: En dit zijn natuurlijk hulpdiensten die van cruciaal belang zijn. En nou, ik zal even een kleine update geven van wat er nu aan de hand is. Dat is in ieder geval niet zo ver van ons vandaan. Dat men druk is bij Wijk aan Zee. En er is een persoon vermist. En daar hebben ze de reddingsboot donateur gelanceerd. Zo noemen ze dat, geloof ik. Maar ook de reddingsbrigade Wijk aan Zee is uitgerukt. En de reddingsboot NH1816 van IJmuiden. Die is, en daar overheen komt dan nog een bericht over liftopsluiting. Ja, dan moet je weten waar. Zeeweg Overveen.
0: Zeeweg Overveen?
1: Ja, iemand zit vast in een lift in de zee, bij de Zeeweg Overveen. Ja, maar dat is dat als je de ingang van de Kermenduin nog gehad hebt en je gaat dan iets meer richting door naar het strand, heb je aan je rechterhand schijnt. Ja, je ziet het niet.
0: Nee, maar ze hebben het nieuw gebouwd, hè?
1: Ja, dat is een heel luxe gebouw. Er staat er achter een muur en daar zal wel een liftje in zitten. En dan mag brandweer Haarlem, Haarlem West mag daar naartoe om die persoon uit zijn benarde positie te bevrijden.
0: Zeker. Nou, we hebben het over de open dag van de reddingsbrigade en de brandweer gehad.
1: Ja.
0: Maar het is nog veel meer in Nieuw-Noord, want er is ook een buurtfeest.
1: Er is een buurtfeest en daarvoor gaan we zo Lennar van Haak bellen, want die is daar geweest. Dus die heeft daar een kraampje bemand. En zij gaat
0: samen met Wim volgens mij, hè?
1: Nou ja, Wim was er geloof ik ook bij. Maar we gaan het allemaal van haar horen hoe ze het gevonden heeft. En het hoe en waarom natuurlijk. Dus dat weer straks meer. En moet ik verder vertellen wat ik nog meer...
0: wat gaan we nog meer doen?
1: Wat wil je weer horen?
0: Ja, Blekemolen gaan we ook nog bellen.
1: Blekemolen, oh ja.
0: Ja, die gaat naar Monaco.
1: Die is met zijn bootje op weg naar Monaco. Ik ben benieuwd waar die zit momenteel. Dan hebben we nog een interview klaarstaan met Rob Petersen. Dus dat over Jan Lammers. Dus dat wordt heel gezellig.
0: Lekker blijven luisteren dus naar de Zandvoortse Radio. We zijn er al 36 jaar op radio en tv en heel veel lekkere muziek. Oh.

0: En zo gingen we even met de grote bos roos op pad. Hey Woody Orie en roses uit de jaren 80. Ja, we gaan weer het hebben over Nieuw-Noord. Net hebben we de open dag gehad van de hulpdiensten.
1: Ja.
0: En nu hebben we het buurtfeest, want we gaan naar Lena van de Haak toe. En die is ook bij het buurtfeest. Goedemiddag, Lena.
2: Hallo, goedemiddag Rob en goedemiddag Benno.
1: Hallo Lena. En ben je nog steeds in Nieuw-Noord?
2: Ik ben er nog steeds, ja. De markt is inmiddels afgelopen, want die was tot 2 uur. Zowel de rommelmarkt als de informatiemarkt. Maar het feestelijke gedeelte, dus dat lekker met de muziek en zo, en de hapjes en de drankjes, dat gaat nog lekker door tot een uurtje of 5.
1: Oké. Nou, helemaal goed. Maar jij was bij de informatiemarkt, hè? Of tenminste, je maakte deel uit zelfs van die informatiemarkt.
2: Ja, dat klopt. Ik stond hier eigenlijk met 2 kraampjes. Eentje was met buurtgezinnen. En de ander was voor de jam-sessie Zandvoort. En het was super gaaf dat ik die 2 kraampjes ook naast elkaar mocht krijgen. Zodat ik niet de hele tijd heen en weer hoefde te lopen.
1: Ja.
2: Maar dat ik lekker naast elkaar stond. En Wim, mijn partner van de jam-sessie Zandvoort, die is eigenlijk ook de hele tijd gebleven.
1: Oh, okay.
2: Dus het was gewoon super fijn om hier te staan in Nieuw-Noord. Ja,
1: ja, Wim Beekhuizen. En die was... Dus Wim die deed een beetje de jam-sessie Zandvoort en jij zat met je buurtgezinnen.
2: Ja, zeker.
1: Was het een beetje druk?
2: Nou, druk is een groot woord, maar er was voldoende animo.
1: Oké.
2: Ja, het weer, het was ontzettend warm. Dus dat merkte je ook wel. Ik denk dat er veel mensen ook nog wel gewoon richting het strand gingen.
1: Ja.
2: Maar het was zeker wel goed te doen, hoor. Er waren zowel op de rommelmarkt als bij de informatiemarkt. Het liep allemaal lekker door. Bij de kinderkraampjes, bij het stukje scouting laat je uitdagen. Dat was constant bezet.
1: Mm.
2: Niet dat je in de rij stond, maar gewoon dat je wel lekker kon zitten. En
1: ja,
2: kon spelen en tekenen en weet ik veel wat allemaal. Dus dat was heel fijn. Het was lekker druk bij de PANA-afdeling, bij de Teamsportservice Zandvoort. Daar waren er dus PANA-veldjes opgericht en andere sportieve tijden. En daar was het ook heel druk met kinderen. En het stukje Mind Dance van Jasper, die gaf demonstraties. Dat werd ook mensen vonden het hartstikke leuk om dat te zien.
1: Ja. Ja, daar heb ik al foto's van gezien op Facebook. Dat gaat dus heel snel, hè? Dat is fantastisch. Ja. Bijna nog sneller dan radio.
2: Ja, en het leuke is ook, er is een livestream. Dus mensen kunnen ook thuis nog eventjes kijken van, oh, is het nog wat voor mij?
1: Okay.
2: Kan ik nog langskomen? Dus dan is er een livestream via YouTube, via het kanaal van Zandvoort Insight. Dan kun je dus kijken hoe druk het is en hoe leuk het is. En dan kan je zelf nog bepalen of je nog langskomt of niet.
1: Ja, ja. En hoe was de belangstelling voor de buurtgezinnen?
2: Nou, op zich niet verkeerd. Kijk, mensen kijken. Ik had een PowerPoint-presentatie op mijn televisie gezet, maar door de zon was die niet heel goed te zien. Dus mensen komen steeds dichterbij en ze kijken wat staat, wat is die tv daar nou? En dan zien ze ineens, oh, er komt wat op, hè?
1: Ja.
2: En zo raak je met mensen in gesprek.
1: Ja.
2: En ik merkte toch wel dat er belangstelling was. Ik heb uiteindelijk toch 3 mensen hun gegevens kunnen noteren voor latere informatie, voor aanvragen wat betreft de steugen zit.
1: Ja.
2: Dus dat vind ik zeker niet verkeerd. Want ja, dit is toch een markt waar je gewoon voorbij loopt, waar je een beetje kijkt, informatie vergaart. En de drempel is gelukkig dus nu, omdat ik er gewoon maar sta, wat lager.
1: Ja.
2: Maar ja, je gaat hier natuurlijk niet je hele hebben en houden.
1: Jij hebt gezellig spreken.
2: Dus ik neem snel contact op met deze mensen. Maar het was wel heel goed al dat ze hun gegevens achter de grond wilden laten.
0: Ja, al zou je er maar eentje overhouden, Lena, dan is het dan mooi, toch?
2: Dat bedoel ik, ja, zeker. Dus ik ben zeker niet ontevreden.
1: Nou, fantastisch. En de jam sessie Zandvoort, hebben jullie wat nieuwe muzikanten erbij?
2: Nou, het is wel heel leuk, want wij hoorden een hele leuke saxofonist spelen in de ochtend.
1: Oh.
2: Dus die hebben we gelijk even aan ons jasje getrokken. En die is bereid om een paar keer wel te komen. Die was heel enthousiast.
1: Zo.
2: We hadden hier namelijk bij ons kraampje hadden we een aantal muziekinstrumenten opgesteld.
1: Ja.
2: En ik had een laptop meegenomen waar ik alle liedjes die we hebben gespeeld, die hebben we wel gewoon opgenomen. Dus die had ik zeg maar achter elkaar laten loopen, zodat die muziek ook en het beeld elke keer, dat mensen dat konden zien. En je zag toch wel dat aandacht trok, omdat het toch geluid is. En mensen zien dan, dat is mijn buurvrouw, of dat is die persoon, weet je. En dan merk je toch weer dat er aanspraak is. Maar ja, je hoort dan heel vaak, ik speel geen instrument, of ik kan niet zingen. Dus dan komt het al snel op van, maar je mag ook gewoon langskomen als publiek, hoor.
1: Ja, precies.
2: Dus het was gewoon voornamelijk om te laten zien dat we er zijn.
1: Ja.
0: En ik dacht ook dat er een bord stond daar bij jullie, iets met €2,50.
2: Ja, dat is zeg maar dat mensen ook weten dat het wel geld kost als ze naar ons toe gaan.
0: Als je echt meedoet, zeg maar, met de jam-sessie.
2: Ja. Klopt, elke jam-sessie is €2,50 per keer.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, of je meedoet of niet.
0: Ook kijken, zeg maar.
2: Ook kijken. En want dat is gewoon de toegang. Want dan heb je gewoon 2 uurtjes dat je gewoon gezellig bij ons kunt kijken. De bar is ook al open, dus je kan ook gewoon tussendoor een drankje halen. Het zijn ook geen hoge prijzen. Dus het is, we proberen het zo laagdrempelig mogelijk te maken.
0: En jullie hebben het geld hard nodig, Lena, want... je hebt geen grote subsidiepot waarschijnlijk waar jullie gebruik van kunnen maken.
2: Nee, ik heb een subsidietje gekregen hoor. Dus dat is absoluut ontzettend fijn. Maar ja, die was er na het kopen van het mengpaneel en het drumstel al weg. Dus de rest heb ik soort van uit eigen zak betaald. En misschien dat ik dat ooit nog kan terugvorderen ergens. Maar weet je... ik vind dit een heel fijn initiatief. Ik geloof hierin met mijn partner Wim Beekhuis. Dus ik heb zoiets van, dat kost me maar een beetje geld. Ik eet er niet minder om, dus ik kan het gewoon leiden. Dus ik doe het.
0: Ja, lijkt wel een beetje op de radio dan, zeg maar.
2: Ja. Als je een hobby
0: ook een schip van bijleggen.
2: Ja, een hobby kost geld.
1: Ja, dat zeker. Goed, Lena. Nou, jij gaat lekker naar huis toe. Of misschien nog even gezellig naar de muziek luisteren al daar.
2: Ja, ik blijf nog wel even hangen. Want het is wat gezellig. Ik was net even een drankje aan het doen met een collega van jullie. En oud-collega van mij. Dus super gezellig. En ik denk dat nog wel... Het is lekker weer. Dus ik denk dat ik nog wel even blijf hangen. Ja,
0: is er nog een groot artiest die op gaat treden?
2: Ja, moet ik eerlijk zeggen dat ik het even niet weet.
0: Elk jaar heeft Roy wel een bekende naam, hè?
2: Ja, dat is waar. Maar ik moet eerlijk zeggen, omdat ik me nu heb gefocust op mijn eigen dingetjes, dat ik dat niet helemaal weet.
1: Maakt niet uit.
0: Gewoon even op de cam kijken.
2: Ja, inderdaad.
1: Goed zo, Lena, dankjewel voor je bijdrage. En heel fijn weekend verder.
2: Graag gedaan, jullie ook.
0: Oké, veel plezier.
1: Hoi. Ja.
0: Dat was Lena van der Haak vanuit Nieuw-Noord, het buurtfeest. Iedereen is daar nog van harte welkom om even een kijkje te nemen... en te genieten van een hapje, een drankje... en de lekkere muziek natuurlijk die er is. Alhoewel, die hoor je ook op de radio. Dus gewoon blijven hangen met Toto en Hold the Line nu.

0: Jij bent ook een mooie Benno. Tegen ons volgende gast zeggen van je krijgt eerst even vreselijke muziek. Ja. En dan...
1: Het is lekkere muziek, Rob.
2: Dat was
0: eigenlijk
2: jouw keuze.
0: Ja, mijn keuze was het, Michel.
3: Ja, ja.
0: Goedemiddag, wat vond jij ervan, van die plaat?
2: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Bonjour. Michel Blekemolen hebben we aan de telefoon. En Michel, voordat we even losbarsten, kijken we even naar de Facebookpagina van Randall Lawson. Die staat bij de Nürburgring voor een pitbox. En daar staat een bordje op, Emerson Fittipaldi. Nou, dat is geen onbekende naam voor jou.
2: Nee, daar heb ik ooit Formule 1 auto's of auto van overgenomen.
1: Ja.
2: En die heb ik helaas weggedaan. Ik weet het ook niet. Maar ik ben nooit van dingen wegdoen. Maar dan ineens gebeurt dat. Dan heb ik er weer spijt van.
1: Oh, oké. Okay. Dus je hebt er nu spijt van. Dus ik had er beter niet over kunnen beginnen.
2: Nou ja. Ik heb nog geen slachtofferhulp voor nodig. Maar ik vind het wel jammer. Want
1: Maar waarom dan?
2: Nou ja, ik weet het niet. Frits Verneert. Bij iedereen bijna wel bekend.
1: Ja.
2: Die heeft hem netjes per bank aan mij betaald, overal.
1: Oké. Okay.
2: Krijg je die vraag, zeker zwart.
1: Nee hoor.
2: Frits is een hele integere man, dus niks ten kwaad over hem. Maar die vroeg is die auto te kopen. Ja.
1: Ja.
2: Hij stond in de hoek en af en toe deed ik er wat mee. Dan ging ik door een straat rijden met een opening van iets.
1: Ja, of bijvoorbeeld in Zandvoort. Toen kwam je wel eens met een andere auto. Maar hij heeft wel volgens mij een dag voor onze radiostudio gestaan. Mochten we hem even voor jullie...
2: Dat klopt, we hebben van alles ermee gedaan. Dus dat was op zich wel leuk. Ja, en ik had hem graag gehouden.
1: Hey, heeft Fittipaldi daar eigenlijk nog wedstrijden mee gewonnen, dat je weet?
2: Niet gewonnen, want Rosberg heeft er ook nog mee gereden. Maar ik dacht niet gewonnen.
1: Ja.
2: Het is wel grappig, want Jeroen heeft hem pas nog gesproken.
1: Oké. Okay.
2: En toen zei hij ook, je vader had een auto van ons nog.
1: Ja. Dus, dat wist hij nog.
2: Ja, dat wist hij. Was heel leuk.
1: Eigenlijk. Ja. En Michel, over Jeroen en racen gesproken. Team Blekemolen doet dit jaar weer mee aan de NASCAR Euroseries. En jullie hebben het eigenlijk met Jeroen een beetje uitgebreid, het team.
2: Ja, dat was een beetje een eenmalige actie. Maar misschien nog wel een keertje, dat weet ik niet.
1: Oh.
2: Maar we hadden één auto vrij. Dus toen hebben we Jeroen maar eens gevraagd in onze eigen raceteam. Heel raar, want er heeft Jeroen ook financieel wat mee te maken. Dus, maar hij rijdt nooit bij ons. Maar goed...
1: hij rijdt nooit bij jullie?
2: Heel lang geleden.
1: Ja, okay.
2: Heeft hij wel eens een keer bij ons in de Porsche gestapt.
1: Hmm.
2: In de Supercup voor de supporting race van de Formule 1 in Monaco.
1: Ja.
2: Die hij ook meteen won.
1: Oh.
2: En dat heeft hem in zijn carrière gewoon 20 stappen verder gezet.
1: Nou ja, kijk eens aan.
2: Meteen kreeg hij allerlei aanbiedingen en weet ik wat. En ging hij ook best wel wat verdienen in de autosport.
1: Ja, wat leuk. En maar goed, de laatste race van de NASCAR heeft hij, geloof ik, zag ik hem op, ook met een beker op een foto staan.
2: Is een beetje dat ik niet... Ja, wij hebben dus 7 rijders. Dus wij gaan met een mannetje of 35 buiten de rijders en aanhang. Maar met monteurs de vliegtuig in. Ik ben het weekend alweer een beetje kwijt. Ik weet alleen dat we heel veel narigheid hebben gehad met motoren.
1: Oké. Okay.
2: Paul Ricard zit 2 rechterbochten die je in 1 stuk neemt. Dus je bent 8 seconden ben je... naar rechts aan het sturen en gaat de olie naar 1 kant. En daardoor zijn er in het veld 16 motoren stuk gegaan.
1: Jeustuk, ongelooflijk.
2: Het weekend.
1: Wat een slagpartij.
2: Ja, dus dat was nogal een dingetje. Dus Jeroen had er ook mee te maken. Maar Jeroen was wel snel, moet ik zeggen. Dus, maar goed, toen moesten we weer... ik heb zelfs 1 race niet kunnen rijden van de 2. Hè. Iedereen rijdt 2 races.
1: Ja.
2: Individueel, die heeft niks met een ander te maken.
1: Ja.
2: Maar ik heb 1 race niet kunnen rijden. Want de auto wordt dus door iemand anders ook gebruikt.
1: Ja.
2: Door een Braziliaan.
1: Oké.
2: Bij ons in het team. En daar ging hij stuk. En toen waren er 2 andere auto's waren ook stuk. Nou, we konden in 1,5 uur tijd 2 motoren wisselen. Maar geen 3. Dat ging niet. Dus ik heb gezegd, laat mij maar aan de kant staan. Ik ben de oudste, ik kan er nog tegen.
1: Ja, maar wat een, dat was wel snoeihard werken voor jullie monteurs daar.
2: Die monteurs hebben bijna 2 nachten niet geslapen.
1: Jeusje, jeusje.
2: Dat was zondagmiddag moesten, want dan heb je een race om 11 uur. Daar moet ik dus in rijden.
1: Ja.
2: Die heb ik gefinished. En dan moet er om 3 uur gaat weer de tweede race. Een andere race.
1: Ja.
2: Dan gaat mijn Braziliaanse rijder gaat daar weer in mijn auto.
1: Ja.
2: Gaat zijn race rijden.
1: Ja.
2: En wij konden het niet klaar krijgen, klaarstomen. Maar de monteur lag eronder. En die lag gewoon te slapen in plaats van te sleutelen.
1: En jij bent denken, wat duurt dat lang, hè?
2: Ja, dus we hebben er nog een fotootje van gemaakt. Dus. Maar respect voor die mensen, jeetje, wat hebben die gewerkt. Ongelooflijk.
1: Ja, ik ben sinds kort behoor ik tot de illustere club van 100 jullie team filmpjes en andere informatie toegestuurd krijgt via de WhatsApp. En je had een leuk filmpje opgenomen van de hospitality tent al daar. En dat deed me heel erg denken aan de Nederlandse autosport, van de vorige eeuw, waar je eigenlijk ook dit soort tenten en zoveel gasten eigenlijk had.
2: Ja, dat klopt. Wij hadden altijd wel tot 600 personen als gast.
1: Ja, ongelooflijk.
2: Ja, dat is, moet wel zeggen, we doen het hier toch weer een beetje na. De mensen mogen ook overal lopen met de NASCAR. Dus het publiek, het waren 52.000 mensen in het weekend.
1: Zo.
2: Daarom vind ik het zo frappant dat Zandvoort niet de NASCAR Europe een keer binnen wil halen.
1: Ja.
2: Want de absoluut kassa. Ik weet zeker dat er veel meer mensen komen dan de DTM afgelopen weekend.
1: Ja.
2: En ja, dat is zonde, want het is een fantastisch leuke klasse. Dus die had ik hier ook naar Zandvoort moeten komen dit jaar. Maar goed.
1: Ja, jij hebt je er nog wel sterk voor gemaakt. Hè? In ieder geval vorig jaar heb je daar nog wel balletjes over opgegooid. Maar dat is niet gelukt, blijkbaar.
2: Nee, we maken steeds connecties met de organisatie van de NASCAR en het circuit Zandvoort. Maar de organisatie zegt, we horen nooit meer wat als we wat hebben gevolgd tot elkaar te komen. Dus die weten dan ook niet meer.
1: Nee.
2: Dus, en ik heb ze steeds wel weer aan elkaar gekoppeld. Dus, maar goed, jammer, want het is voor ons natuurlijk best wel leuk als we op Zandvoort een keer kunnen rijden.
1: Zeker, zeker.
2: Want het is en blijft een spectaculaire raceklasse.
1: Ja, ja. En dus als ik het je goed begrijp, een NASCAR wil eigenlijk wel, maar we wachten eigenlijk op de mensen van het circuit Zandvoort.
2: Ja, dat

0: monteurs staan nu ook weer allemaal te werken in Zandvoort Noord. Om dat allemaal weer klaar te stomen. Dat is een gigantische klus.
1: Ja, ja.
0: Dus die zijn druk in de weer.
1: Ja.
0: En ik rijd zelf niet, want de Grand Prix van Monaco is datzelfde weekend.
1: Oké.
0: En ik ben net even gestopt, want ik ben mijn boot gereed aan het maken om daar neer te leggen.
1: Oké.
0: We hebben weer een stuk of 40 mensen aan boord.
1: Zo.
0: Ja, die moeten allemaal weer eten, drinken. Dus
1: ja, ja. Je hoeft ze niet uit te nodigen. Maar,
0: vooral drinken.
1: Maar ja, vooral dat. En, maar blijven ze ook slapen? Nee, toch?
0: Nee. Oh. Zo groot is de boot over niet.
1: Oh, okay.
0: Niet, maar nee, dat kan zeker niet. Maar ja. Ja, wel leuk hoor. Het is altijd heel gezellig bij ons aan boord. Dus.
1: Ja, precies. Dus, en dat is vaste prik, hè? Dat jij met een boot in de haven van Monaco ligt tijdens de GP.
0: 45ste keer.
1: 45ste keer, kan je nou gaan.
0: Ik heb altijd, ben ik in Monaco geweest. Nou ja, we hebben wel eens gehad dat we moesten racen op Zandvoort.
1: Ja.
0: Toen zijn we zelfs met privévliegtuig heen en weer gevlogen.
1: Zo.
0: Om het allebei te rijden, want toen reden we zelf ook. Ik heb 30 keer in Monaco gereden.
1: Ja.
0: Helaas nooit Formule 1, maar wel Formule 3, Porsche Cup, Renaults, weet ik het wat. Ik heb met van alles gereden.
1: Ja.
0: En nou ja, ik heb net de boot een beetje gedaan, wat kleine klusjes enzovoort. Ik ben nu even aan het relaxen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Een kleine speedbootje naar buiten gevaren.
1: Oké.
0: En ik lig heerlijk in het zonnetje in een baantje, dus...
1: Oké.
0: Ik wil toch even een beetje blitsen natuurlijk. Hè.
1: Ja. Ouwe, jij bent wat dat betreft net een oude rocker, hè? Dat gaat me door.
0: Ja, dat moet, hè.
1: Ja.
0: Je moet niet opgeven.
1: Nee, precies.
0: Doorgaan.
1: En, dus, en dan blijf je...
0: Ja, ik blijf, want ik ga morgen...
1: Ja.
0: Ga ik de boot... mijn boot ligt in Beaulieu. Dat is een klein, leuk, heel gezellig dorpje tussen Nice en Monaco. En ik moet morgenochtend vaar ik met de kapitein samen.
1: Ook wel zeggen, doe je het zelf allemaal. Maar nou, je hebt een kapitein.
0: Ik doe alles zelf. Ja. Maar Loes, mijn vrouw, die is niet zo van... dat ze dat allemaal mee moet werken. Ja, we worden ook allebei 77 binnenkort. Dus,
1: ja.
0: Maar dat gaat allemaal goed. En ik vaar die boot, dus ik moet ook alleen. Maar ik vind het toch prettig om even een kapitein mee te nemen.
1: Ja, snap ik.
0: En dan gaan we daar in varen. Het is altijd, ik denk dat morgen nog een beetje meevalt. Maar we moeten vroeg zijn, want anders kunnen we er niet meer door. Die hele haven ligt volgebouwd met boten.
1: Ja. En waar kijk je op uit dan, van het circuit?
0: Ik kijk op 5 meter afstand, zoals jij nu naar het raam loopt en naar de straat kijkt. Zo dicht liggen wij op de baan. We hebben een van de allermooiste plekjes.
1: Zo, ja, 45 jaar weet je die wel te vinden natuurlijk.
0: Ja, nou, ik spreek net iemand die zegt, ik heb alles geprobeerd. Ik kom er al 10 jaar, kwam er niet meer in.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus, ze zijn heel streng en allemaal nieuwe protocollen. En
1: och jeetje.
0: Ja. Kost ook wat, hoor, moet ik zeggen, om dat plekje voor die paar dagjes. Maar goed, er komt ook wat geld binnen, dus...
1: Ja. Maar het is ook kassa natuurlijk voor Monaco.
0: Ja, absoluut. Want alle restaurants, hotels, die lopen nu allemaal vol.
1: Ja.
0: En de bootplekken... ik praat niet graag over geld, maar... er zijn boten die moeten wel 150.000 betalen voor 3 dagen.
1: Zo. Dus, serieus geld, zou Rendel zeggen.
0: Ja,
1: precies.
0: Dat is serieus, ja.
1: Ja. En, nog even
0: een. Voor mijn boot is dat even een stukje minder, hoor.
1: Ja, dat hoop ik ook voor je.
0: Ervan.
1: Ja. En ga je nog op Zandvoort racen dit jaar eigenlijk?
0: Nee, want ik heb niks meer.
1: ik heb niks meer.
0: Ja. Nee, ik kijk wel altijd uit naar mijn kleindochter. Die is dit weekend weer op Zandvoort aan het rijden.
1: Oké.
0: En die gaat volgende week de eerste NASCAR rijden, want mijn auto is vrij. Op Reset.
1: Ja, natuurlijk.
0: Volgende week in Nederland. Dus die stapt in. En ik moet zeggen, ze doet het als vrouw. Want ik zie altijd dat vrouwen toch net even dat laatste paar tiende langzamer zijn. Maar ik kan het van haar niet zeggen. Ik vind wel dat ze het heel knap doet. Ze heeft vorige maand een kartrace gewonnen in Duitsland. 32 deelnemers.
1: Zo.
0: En dan wint ze daar allemaal van jongens tussen de 16 en 25.
1: Ja.
0: Weet ze toch te winnen. Dus dat vind ik dan... Ja, ze is en niet dat ik trots open ben, ik ben heel realistisch. Maar ik vind het wel heel knap van haar.
1: Ja, precies. Nou, geweldig. Ik zou zeggen, heel fijn weekend verder. En natuurlijk een fantastische mooie race daar in Monaco. Want het is

0: Altijd, ja. Ja, het is een...
1: Bel wat gerust op hoor, want dan geef ik een klein verslagje als je wilt.
0: Oh ja, nou ja, misschien doet men dat wel. Je weet maar nooit. En veel plezier daar, Michel. En bedankt voor je bijdrage aan deze uitzending.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag.
2: Dat was Michel Blikemolen, straks meer autosport.

0: Zandvoort. En dat is een lekkere plaat op de radio. Even hard zetten, Benno. En dan lekker genieten van het zonnetje en van de Zandvoortse radio.
1: Ja, zeker. Want we zijn nog niet klaar met de coureurs. We hadden net Michel Blekemolen op zijn bootje ergens voor de Franse kust. Als ik het goed heb begrepen. Maar onze eigen Jan Lammers, als ik het zo mag zeggen. Die gaat volgende week, 2 juni om precies te zijn, 70 kaarsjes uitblazen. En daar is hij wel even zoet mee. En alvast natuurlijk, Rian, namens Rob en mij, de hartelijke felicitaties. En ook van Rob Petersen. Ik belde met Rob en ik vroeg naar zijn herinneringen met Jan.
2: Ja, nou, daar kan ik natuurlijk wel wat over vertellen. Want we zijn bijna even oud. Dus toen hij begon met slippen, toen stond ik lang bij de slipschool.
1: Ja.
2: Om te kijken gewoon. Ik kende hem niet persoonlijk, maar hij was natuurlijk al gauw bekend in Zandvoort. Dus,
1: dat ging snel, volgens jou?
2: Ja, ja, mijn idee wel. Ja, ja, het was natuurlijk toch wel bijzonder. Dus,
1: En toen had je al in de gaten, dit is Jan Lammers en dat ja, gaat wat goed, worden.
2: Hij werd helemaal neergezet door een fotomaker. Hè? Als zo'n klein jongetje dat kan van 9 jaar, dan kunt u dat ook. Hè? Dat
1: is, oh, ja.
2: De marketing van slotenmaker. Zo leerde ik me kennen en daarna, pas in 1971, gaf hij demo's op het rechte stuk voor de Grand Prix.
1: Okay.
2: Met een nat wegdek. En dan krijgen ze een start van zijn racecarrière.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En die racecarrière, ja, dat is natuurlijk van alles nog wat gebeurd. Hè.
1: Ja, ja.
2: Hoogtepunt op Zandvoort natuurlijk. De demonstratie met de Shadow. Waarmee hij dus voor het eerst in de Formule 1 zou gaan rijden.
1: Ja, maar jouw persoonlijke eerste contact, kan je dat nog herinneren?
2: Ja, in mijn persoonlijke eerste contact, ik was natuurlijk op een gegeven moment commentator. En dan krijg je interviews te doen. En dan krijg je echt één op één een gesprek natuurlijk.
1: Ja, en hoe kan je dat nog herinneren? Was Jan toen al, zeg maar, wel bespraakt zoals hij nu is?
2: Ja, Jan was altijd Jan. Altijd heel recht door zee, heel erg logisch en eigenlijk in simpele bewoordingen hele leuke dingen kunnen vertellen. Dat heeft hij altijd gehad. En dat was altijd een prima figuur om te interviewen.
1: Ja.
2: Ik heb zitten nadenken hoor. Er zijn 3 interviews die me echt bijgebleven zijn. Maar ik denk dat ik hem wel 30 keer geïnterviewd heb op het circuit.
1: Nou, laten we die 3 dan eens even bij de kop pakken. Wat... waar ging het over? Ja, autosport natuurlijk, ja, waarschijnlijk.
2: Ja, het is altijd op het circuit. Dus, en ik heb zitten nadenken. Wat waren nou echt bijzondere? Want er waren ook vaak even van die nutsels van 1 minuut of zo.
1: Ja.
2: Maar die moet je niet meetellen.
1: Nee.
2: Maar een van de dingen die me heel wel is bijgebleven is 1992. Toen hadden we, was Jan wilde terugkomen in de Formule 1 met de March. En toen hebben we een interview gedaan op het... Het rechte stuk met die auto erbij.
1: Okay.
2: Dat was best wel bijzonder. Uiteindelijk is dat niet zo goed afgelopen, dat avontuur. Ja, en in 2001 hadden we een heel leuk interview met hem. Met de Le Mans auto van de Dome Sportscar die hij toen inschreef. Want dat was die wit-zwarte blokjes.
1: Oh ja. Yeah.
2: Dat was gewoon een heel leuk interview. En het verhaal eromheen met de sponsors. Die iedere maand voor 1000 gulden allemaal een blokje aan reclame konden kopen op die auto. Dat was wel heel mooi.
1: Ja, ja, ja, ja. Was dat een redelijk succes eigenlijk, die auto?
2: Ja, dat was best wel een succes, ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja,
2: ja, ja, vond ik wel, ja. Ja. Het is echt, ze hebben daar hele leuke dingen mee kunnen laten zien.
1: Ja, ja. En dat derde interview?
2: Derde is eigenlijk vrij recent, 2016. Ja, recent, ongeveer 10 jaar geleden. Maar dat was met de historische Grand Prix. Toen waren er allemaal heel bijzondere Porsches op het circuit. En racewagens natuurlijk uit het verleden. En Jan bestuurde toen ook een van de Porsches. En dat was wel heel leuk om hem daarin te zien.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik kan mezelf nog een jubileum van Jan herinneren. Dat hij in 4, 5 of misschien wel meer soorten klasses ging rijden.
2: Ja, dat was een bepaalde... God, ik weet niet meer hoe dat zit, maar dat weet ik ook wel dat het gebeurd is. Nou, toen heeft hij op 1 dag, geloof ik, 5 of 6 races gereden. Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja. Dat was ook wel een heel bijzondere dag. Ja, het zal wel met een jubileum van hem te maken hebben gehad, denk ik zo.
2: Ja, of het is een beetje link, want Slotenmaker heeft ook zoiets gedaan.
1: Oké.
2: Dus ik weet eigenlijk niet zeker of het nou Slotenmaker of Jan was.
1: Nou, ik denk wel Jan, want Slotenmaker heb ik zelf nooit gekend. Toen was mijn autosport verslaggevingscarrière nog niet begonnen. Dat is,
2: Dan is dat duidelijk.
1: Ja, ja, ja. Zeg Rob, maar jullie zijn alle twee geboren Zandvoorters, toch?
2: Ik ben Amsterdammer van geboorte, maar ik heb eigenlijk mijn hele leven in Zandvoort gewoond.
1: Ja, ja, ja. Oké, maar opgegroeid in Zandvoort. En kwamen jullie elkaar in het dorp ook tegen? En op school misschien?
2: Nee, niet op school. Hij heeft altijd andere scholen gehad dan ik. En wat je tegenkomt als je op het terras zit. En zeker in die tijd vanaf toen ik hem een beetje beter leren kennen, omdat je hem steeds interviewde.
1: Ja.
2: Dan zit je op het terras en dan komt hij bij je zitten en een beetje praten. Maar dat doet hij met Jan en alle man.
1: Ja.
2: Weet je, dat is het leuke. Hij blijft gewoon heel erg zichzelf. En loopt nooit naast zijn schoenen, echt. Maar dan ook nooit.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Dus gewoon heel leuk is dat. Dus als mens is hij heel prettig, ja.
1: Ja, dus je bent gewoon een gezellig potje praat.
2: Ja, altijd. Het is altijd goed voor een idee. En ja, ik weet niet. Je hebt van die mensen die... Die zijn een soort allemansvriend, omdat iedereen vindt die persoon aardig. En hoe dat komt, ja, dat ligt aan die persoon zelf.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Oké, nou, wat zou je eigenlijk nog graag willen vertellen over Jan?
2: Ja, wat moet je over hem vertellen? Het is gewoon een fijn mens met een warm hart. En ja, Hij, als coureur op circuit heeft hij natuurlijk hele goede dingen laten zien. En heeft gedaan wat hij kon doen. He, want in die tijd was sponsoring was alles, net zoals nu dan natuurlijk. Maar
1: ja.
2: Hij heeft een mooi resultaat gehad in zijn carrière. Hij heeft natuurlijk de 24 uur van Le Mans gewonnen. En ik weet dat hij in de Formule 1 meer had willen doordringen, maar dat zat er gewoon niet in.
1: Nee.
2: Je rijdt in de verkeerde auto.
1: Ja. Precies. Ja, dat was me ook opgevallen. In het boek Jantje van Co Dijkman wordt dat eigenlijk wel heel erg duidelijk. Nou schrijf jij zelf ook veel, of heb veel geschreven, Rob. Maar heb je ook wel eens over Jan geschreven?
2: Nee. Het is wel logisch. Ik heb wel meegewerkt met het boek van Mark Koenze, wat over Jan Lammers verschenen is.
1: Dat hele zware, dikke boek.
2: Heb ik wel aan meegewerkt. Maar ja, over Jan schrijven, er is al zoveel over hem geschreven.
1: Ja.
2: En wat ik doe met mijn schrijfwerk, met name in GP Magazine, is gewoon een beetje de onbekende dingen onder het aandacht brengen.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja.
2: Dus ik probeerde gewoon de grappige evenementen te doen van vroeger. Of bepaalde auto's, maar nooit echt de top. Want daar is al genoeg over geschreven. Ja, als je het over Jan hebt, dan moet ik natuurlijk ook even terugdenken aan de overwinning tijdens de paasraces met Formule 3. Dat is zijn debuutwedstrijd op Zandvoort in 1978. Die won hij dus gelijk. En nou, dat was natuurlijk prachtig voor ons als publiek.
1: Ja.
2: Ik zat toen op de tribune. Ja, en daarna natuurlijk aan het einde van het jaar de huldiging in Zandvoort op het raadhuis. Omdat hij Europees kampioen werd. En met heel veel publiek. Ja, dat zijn wel mooie dingen. Daar heeft hij Zandvoort wel heel erg op de kaart gezet.
1: Ja, ja, ja, ja. Want Zandvoort stond toen nog niet op de kaart, of minder?
2: Jawel, jawel hoor, maar het is als Zandvoort gehuldigd worden omdat je Europees kampioen bent geworden in autosport, notabene. En met die link met het circuit, dan is dat wel heel mooi, vond ik.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: En later dat jaar natuurlijk, in 1978, het contract tekenen bij Shadow. Hè, als debuut in de Formule 1. En dan op een heel nat en druilerig Zandvoort die auto presenteren. Met in de haast snel wat Samsung-check reclame erop geplakt. En Jan een paar rondjes rijden en wij met z'n allen maar eromheen staan en te kijken en die auto aan te horen. En ja, vol verwachting zagen we hem dan steeds de baan opgaan voor een demonstratieronde.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, dat was een hoog jankend Formule 1 geluid, denk ik.
2: Ja, de Cosworth motor zat daarin, dus dat staat garant voor een goed geluid. het was zo nat op het circuit dat hij kon niet zo heel veel laten zien met die auto.
1: Nee, nee.
2: Hij was wel mooi.
1: Ja, dat was zeker mooi. Kan jij dat nog herinneren, Rob? En naast ons zit natuurlijk Marco de Mes al klaar voor zijn proëzie. Maar dat Jan Lammers destijds met een open wagen door het centrum van Zandvoort ging, omdat hij de Formule 3 had gewonnen. Kampioenschap. Tenminste, zit me aan te kijken van, ja, nou ja, of er een andere planeet komt.
0: mij zegt het ook niks, hoor. Dus,
1: nee, nou, ik heb daar nog wel foto's van gezien.
0: Jij wel.
1: Ja, goed. Er zijn twee boeken van hem. En daar staan natuurlijk prachtige foto's allemaal in.
0: Dus, alvast gefeliciteerd, Jan.
1: Ja, alvast gefeliciteerd. Hoe oud ben jij eigenlijk, meneer
3: Ik ben 68.
1: 68, hoor. Ja. Dus jij gaat ook richting de 7 en de 0.
3: Ja, nou ja, ik heb er absoluut geen problemen mee.
1: Nee, ouder worden zeg je weinig.
3: Nee, ik vind het heerlijk.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja. Altijd wijs, hè?
3: Ja, maar het brengt wat... je wordt wat minder flexibel.
1: Ja.
3: Dat is niet geestelijk, heb ik het idee. Dus.
1: Oké, okay. Nou, dan praten we na het nieuws even verder over. Ja.
0: Dus blijf luisteren.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.

0: Ja, de man van Reggae Night, Jimmy Cliff, deed mee in deze plaat. Hakuna Matata hoorde je. Lekker zonnig, 22 graden hier in Zandvoort. Best wel zweten, zweten, zweten, Marco. He?
1: Lekker zweten, ja.
0: Lekker zweten, jongen. Ja, nou, heerlijk. Goedemiddag trouwens.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, fijn dat je er weer bent. Ja. Laatste van de maand weer.
1: Ja, de laatste dat zaterdag betekent, van de maand.
0: Laatste zaterdag van de maand. Ja, ja. En dat betekent zometeen weer een mooi stuk proëzie. Maar wat gaan we nog meer allemaal doen, Benno, in dit uur? Want we hebben heel wat op het programma.
2: Hij kijkt naar mij.
0: Ja.
2: Nou ja, niet zo heel veel meer. Dus,
0: nee, we hebben nog een klein stukje interview met de burgemeester.
2: Ja.
0: Over die noodverordening op het strand.
2: Ja, nou zullen we dat anders zo doen? Dan kan Marco daar ook nog even zijn mening over.
0: Zullen we hem nu ingooien?
2: Ja,
0: dan,
2: dat doe maar. Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Overval je me wel een beetje mee, hoor.
1: Dat het stukje daarover gaat.
2: Oké. Kijk eens, nou, dat slaat het mooi op elkaar.
0: Nou, ja, dat is wel heel mooi. Ja. Maar dan zou je net zien dat ik dat interview niet zo
2: snel... Nou, dan draai je van plaatje. We gaan straks ook nog luisteren naar...
1: We hebben de tijd.
2: We hebben de tijd.
0: We hebben de tijd, zeker weten.
2: We gaan naar Rendel Lawson ook nog. Daar gaan we ook mee bellen. En die zit in Duitsland, de Nürburgring. Misschien zou die trouwens weten dat de 24 uur voorbij is. En,
0: hij denkt, waar is Max nou gebleven?
2: Ja, waar is Max gebleven? Nou ja, hij zit er natuurlijk met zijn eigen clubje ITCC. En daar... maar ik ben benieuwd of hij ook een meer uur duurt. De race heeft georganiseerd voor al zijn vrienden en vriendinnen.
0: Dus dat horen wij straks verderop in deze uitzending.
2: Precies.
0: Welkom, Zandvoort op zaterdag.
3: Dit is Zandvoort op zaterdag met Rob Harms en Benno Veugen.
0: Zo mooi, hè, Benno?
1: Ja, de Jimmy Cliffhanger.
0: Ja, zo is het.

0: Zo lekker warm hier in Zandvoort en Ritmo de la Noche op de radio. Ja, afgelopen week was het ook warm op diverse manieren, Benno.
1: Ja, zeker.
0: Heel hoop narigheid weer op de boulevard en bij de strandpaviljoens.
1: Facebook ontplofte zo wat.
0: Ja, daar leek het wel op. De meeste mensen die hadden al het bericht al getikt voordat ze wisten waar het over ging.
2: Ja.
0: Die zijn razendsnel.
1: Sommigen wel, ja. Dat is, dat was natuurlijk wel weer heel vervelend. En het is eigenlijk een jaarlijks ritueel aan het worden. Maar goed, Ger Loogman heeft de burgemeester geïnterviewd daarover.
3: We hebben besloten om een maatregel te nemen om een deel van de middenboulevard, het strand ter hoogte daarvan, het station als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Dat betekent dat de politie extra bevoegdheden krijgt om hier de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Dat is geen leuke maatregel. Het is ook een ingewikkelde maatregel. Want uiteindelijk moet dat met een bindend advies van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie. Maar we hebben naar aanleiding van overleg dat we met de pachters hebben gehad vanochtend, hebben we wel besloten dat het een maatregel is die helaas nodig is.
4: Wat gaat er nou precies gebeuren?
3: Ja, het geeft de politie een aantal extra bevoegdheden. Nou, je ziet ook, als het goed is, heel veel politie op dit moment in het gebied aanwezig. Maar bijvoorbeeld dat de politie preventief mag fouilleren. Ongevraagd jou je tas kan laten openen of je buddy ziet. Het zijn dat soort maatregelen waar je aan moet denken.
4: Dat gaat helpen?
3: Daar gaan we vanuit dat dat gaat helpen, anders hadden we het niet ingesteld. Maar nogmaals, dat doen we wel samen met een aantal andere maatregelen. Waaronder ook dat we gelukkig bijstand krijgen uit de omliggende teams van de politie. Naast Kennemerkust en de mensen die we hier vast hebben. En wat heel belangrijk is, dat hebben we vanochtend ook met alle strandpachters besproken, dat het ook in samenspraak gaat met de maatregelen die pachters zelf nemen. Want die hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid voor hun eigen onderneming. Bijvoorbeeld dat ze hun beveiliging op orde hebben. Helaas is dat nodig. Het is een maatschappelijk probleem. Overal langs de kust of bij recreatiegebieden zie je dit soort problemen. Zelfs nog een zwembad in Hillegom wat gesloten moest worden afgelopen week. En spijtig genoeg en is het gewoon echt. En ik heb er wel echt ongelooflijk de scheid aan om het maar op zijn Amsterdamse te zeggen. Dat het nodig is om dit soort draconische maatregelen te moeten nemen. Want die willen een gastvrije badplaats zijn als Zandvoort. Je wil mensen welkom heten. En tegelijkertijd wil je het tuig wat die rotzooi komt schoppen zoveel mogelijk weren.
4: Het blijft een lastig probleem, hè?
3: Dat is een lastig probleem. En nogmaals, het is niet een probleem van dit jaar of vorig jaar. Want het is elk jaar aan het begin van het seizoen zien we terugkomen. Maar we hebben nu echt ook naar aanleiding van het overleg met de pachters besloten om deze maatregel in te zetten.
4: Nou, heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: Nou, dat ging over de noodverordening, Benno.
1: Ja,
0: voor
1: inderdaad.
0: De boulevard en het strand.
1: Nou ja, bij mij rijst de vraag op van, het is blijkbaar elk jaar, we hebben dat, er gaan ook wel sterke verhalen. Ook de ronde dan in het begin, en we hadden het voor de uitzending over, dat was ongeveer 10 jaar geleden, Rob. Toen werd uiteindelijk door de politie of door, men zegt ook wel, sommigen, de Hell Angels moeten terugkomen. En die moeten dat strand dan schoonvegen en alle mobiels in de zee gooien en en op die manier de rust laten herstellen. Dat is, de ene zegt dat hebben de Hell Angels gedaan. Of de ander zegt dat heeft de politie gedaan. Weet jij daarvan, Marco?
5: Nee, gelukkig niet.
1: Wie dat gedaan heeft?
5: Nee, maar ik ben wel een voorstander van een preventief nekschot. Kijk, als je nou eens een voorbeeld stelt.
0: Ja, daar ben je er meteen vanaf, wou je zeggen.
1: Dat gaat misschien een beetje ver, maar... In ieder geval, waar ik mijn punt wil maken is, als men weet dat het elk jaar gebeurt in Zandvoort, en dat misschien ook nog in andere plaatsen, dat het ook gewoon elk jaar vaste prik is, neem dan van tevoren je maatregelen en laat het dan niet zo ver en hoog oplopen. Dat lijkt me toch wel een ding.
5: Nee, maar je hoort ook in het interview van de burgemeester dat het Openbaar Ministerie er ook bij betrokken moet worden, dat een rechter zich erover moet buigen. En dat kan je niet zomaar 1, 2, 3 doen.
1: Nee.
5: Dus je kan moeten dus aan de andere kant ook blij zijn in Nederland dat we een koel hoofd weten te houden. En het is een terugkerend fenomeen. Het is lastig om daarop te anticiperen.
1: Ja, precies. Maar blijkbaar heel lastig, want het gebeurt niet.
5: Nee, maar goed. Ik mag aannemen dat de mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik. Alleen ja, vanuit mijn positie zeg ik van... ja, maar laat dan mensen patrouilleren, BOA, dus op die warme dagen. En zodra er onrust ontstaat, moet je gelijk door kunnen schakelen.
1: Ja, precies. Lekker opschalen.
5: Ja, en gelijk opschalen. En ja, niet twee dagen later een preventief fouilleren. En daar zitten ze daar in Amsterdam best toch helemaal niet. Die lachen zich de kreuk in de broek. Ja. Of in een pantalon.
1: Ja, die gaan naar een andere plaats waar het dan allemaal niet is. Maar, jij bent een jongen van het strand. Ja. En hoe was dat vroeger?
5: Nou ja, er kwam natuurlijk ook wel eens wat voor. Alleen dan loste je dat samen met de stoelenman.
1: De stoelenman op?
5: Ja, dan deden we dat zelf.
1: Dan kreeg je iemand een stoel in zijn nek.
5: Ja, maar dat zover wil ik niet gaan. Maar dan werd het toch wel vriendelijk... wat vriendelijker opgelost. Met een wat dreigend voorstel. Maar ja, tegenwoordig moet je altijd oppassen dat je niet gelijk een mes in je flikker krijgt.
1: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Vroeger gebruikte men gewoon hun vuisten. Hè? Werd het op die manier gewoon opgelost. En we gaven elkaar een hand en we gingen verder met leven.
5: Ja, als ik je een vuist geef, dan geef ik je geen hand. Hoor.
1: Nee. Nou ja, daarna toch. Om een hand om van de grond af te halen.
5: Nee, ik heb dus met mijn vader ook 37 jaar een strandtent gehad. We hebben genoeg dingen meegemaakt. Alleen ja, de verhuftering van de maatschappij, het is zo overduidelijk allemaal. En ja, ik denk dat je eerder moet kunnen schakelen. Dus het komt elk jaar komt het voor. Komt het in de buurt van de 25 graden, dan wordt de boulevard onveilig.
1: Ja.
5: Ja, nou, je hoeft toch niet elke keer te gaan zitten wachten totdat het een vechtpartij is.
1: Ja.
5: Ik begrijp dat niet.
1: Daar snap ik dus ook helemaal niks van.
5: Blijkbaar is het in onze wet zo geregeld. En godzijdank, want ik hou van Nederland, dat we niet in een politiestaat leven. Nee. Maar je moet wel dingen aan kunnen pakken. Een kat is een kat.
1: Ja. Het wordt te bureaucratisch aangepakt. Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk in buurten heb je ook buurtwachters die s'avonds rondlopen en dergelijke. Dat zou je natuurlijk ook op de boulevard en het strand kunnen opzetten.
5: Ja, maar ik denk dat je toch moet waken voor dat vigilante gedrag. Hè? Dus wat we in Amerikaanse films dan zagen, dat wat sterkere oudere mannen dan de boel veilig gaan houden. Maar ja, je bent gewoon ook, lang leven Nederland, je bent aan maatregelen gebonden. Dus je moet jou gewoon aan de wet houden. Dat andere mensen de wet overtreden, geeft jou nog geen vrijbrief om de wet te overtreden.
1: Nee, precies.
0: Zo is het. Ja. Nou, heb jij het in je provincie, heb je het daar ook vast over?
5: Ja, dat is vast niet toevallig.
0: Nee, dus we gaan luisteren Marco Temes met zijn provincie laatste van de maand op zaterdag.
5: Zomer hiephooi. Zandvoort. Zomervakantie is voor mij werken in korte broek. Ramen en deuren open. De cloaca's van grote steden stromen leeg. Mensen als bewegende reclamezuilen. Testosteron spat in het rond. Gierende motoren. Rammelende logica. Koters op scooters. Groepjes jongens. Hun taal bestaat uit onomatopeeën. Toet, toet, broem, broem. Wat, wat, pats, boem, slaat de vlam in de pan. Tatu, tatu, sirenes huilen. Nederlanders nivelleren, eufemiseren en bagatelliseren. Verslaafd aan verkleinen. Een koekje bij het kopje koffie met het schepje suiker en het lepeltje op een schoteltje. Probleempjes zijn het. Gelukkig zijn er voor deze zelden boze, broze man zorgeloze kleuters om naar te kijken. Andermans kroost biedt mij hoop en troost. Aan de hand van papa of mama naar het strand. Ze huppelen, dartelen, wars van verwoording. Zon, wind, bal, vlieger, rennen, ijs, schep, golf. Gordijnen dicht, gedempt buitenlicht. Schrijf het er mis. Vind het kind in je en laat het in vrijheid spelen. Het is geworden wat u hier zit te lezen.
0: Ja, aansluitend op wat er op de boulevard en het strand gebeurd is natuurlijk van de week, Marco. Dus we gaan trouwens de zorgen, hè, dat hij wel weer online komt, deze stuk proëzie.
5: Ja.
0: Vanaf maandag sowieso te lezen op de ZFM-app. En ook te horen, Marco. Dan ben je ook weer te horen. Ga je even een tapie van je maken. En dan komt het helemaal goed. Dankjewel weer voor je bijdrage.
5: Graag gedaan.
0: Een plezierige zaterdagavond. En een veilige, rustige zaterdagavond. En dat willen wij zelf natuurlijk ook met z'n allen hebben. En bij de column van... de poëzie van Marco. Past deze plaat van Joe Cocker.

0: Nou, met deze plaat moest je even meezingen, Rendel. En dan nog in het Duits ook, hè, trouwens. Want,
1: Ja.
0: Ja, je zit natuurlijk in dat, bij de Oosterburen.
1: Ik zit op de Nürburgring.
0: Kijk, nou, ja, zeg. Nee, dan ben je net te laat natuurlijk om Max te zien.
1: Nee, maar dat heb ik helemaal niet nodig, want ik zie hier genoeg mooie raceauto's. En je hoort ze op de achtergrond waarschijnlijk ook wel rijden. Dus we zien hier genoeg mooie dingen. Dus ik mis Max niet hoor, echt totaal niet. Sorry.
0: Zeker, nou ze hadden wel zijn data geanalyseerd van hoe hij gereced heeft op het circuit. Dat was ongekend, zeiden ze. Dat had nog nooit iemand gepresteerd.
1: Nee, maar ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat wat Max heeft laten zien natuurlijk dat weekend van die 24 uur. Er zijn een heleboel heel erg van onder de indruk geraakt, maar ook heel ervaren rijders die zijn onder de indruk geraakt. Ja jongens, we weten het, het is, laten we zo zeggen, we noemen het altijd megatalent, hè, vanaf die ook in de Formule 1 kwam, Formule 3 kwam, op de kart. Maar eigenlijk is het gewoon niet eerlijk, want hij komt gewoon van een heel andere planeet.
0: Oh ja?
1: Gewoon klaar, dus dat maakt ook helemaal niet uit. Hey. Ik weet zeker, als er ooit een film komt, Man in Black, weer. En dan krijgt hij een rolletje als gewoon een alien. En dan komt er op een gegeven moment een heel raar alientje uit die heel snel in alles is.
2: Ja.
1: Gewoon mij dat dan maar gewoon klaar.
0: Oh, fantastisch. Nee, hoe is het daar op de Nürburgring?
1: Nou, eindelijk zon, want we hebben net zoals Max heel veel regen gehad hier.
2: Met bakken.
1: Onze wedstrijd is op een half droge, half natte baan. Net na een hele hoogstbui is die gestart vanmorgen. Of vanmiddag. En de kwalificatie vanmorgen was echt, jongens. Het stond gewoon 10 centimeter hoog hier, geloof ik, het water. Het ging helemaal nergens meer over. Dus dat was allemaal. Het is weer zo'n valt weer, maar nu zit ik weer in het zonnetje. Het is net de zon gaan schijnen. Dus ik denk dat het zonnetje uit Nederland gekomen is hier.
2: Dat denk ik ook, want we hebben al heel erg mooi zon. Maar is het een speciaal evenement of is het een ITCC-evenement?
1: Nee hoor, het is een evenement van de DMV Goodyear Racing Days, heet dat. Dat is een serie met heel veel moderne raceauto's. Maar we konden hier gelukkig rijden en we mogen hier lawaai maken. Dat is heel belangrijk, want je vindt bijna geen evenement meer waar je lawaai mag maken.
2: Nee.
1: En ik mag hier 135 dB maken dit weekend. Dat is echt heel veel. Dat zou ik heel graag op Zandvoort willen hebben.
2: Maar,
1: daardoor kunnen alle grote kanonnen kunnen meedoen en die zijn er ook allemaal.
2: En die halen die 150 dB dan ook?
1: Ja, vandaag hadden we een paar rijden, die rijden met 129 dB voorbij.
2: Oké.
1: Dus dat is, laat ik zo zeggen, als ik daar in Zandvoort mee aankom, dan word ik het land uitgeschoten via de zee, denk ik. Maar dat is helemaal geen probleem. En je hoort nu waarschijnlijk op de achtergrond te rijden, de Porsche Cup rijdt hier. Ja, die jongens die maken ook gewoon 115, 120 dB. En dit evenement is een van de weinige evenementen waar het ook in Duitsland nog kan.
2: Hmm.
1: Dus ik heb met heel veel praten hebben we gelukkig hier rijtijd kunnen krijgen dat we hier met onze serie kunnen rijden.
2: Oh, gaaf man.
1: Dat is mooi.
2: Ja, en rijden jullie, de Nürburgring, die heeft toch eigenlijk twee soorten circuits, hè? Een groot en een klein circuit, of vergis ik me nu?
1: Nou, ik zal je vertellen, ze hebben zelfs 5 verschillende circuits hier. Dus,
2: oh ja?
1: Ja, dat weten een heleboel mensen niet, maar ze kunnen van de Grand Prix strekken, kunnen ze heel veel verschillende layouts maken.
2: Oké. Okay.
1: En je hebt natuurlijk de grote baan, hè, waar de 24 op gereden heeft.
2: Ja,
1: maar je zag ook dat die auto's ook een gedeelte van het Grand Prix circuit opgingen. Nou, dat stukje wat zij ook het Grand Prix circuit rijden, rijden wij dit weekend ook.
2: Okay.
1: Maar dat kan nog korter gemaakt worden, dat kan nog langer gemaakt worden. Er zijn heel veel verschillende layouts wat je ook met chicanes kan doen. Maar eigenlijk wat tijdens de 24 uur op zeg maar het nieuwe circuit werd gereden, dat rijden wij nu ook. Alleen waar zij dan linksaf de Noordslijp opgingen, hè, het oude circuit, dus het lange circuit, gaan wij daar een stukje rechtdoor en dan rechtsaf weer met rechts een stuk op.
2: Okay.
1: En heb je uiteindelijk een circuit van 4,4 kilometer, zo'n beetje als Zandvoort.
2: Ja.
1: En dat is een heel snelle baan en een hele mooie baan. En ja jongens, er wordt hier, het zijn hier vreselijk leuke raceklasses. En
2: nee.
1: Duitsland heeft er gelukkig nog heel veel raceseries met moderne raceauto's. En dat is best wel heel erg leuk, want dat zie je ook in Nederland bijna niet meer. Dus er komen allemaal heel veel jonge gastjes wel op hier rond. Allemaal rijders van 18, 19, 20 jaar oud.
2: Zo.
1: En die rijden allemaal dikke Seat TCR's en in BMW Cup en ik weet niet wat er allemaal is. En de Porsche Cup dan. Dus het is gewoon weer een verjonging van de autosport wat hier gebeurt. En dan zitten wij als oude knarren lekker allemaal tussen.
2: Ja, leuk.
1: En het, En het ergste is dat onze snelste auto's rijden harder dan de Porsche Cup hier.
0: Kijk.
1: Al die Porsche rijders die kwamen kijken wat is daar aan de hand.
2: Ja.
0: Is die racing deze die nou daar plaatsvindt, is dat een beetje vergelijkbaar met wat er op Assen gebeurt met de racing deze?
1: Ja, dat moet je wel zien. Alleen zie je wel een stuk minder publiek. Want deze organisator wil het liefst eigenlijk geen publiek hebben. Oh. Omdat hij zo zegt, ja joh, Wendel, alles is betaald. En ik heb eigenlijk het liefst geen publiek rondom me heen. Want dan moeten we ook weer gaan betalen om de rotzooi op te ruimen die ze allemaal gaan
2: maken. Ja.
1: Weet je, dus die zegt, daar heb ik helemaal geen zin in. En maar het loopt hier best wel het volle rond door van familie en andere mensen. Mm. Alleen, het zit allemaal in tentjes de hele dag al. Want we hebben zo verschrikkelijk weer gehad. En nou komt alles een beetje naar buiten. Dus dat is wel leuk. Maar tribune. Dus zo zitten niet vol. Niet zoals bij de 24 uur waar gewoon natuurlijk 300.000 man waren.
2: Ja.
1: En ik denk dat er een hoop mensen daar nog van bijkomen zijn. En volgende week hebben ze hier op het circuit Rock am Ring. Dat is een heel groot concert. In verschillende plekken op het circuit gebeurt dat. En ook buiten het circuit hebben we al wat tenten zien bouwen. En ik geloof dat daar 600.000 man op afkomen.
2: Doe maar. Ja, oh, okay.
1: Het is jammer op het moment. Ze willen even liever geen mensen zien, denk ik.
2: Nee. Even over jouw Facebookpagina. Je staat op een foto en je wijst naar in diezelfde Nürburgring waar je nu bent. Ja. Naar een bordje Emerson Fittipaldi bij een pitbox. Waarom hangt dat bordje daar?
1: Nou, je weet, ik ben natuurlijk een van de grootste Emerson Fittipaldi fans in de hele wereld, denk ik.
2: Ja.
1: Tenminste, Emerson zegt dat.
2: Oh, hij zegt dat. Oké, dat wordt nog beter.
1: Ja, ook weer mooi natuurlijk. Nee, het is zo dat ze hebben hier natuurlijk gewoon het nieuwe pitcomplex, hè. Maar vroeger, in de jaren 60 en begin jaren 70, hebben ze ook nog een oud pitcomplex. Dat is een stukje achterop het circuit. Dat zijn allemaal hele kleine oude garageboxen.
2: Ja.
1: En die staan in een soort vierkant staan die allemaal naar elkaar toe te wijzen. En daar had je vroeger de jaren 60, daar stonden een hoop coureurs, hè. Graham Hill, Jim Clark, Fittipaldi, Jeffrey Stewart. Die hadden allemaal daar hun boxen waar de raceauto's stonden van de teams. En dan moeten mensen maar eens gaan zoeken, de oude pitbox van de Nürburgring en dan de foto's uit de jaren. Mm. Dat was echt zo'n sfeertje van zo'n garage, dat je denkt van die hebben we ook ergens in de middel of nowhere gevonden. En dan stonden dan die Formule 1 auto's met een paar steentjes eromheen en een paar krikjes. En toestanden stonden ze sleutelen. Maar al die pitboxen hebben een naam gekregen. Dus ze hebben daar een stuk of ik denk 25 pitboxen. En dan al die pitboxen hebben een naam gekregen van een beroemde coureur. Of een coureur die op de Nordschleife en hier op Nürburgring veel betekend heeft. Dus je komt alle grote namen tegen, hoor. Jackie Stewart, Jackie X, Carlos Reutemann, al die namen uit die tijd. Jules Villeneuve, je komt ze allemaal tegen.
2: Maar goed, en nu een bordje van jouw vriend, die overigens we hadden Michel Blekeman in het vorige uur aan de telefoon, en die heeft nog een Formule 1 wagen van hem gehad. Die heeft hij uiteindelijk weer gekocht.
1: School Fittipaldi F7 heeft hij gehad, ja.
2: Ja. En daar heeft hij nu zoveel spijt van.
0: Echt spijt van.
2: Ja.
1: Want ik ga je vertellen, niet dat hij die gekocht heeft, maar dat hij hem veel te goedkoop gekocht heeft.
0: Oké. Ja, het ging wit namelijk, hè, dit keer. Ja.
2: Okay.
1: Als je in de tijd verkocht dat de auto's best wel wat waard worden, maar als je tegenwoordig ziet wat dat soort historische formule eens kosten.
2: Ja.
1: Hij koopt er in ieder geval hetzelfde geld terug, denk ik.
0: Ja, onze Jumbo-man heeft die aan verkocht natuurlijk,
1: ja,
0: die auto.
1: Ja, daarom. Dus jongens, die auto's zijn zoveel veel duurder geworden. Ja, Michel die heeft er een gehad. En ik was, kan ik je vertellen, mega jaloers op iemand.
2: Nou, dat snap ik.
1: Wel.
2: Ja.
1: Dus had hij moeten houden. Maar ja, weet je, als je alles van tevoren weet, dan is het klaar.
2: Ja.
1: Dan is het klaar.
2: Kun je met een kwartje de wereld rond.
0: Ja. Hey, weet je, mooi ook, hè, met Michel. Die is gewoon onderweg met zijn boot naar Monaco. Want hij heeft hier een fantastische lichtplaats op 5 meter afstand van het circuit. En hij zegt iedereen wil die plaats wel hebben. Maar daar lig ik elk jaar, 45ste keer, hè? Benno,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, nagaan. Dus zal die de havenmeester heel erg goed kennen, denk ik.
2: Dat denk ik ook, ja.
1: Want
2: dat...
1: daar wordt door Rijkaard hier heel erg gevocht, hoor. Ja. Op een plekje.
2: Dus, nou ja, ze moeten er zwaar voor betalen. En dan had hij toch over bedragen van 1 tot 1,5 ton per lichtplaats.
0: Ja.
1: Dus dat is wel best een beetje geld. Ik denk niet dat Michel dat betaalt. Ik denk dat hij wel wat korting krijgt, omdat hij al zo lang ligt, denk ik. Ik hoop het voor hem.
0: Want nou, hij zei dat hij dat in ieder geval niet betaalde. Maar,
1: ja, dat dacht ik al. En gelukkig maar.
2: Ja.
1: Nou ja, hij ligt al sinds ik ken, jaren ligt hij er al.
2: Ja, ja, precies.
1: En
2: ja.
1: Ik denk dat we ook niet willen weten, de parties die daar op het achterdek zijn gepleegd allemaal. Daar zou hij wel niet over verteld hebben, denk ik.
2: Nou, dat het altijd heel gezellig is.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Een mannetje of 40 had hij het over, hè. Dus,
1: ja, mooi, hè.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar ze bleven niet slapen.
0: Nee.
1: Nee? Nee, nee. Gooit je wel eraf.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja. Ja,
0: op een gegeven moment is het afgelopen.
1: Ja, ja, ja, ja, nou, prachtig, jongen, prachtig. Helemaal geweldig. Je hoort achter wel op Tomek heel veel geboekt, denk ik. Ze zijn van een Engelsman de achterkant weer aan het rechtmaken. Want die wilde een huis, maar alle monteurs die hebben gezegd, we maken die wagen weer recht. Jij kan straks rijden.
2: Prachtig, oh, geweldig.
1: Dat is ook autosport, hè?
2: Ja, ja, ja.
1: Gewoon, ja, zeg maar, semi-concurrerende teams. Die gaan zeggen, jij gaat helemaal niet huis. We gaan die auto rechtmaken voor jou. Jij gaat straks weer rijden, lekker morgen op. Dus er staan allemaal mensen te huilen van hij doet het dadelijk weer. Prachtig.
2: Nou,
1: ja. Nee, ja, dat wordt zo mooi.
0: Rendel, je kent ook AI tegenwoordig, hè? Heel populair bij diverse dingen. Nou heb ik AI even gevraagd van, vertel even wat over de ITCC op de Nürburgring.
1: Oh,
0: en daar kwam hij mee aan, hoor. Het volgende wil ik je even laten weten. Het evenement is volledig volgeboekt met een waanzinnig divers startveld van brute prachtige klassiekers uit de jaren 60, 70,

0: Duitsland, ik wil je bij allemaal hebben.
1: Nou,
0: ik zeg,
1: kijk
0: ja,
1: eens.
0: Daar moet ik even goed over nadenken, want er zijn heel veel mooie circuits in Europa.
1: Ja, oh ja, ja, ja, ja, ja. Niet alleen in Duitsland. Ja,
0: ja nee, maar jongens, weet je, uiteindelijk, iedereen zegt, nou, je hebt zo geweldig zijn, jongens, jullie zijn de klasse, die rijders, die maken het. En dat wij een heel mooi platform neerzetten, vind ik helemaal prachtig.
1: Ja.
0: Maar die rijders, die zijn diep gelukkig en ja, die hebben echt op de hand zoiets van, nou, jongen, wij blijven bij je komen. En ik zeg, ja, maar toch jullie serie. Jullie moeten het doen en daar ben ik ontzettend blij mee dat we uiteindelijk gewoon al die rijders in Europa gevonden hebben. Want we hebben ze zelfs ook hier gewoon weer uit Amerika. Hè. Dus
1: zo.
0: Ze zijn overal weer vandaan gekomen. Gewoon geweldig.
1: Jongen,
0: dus dat zeker.
1: En dat wordt allemaal in een containertje vervoerd, zo'n raceauto?
0: Deze is zelfs ingevlogen, dus het is een heel duur tripje geweest. Je
1: ja. Serieus geld.
0: Inderdaad, het mannetje schijnt genoeg te hebben. Dus daar heb ik er niet zo moeite mee. Maar het is wel dat je denkt van, waarom? Voor ons. Maar ja, we zijn kennelijk een goede naam aan het opbouwen.
1: Ja, ja. Nou,
0: heet het AI of AI? Of,
2: ja, AI die zorgt daarvoor, hè? Dat is jouw vriend.
0: AI die zorgt ervoor dat het nog beter wordt. Dus goed systeem.
1: Maar,
0: wie heeft het ontworpen? Zuckerberg of wie is dat geweest?
2: Nee, van Google.
0: Google. Nou, goed, ik hou van Google. Helemaal geweldig. Nou jongens, gewoon prachtig. Mooie autosport. En autosport is het leukste wat er is. En dat moeten we gewoon zo houden, denk ik.
1: Zo is dat, zo is dat. Ja. Nou, en een goed weekend verder daar in Duitsland. Ja. Ik hoop dat je dat mooie weer vasthoudt. En,
0: ja, stuur het hierheen als jullie alleen maar
1: mogen. Met liefde. Ja. En morgen nog een fijne race dag.
0: Ja, twee wedstrijden morgen. Dus we moeten aan de bak, die jongens. Dus,
1: ja. Lekker sleutelen, lekker racen.
0: Lekker sleutelen, ja. Nou ja, ik zie hier de auto alweer naar de grond gaan. Dus volgens mij is het een geluk.
1: Ja.
0: Dus helemaal top, hè?
1: En allemaal foto's en filmpjes terug te zien op de Facebookpagina van Rendel Lawson. En daar kan je het allemaal mooi strak op volgen. Oké, Rendel, dankjewel voor vandaag.
0: Tot volgende week.
2: Ja, en er zit weer in Monaco, dus dan ga ik je spreken.
0: Hé, hey, maar ik wil wel een kaartje voor Michiel hebben, op het achterschip.
2: Ja. Nou, ik heb net even aan Benno het telefoonnummer van Michiel gevraagd, want ik ga ook even bellen, denk ik.
1: Ja.
0: We gaan er gewoon met z'n drie heen en dan gaan we gewoon eens armoedsaai te staan. Help!
2: Ja.
0: Misschien strijkt hij over zijn hart.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Voor ons wel.
0: Dat komt goed, man.
2: Moet je eerst naar Frankrijk gaan, want daar ligt de boot. Dus van daaruit gaat hij dan naar Monaco.
0: Ik denk dat het niet verder gekomen bij zo'n opgeblaasbaar bootje met twee roeispanen. En ik denk niet dat je de haven kan komen. Dat gaat niet lukken.
2: Zeker niet.
0: Oké.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel, Rendel. Veel plezier daar, hè.
1: Hoi.
2: Hoi.

0: Ja, lekkere muziek zo op de zaterdag bij de radio. Je hoorde de Cuddly Toy van Roy Forge.
1: Nou, en nou, we hebben nog 10 minuten.
0: Ja, wat gaan we doen, Benno?
1: Nou, je hebt de koffers pakken.
0: Ja. Monitoren weer in de auto.
1: En, ja, precies. En we gaan een feestje vieren vandaag in Zandvoort. Want het is het 20-jarig jubileum van DJ Lady Mix. En Maxine die gaat er natuurlijk weer een feest van maken. En het gebeurt allemaal op het Gasthuisplein. Het is om 4 uur begonnen. Dus, en zoals ik het begrepen, gaan eerst de kinderen van haar DJ-school, die gaan beginnen. En vanaf 4 uur, ja, zo staat het hier ook. En die draaien met hun eigen sets en laten dan zien wat ze, en horen vooral natuurlijk, wat ze geleerd hebben. Familie en vrienden die zijn daar allemaal aan het genieten. En vanaf 7 uur verandert het plein in een feestavond voor het publiek. DJ's en een livezanger zorgen voor een energieke sfeer. En waarin bezoekers samenkomen. Nou, en dat wordt, duurt allemaal tot in de late uurtjes.
0: Oh, nog gezellig. En dan dit weer erbij.
1: Ja, precies.
0: En een hapje en een drankje, ja, dan is het helemaal weer goed.
1: Ja, en weet je wat ik ook zo leuk vind? Mag ik nog één dingetje doen? En dat is dat deze maand, nou deze komende maand moet ik het serieus zeggen. 26 juni, dan presenteert Zandvoort Vertelt in het Zandvoorts Museum een bijzondere locatievoorstelling. Ik vind die titel zo bijzonder. Kogel in de kont.
0: Kogel in de kont?
1: Kogel in de kont, ja. Ja, ze hebben zelfs een speciale, dat is komende week, een speciale persmeeting daarvoor. Om daar over te vertellen en dat soort dingen en meer. Maar goed, ze hadden ook een persbericht uitgegeven over Kogel in de kont. En het is een theaterstuk van 20 minuten over herinneringen, schuld en overleven. Gebaseerd op het verhaal van onze eigen Thijs Okkersen. En Thijs, ja, die is eigenlijk oud-radiocollega geweest. En niet meer onder ons, als ik het wel heb. Maar dat zeg ik een beetje voorzichtig. Dus dat wordt allemaal prachtig. En in die 26 juni dan, ja, dan kan je er altijd naartoe. Het duurt maar 20 minuten en het wordt 4 keer achter elkaar op 1 dag gespeeld. Dus dat moet helemaal gaan lukken. Kost 10 euro per persoon. En het gebeurt allemaal in het Zandvoorts Museum donderdag 26 juni.
0: Oké,
1: in je agenda.
0: Zeker weten. Nou, mooi. Dankjewel weer voor de evenementen. En vanavond en vanmiddag natuurlijk naar de kids van Lady Mix. En die gaan weer een mooi showtje daar neerzetten op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Wij gaan terug naar de jaren 70 met deze klassieker van Santana en She's Not There.

0: lekker. Lekker ruig. Santana en She's Not There. Nou, wie wel there is, dat is Fred. Goedemiddag, Fred.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Lekker warm, hè, vandaag?
1: Ja, heerlijk.
0: Beter dan dat hagelbuitje van gisteren, natuurlijk.
1: Ja, gisteren was het inderdaad eventjes een kwartiertje in Arnhem... dat je zegt van, nou,
0: doe maar niet.
1: Zwemvest maar aan.
0: Ja, zeker weten.
1: Nou, maar, goed, we hebben het overleefd.
0: Zeker weten. En gelukkig ben je er weer zo meteen met Entertainment for You.
1: Ja.
0: Wat ga jij doen vandaag?
1: Dat is een hele goede vraag. We moeten even kijken of de...
2: Je gaat toch wel iemand bellen, hè? Mag ik over?
1: Ja, dat sowieso bellen. Maar we zitten natuurlijk te wachten op Irvin. Die komt zijn nieuwe single promoten.
2: Oh, daar is hij.
1: Is hij er wel?
2: Ja, ja, ja, daar komt iemand de trap oplopen.
1: Dus nee, die hebben we dus vandaag. Sowieso in de studio. En ja, we gaan Angelo Martens gaan we bellen over de nieuwe single Laat Ze Maar Praten. Denise Driana gaan we ook bellen over haar nieuwe single Fata Morgana. Nou ja, dat
2: Fata Morgana?
1: Met dit weer kan ik me dat wel voorstellen.
2: Ik krijg ook visioenen.
1: En Theo Metz gaan we bellen over gewoon omdat het kan.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Nou, weer een leuke show en ook plekken voor verzoekplaatjes.
1: Daar is ook nog ruimte voor. Dat doen we dan in 2 uur. En daar kunnen ze dus voor naar zfmartiesten.nl. Even klikken in het balkje van verzoekplaat aanvragen en dan komt het goed.
0: Nou. Mooi. Linea recta de studio in, Benno.
2: Dat wordt een gezellig uitzending.
0: En wij gaan de linea recta uit de studio. Hey, veel plezier, Fred.
1: Ja, dankjewel.
0: En wij zeggen tot, althans, ik zeg tot volgende week. En jij weer tot volgende maand dan, hè?
2: Ja, de laatste zaterdag van de maand. Net zoals Marco de Mis. Ben ik er ook weer.
0: Ja, precies. Jullie hebben een duo gevormd.
2: Ja, lijkt het wel op.
0: Oké, dankjewel, hè.
2: Hoi, hè.
0: Tot volgende week.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Entertainment for you.

Zo, ik wist het van tevoren. En dat allemaal gezongen door Elias van Heest. En ja, wij gaan zo lekker door met Irvin. En ja, daar hoort u zo meer van. Even kijken hoor, de computer meewerkt. Ja, nou, even een Engelstalig plaatje tussen de oren. En dat is Die It In Your Arms en Cutting Crew.

0: Dat was je dan, The Cutting Crew en I Just Died In Your Arms Tonight. En ja, normaal een heel ander begin als dan we normaal doen natuurlijk. Maar goed, ja, de computer die werkte niet mee, die had het ook warm. Dus ja, ja, ja, ja. Dat kan je hebben.
1: De Entertainment For You, zaterdag gast.
0: Ja, en dat is Irvin.
2: Ja.
0: Ja, is het, ja, is Irvin toch?
2: Ja, ja, ja, Irvin. Ja, ja, zeker. Ja,
0: je zou haast op zijn Engels zeggen Irvin, maar...
2: Nee, het is zoals je het zegt, Irvin.
0: Oké. Okay. Hey Irvin, ja, welkom in de studio.
2: Ja, dankjewel.
0: En ja, goede rit gehad.
2: Heerlijk. Lekker binnendoor het laatste stukje tussen Aalsmeer en Zandvoort via Heemstede, Haarlem zo. Lekker langs de kust.
0: Ja, ja, heerlijk.
2: En, lekker fris.
0: Aircootje erbij, denk ik.
2: Ja.
0: Een stukje de raam open? Of,
2: Nee, ja, wat ik dan meestal doe is, als ik de raam open doe, zet ik de airco uit. En dan kan ik, als het niet te hard waait, dan laat ik lekker de raampjes open. Want frisse lucht vind ik altijd beter als van airco.
0: Ja, ja. Ik hoor dat ik daar een beetje ruzie heb met de waaier.
2: Ja,
0: ja, ik hoor hem in de microfoon.
2: Ja, ja, ja, ja. Hij blaast af en toe die kant op.
0: Af en toe, ja. Hey, kom van het dak af.
2: Ja.
0: 2.0.
2: Ja.
0: Ja, wij kennen natuurlijk van Peter Koelewijn, maar ja, hoezo het idee om daar een 2.0 van te maken?
2: Nou, ik heb in het verleden, ik denk al wel tussen de 14 en 15 verschillende covers gemaakt. En toen was een vriend van mij verleden jaar november. En zijn bedrijf bestond 50 jaar. En dat was een dakdekkersbedrijf. Die zei van, joh, wil jij niet Kom van het dak af opnieuw opnemen? En toen dacht ik van, ja, weet je, dat is niet helemaal het idee wat ik zelf wil. En, dus ik zei van, nou, ik ga erover nadenken. Nou, een maand later kwam ik DJ Galaga tegen. En daar vertelde ik het aan, dat die man die vraag had gesteld. En toen zei hij, nou, dat vind ik eigenlijk niet eens zo'n gek idee. Hij zegt, mag ik de opdracht van je aannemen? Ik zeg, ja, voor mij wel, als jij daar iets moois van kan maken.
0: Ja.
2: En toen, na 4 dagen, toen kwam die met een demo. En dat was eigenlijk helemaal het idee wat ik ook in mijn gedachten uiteindelijk had. Dus live accordeon erin, live gitaar erin, mooi koorwerk. Dus ja, uiteindelijk binnen 4 dagen was eigenlijk de ruwe schets van het liedje was klaar.
0: Oké.
2: Ja, dus zo geschiedde Kom van de Dak af 2.0.
0: Oké, okay, ja, verrassend. Ja, want, zelf heb je er ook gewerkt? Of,
2: Nee, ik heb zelf niet op het dak gewerkt. Ik zeg altijd, als ik zing, dan wil ik het dak ervan af zingen.
0: Dan wil je het dak ervan af halen.
2: Ja. Dus dan moeten de mensen van tevoren van het dak af zijn.
0: Ah, oké. Okay. Hey, ja, ik denk dan om eventjes aan draaien.
2: Leuk.
0: Als jij hem aankondigt, dan gooi ik hem erin.
2: Lieve luisteraars van ZFM Zandvoort, hier is mijn nieuwste single Kom van het dak af 2.0.

0: Ja, kom eraf.
1: Ja, ja. Ja, ze zijn, als het goed is, is iedereen van het dak af. Want het is niet uit te houden nou, hè, met die hitte.
0: Nee, nee, met deze warmte, ja, kun je nagaan als je met deze hitte op het dak staat met die branders.
1: Ik heb in mijn videoclip, doen ze dus echt met zo'n brander ook. En gelukkig was dat toen in februari. Dus toen viel het met de hitte mee. Ja. Ja, ja, ja, maar inderdaad, er komt een hoop hitte vanaf.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik heb het wel eens meegemaakt inderdaad, dat ik dus op het dak stond en daar waren ze bezig. En toen dacht ik echt van, sla ik even over.
1: Ja, ja, ja, ja, dat snap ik.
0: Ja. Hey, het volgende liedje wat ik klaar heb staan is, niemand laat zijn eigen
1: kind alleen. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is een liedje wat eigenlijk al mijn hele leven meegenomen wordt in alles. En toen ik met het idee kwam, toen was ik met Frank Verkooyen. En die zei van, mag ik niet iets voor je maken? Ik zeg, ja, dat mag altijd. Dus die heeft toen het arrangement gemaakt. En uiteindelijk ook weer met een accordeonnetje erin. Omdat ik vond dat de accordeon erin moest zitten.
0: Ja.
1: Ja, die komt er heel mooi in terug. Werd ingespeeld door Manfred Jongenelis. En,
0: de bekende accordeon.
1: Ja. Ja, dus, en ik zeg altijd, ik ben trots op mijn twee kindjes.
0: Ja.
1: En inmiddels sinds 17 weken een kleinkind erbij.
0: Oké.
1: Dus voor mij heeft het een hele...
0: Dankjewel.
1: Dus het heeft voor mij een betekenis. En het liedje, als ik het dan zing, dan denk ik altijd aan mijn kinderen en kleinkinderen.
0: Ja.
1: Dus,
0: Wat... Ja, speel je zelf instrumenten? Of,
1: Nee, ik heb vroeger wel pianoles gehad en drumles gehad. En daar was ik wel redelijk muzikaal in. Alleen dat uiteindelijk doordat ik op school ging en vroeg ging werken... Ja, had ik daar helemaal geen tijd meer voor. Ja, toen kwam inmiddels alweer 18 jaar geleden het zingen om de hoek kijken.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, dat is een aardige tijd, 18 jaar.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen dat je begon eigenlijk met zingen?
1: Nou ja, dat was op een verjaardag bij oude buurtjes van ons. En daar hadden ze een karaoke setje en daar stond ik te zingen. En dat was het liedje van Wolter Kroes, Ik heb de hele nacht liggen dromen.
0: Oké.
1: Okay. En toen zeiden ze van, hey, dat klinkt leuk en je lijkt er ook een beetje op en daar moet je wat meer mee gaan doen.
0: Ja.
1: Nou ja, en van het ene kwam het ander. En één optreden werd twee, twee werd vier, vier werd acht. En hadden we het hele jaar door een volle agenda. En dat inmiddels alweer 18 jaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hey, we gaan hem eventjes luisteren.
1: Leuk.
0: Niemand laat zijn eigen kind alleen.
1: Yes.
0: En dat allemaal van Irving.

0: Zo, niemand laat zijn eigen kind alleen.
1: Ja, ja. Ook vind ik over.
2: Ja, ja, ja, toevallig heb ik nog vanmiddag de clip gezien met Willeke.
1: Ja.
2: Ja, die dus met haar kleindochter aan het zingen is. Een single heeft ze gemaakt.
1: Ja, leuk.
2: Ja, hartstikke leuk inderdaad. Heb je trouwens ook op dit nummer heb je daar ook respons van gehad?
1: Ja, ik heb heel toevallig vrienden van mij die zijn goed bevriend met Willeke. En die had een appje naar hun gestuurd van ik heb het geluisterd. Ik vind het helemaal leuk, modern. En feliciteer de artiest met het liedje. Dus ja, zeker respons.
2: Ja, nou ja, we hebben haar neefje ook nog eens hier gehad.
1: Kennis, oh ja, ja.
2: Dus ja.
1: Ja.
2: En vorige week probeerde ik hem wel te bellen, maar toen ja. Was hij waarschijnlijk heel druk.
1: Ja.
2: Dus, nee, maar goed. Ja. Het volgende nummer. Wat we eigenlijk van jou hier hebben staan. Hoe zou je doen?
1: Ja. Ook weer een oud liedje van Milan Milano. En die heb ik volgens mij in 2017 uitgebracht. En dat was een idee van mijn zoon. Die zei, pap, ik ben helemaal gek van een liedje. Wil jij dat niet coveren? En toen ben ik gaan luisteren. En toen zei ik van... ja, dat is eigenlijk qua tempo past dat niet helemaal. Ik zeg maar, ik ga kijken. En toen heb ik het platenlabel gevraagd om te kijken of dat wat was.
2: Ja.
1: En uiteindelijk is dit het resultaat. Echt
2: ja,
1: een leuk liedje.
2: Milan Milano, dus, ja, zingt hij nog eigenlijk?
1: Nee, hij is helemaal gestopt. Ja, helemaal die heeft gestopt, toen de keuze gemaakt om te stoppen.
2: Ja, want hij heeft volgens mij alweer een aantal jaartjes geleden.
1: Ja, dat was volgens mij 2018 of zo. Net...
2: ja, ja, ik vond hem wel een mooie genre hebben.
1: Ja, zeker.
2: En ja, wat de reden daarachter is, mij onbekend. Maar het is wel jammer.
1: Ja, maar goed, zijn muziek leeft voort. En we hebben dat
2: die
1: hebben we in een ander jasje gedaan.
2: Ja, hey, we gaan het draaien.
1: Leuk.
2: Hoe zou je doen?
1: Ja.

0: Zo, hè. Ja, lekker.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Lekker zomers.
0: Ja, ja, ja, ja, sowieso zomers. Daarom zeg ik, de arrangement wat hij had, dat gewoon rustig beginnen.
1: Ja.
0: En dan hup, knallen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Is echt,
0: dat genre, dat, ja, ik hou ervan, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Hey, Annabel.
1: Annabel, Hans, ja, de Boy, 1983. De Boy. Ja, ja, ja,
0: dat gaat er eentje terug.
1: Ja, ik kan me nog herinneren.
0: Ik weet niet hoe oud jij bent. Maar,
1: ik ben 49, dus van 76. Ja, dus toen ik een kleine jongen was, ja, in 83, toen stond ik altijd voor de tv bij mijn ouders op volle toeren te kijken.
0: Ja.
1: En daar was dit een van de liedjes die wel eens voorbij kwam en die me ook in mijn herinnering zijn gebleven. Ja, en toen las ik op een gegeven moment een keer een stuk over Hans de Boy, dat het niet helemaal goed met hem ging.
0: Ja,
1: en,
0: klopt. Ja. Nou ja, zat een beetje aan de grond. Ja,
1: ja, en toen dacht ik van oké, dan ga ik het liedje ga ik uitbrengen, want dat vind ik mooi om te doen. Ja. Dus toen kwam Annabel 2.0.
0: Oké. Ja, en dat is niet onverdienstelijk, zeg maar.
1: Nee, nee.
0: Want het is best wel redelijk goed gedraaid.
1: Zeker, zeker.
0: En ja, we hopen sowieso dat het nog beter gaat draaien. En natuurlijk ook voor Hans natuurlijk.
1: Ja.
0: Want,
1: ja, ik kan het goed gebruiken, maar
0: het is een dijk van een nummer natuurlijk.
1: Zeker.
0: En zeker voor die tijd, ja, geweldig.
1: Overal waar ik hem doe, slaat hij heel goed aan. Zowel bij jong als oud. Bij het jonge publiek, omdat het in een moderne jasje is. En bij het oudere publiek, omdat ze de tekst kennen. Dus ja, dat is voor mij alleen maar positief.
0: Ja, het is een hele simpele tekst eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Daarom, dus een beetje poppy muziek natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: En ja, in de jaren 80, ja, was het toch wel allemaal een beetje de poppy tijd eigenlijk.
1: Zeker, hè? Zeker.
0: Doe maar, heb je daar ook wat mee gehad?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, doe maar ook. Ja,
0: de
1: zeker.
0: Dijk,
1: nee.
0: En,
1: allemaal in de jaren 80.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nee, ik kreeg, wat was het, verleden week of die week daarvoor, dat Bas Westerveel was overleden.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Die heeft ook nog even top op gepresenteerd.
0: Ja, klopt.
1: Dus ja, dat is allemaal uit die tijd. Toen met Leonie Sazias, geloof ik nog, ja, dat hij dat samen deed. Ja, Ad Visser, ja, en toen, ja, hun twee. Dus nee, ik ken alles nog.
0: Ad Visser is inderdaad de Penny die jagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Top,
1: ja,
0: op, ja, ooit begonnen.
1: Ja.
0: In de jaren 70 ergens,
1: ja,
0: in het begin.
1: Ja.
0: Dus ja, toen was ik nog heel klein. En ja... Ik haper altijd naar die tijd terug eigenlijk een beetje.
1: Er zijn zoveel mooie liedjes uitgebracht. En ik ben elke keer aan het kijken van... Hey, wat is nou een leuk liedje om te doen?
0: Ja.
1: En soms dan denk ik erover na. En dan laat ik het een jaar liggen. En dan ineens komt het terug. En dat ik denk van oké, nu moet ik dat doen. En dat was met Annabel ook.
0: Nou, we gaan hem eventjes beluisteren hoe jij hem
1: leuk.
0: Hoe jij hem ingezongen hebt.
1: Ja, leuk. Leuk.

0: Annabel, het wordt niet zonder jou.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dan is het een lekkere beat eronder.
1: Ja, ja. Ja, in een iets sneller jasje. Omdat ja, je moet toch altijd het verschil laten horen van het origineel.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat ik hem keurig heb afgewerkt, al zeg ik het zelf.
0: Ja, hij sloot ook goed af. Weet je, het is niet dat nog even doorzittert. Nee, nee, gewoon in één keer, boom, klaar.
1: Ja, ja, ja, een goed slot, op de deur.
0: Tank die liters.
1: Ja.
0: Nou, dat is vandaag de dag. Moet je daarmee uitkijken.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk een promoliedje voor een tankstation geweest.
0: Ja.
1: En dat is ook een sponsor van mij. En die bestaan 90 jaar. Dus die hadden in heel 2025 om de twee weken een tankstation in Nederland waar ze zelf zitten. Hadden ze een kortingsactie en daar deden ze dan 90 cent korting geven. En dat deed ik op alle locaties waar hun stonden, deed ik dan zingen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment dacht ik van ja, als cadeautje wil ik ze dan een keer een liedje geven. En ja, dat is eigenlijk een hele leuke gimmick.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk de eerste en de laatste keer dat ik hem zeg maar met AI, weet je, met ChatGPT erbij en nou ja, teksten invullen. Dus eigenlijk een beetje eigen productie.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk toch leuk geworden. En uiteindelijk als cadeau aan het tankstation gedaan.
0: Ja, want ze sponsoren nog steeds.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik mag volgende week weer. Okay. Volgende week, ja.
0: Ja, en zit er nog wat leuks aan te komen voor ze? Of,
1: Nou ja, ze zijn heel erg aan het groeien nu. Want toen ik ze leerde kennen in 2014, toen hadden ze iets van 12 tankstations. En ze hebben er nu ruim 120. Dus ze groeien lekker door.
0: Ja. Dus dat zit wel goed.
1: Ja, dat zit zeker goed. Ja.
0: Oké, okay. Hey, we gaan gewoon eventjes lekker luisteren.
1: Leuk.
0: Tank de liters.
1: Tank de liters.

0: Zo, dit is in ieder geval je volgende nummer.
1: Ja, ja.
0: Ja, we zaten eventjes niet op te letten.
1: Eigenlijk. Nee, we zaten lekker te kletsen over van alles.
0: Hé, maar ja, nou ja, dit is dus jouw sponsor.
1: Ja.
0: En nou ja, ik hoop dat hij nog lang mag sponsoren.
1: Ja, zeker, zeker. Want ik heb er een goede aan nu die prijzen zo hoog zijn.
0: Ja, ja. Ongetwijfeld.
1: Ja, ja, ja.
0: Hé, hey, maar ja. Er zitten nog wat leuke dingen aan te komen.
1: Na de zomer weer een nieuw liedje. Dus een opvolger van Kom van het Dak Af.
0: Ja.
1: Ja, hele leuke optredens. Van klein tot groot. Dus ik ben echt lekker druk.
0: Ja, je komt ook nog ergens op grote podia's.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Muziekfeest op het plein, Jordaan Festival.
1: Nee, het is meer, Radio NL, Unity FM. Zeg maar de regionale en de sommige landelijke partijen. Maar goed, ik doe heel veel familiefeestjes, bruiloften, bedrijfsfeesten. Ik sta toevallig zometeen in Aalsmeer in de Praam. Ja. Met de andere artiesten die ik dan een kans geef. Dus die staan dan nu te zingen. En dan kom ik straks. En dan ben ik de hoofdact. En dan zitten eten, drinken bij. Betalen de mensen maar €20. En dan zijn ze lekker tot 10 uur onder de pannen.
0: Oké. Okay.
1: Nou, dus, nee, ik mag niet klagen over het optreden.
0: Nee. En, nou ja.

0: Ja, dus ik heb een eigen schoonmaakgroothandel.
1: Ja.
0: Dus daar doe ik echt de hoofdmoot zeg maar mee verdienen. En het zingen doe ik er gewoon lekker bij als hobby.
1: Ja, nou ja.
0: Alleen uit de hand gelopen.
1: Ja, dat is het geld van mij met de radio. Hè.
0: Ja.
1: Ik mag dat al heel lang doen eigenlijk. Ja, want ik stond al uit de piraterij tijd natuurlijk. Dan praat je over ergens begin jaren 80.
0: Leuk.
1: Knalde je de eter in met een grote bak en wat windmolens erop.
0: Ja, zeker. Leuk.
1: Ja, dus het blijft een leuke en een mooie hobby.
0: Zeker.
1: We gaan naar de Oerend Hart.
0: Ja.
1: 2.0.
0: Ja. Ja. Dat vond ik nog wel een beetje een gevaarlijk liedje. Omdat normaal is natuurlijk wel gezetteld. En daar moet je eigenlijk vanaf blijven.
1: Ja,
0: Maar ik moet zeggen dat die heel goed is opgepakt. En ook in het land. En uiteindelijk een paar keer ook in de Achterhoek geweest. En natuurlijk heb je wel eens commentaar gehad van iemand.
1: Ja.
0: Maar laat ik zeggen, van de 100 mensen vinden 98 mensen hem fantastisch.
1: Ja,
0: en heb je altijd twee mensen die... maar goed, die zeg ik altijd van, joh, daar moet je niet naar kijken. Je moet juist kijken naar die 98 die het wel mooi vinden en leuk.
1: Ja, zo is het.
0: Dus die doet het erg leuk.
1: Ja.
0: Ook in het land.
1: We gaan hem even beluisteren.
0: Leuk.
1: Ik ben eigenlijk benieuwd.
0: Ja.

0: Zo, dat was hij dan. Erwin en Oerend Hart 2.0. En aan de telefoon hebben wij Angelo Martens. Angelo, een hele goede middag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, laat ze maar praten.
1: Ja, laat ze maar praten.
0: Ja, want ze hebben toch altijd wel een oordeel klaar, toch? Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Hé, hey, is het ook daardoor ontstaan? Of,
1: Nou, eigenlijk niet per se. Het is wel... Tegenwoordig vindt iedereen zijn eigen daar wel in, denk ik. Maar het is eigenlijk niet per se daarvoor opgezocht. Maar ik kwam het liedje eigenlijk tegen van Kido van der Graaf. Een oud nummertje. En ik denk, ja, dit is eigenlijk precies qua stijl wat bij mij past. En wat ik ook in mijn gedachten had, eigenlijk voor een eigen nummer. Maar toen kwam ik dit tegen. En ik denk, ja, ik kon het gelijk. Maar, en ik wist eigenlijk niet van wie. Dus heb ik het dus uitgezocht een beetje zo. En ben ik naar... de studio gaan in Sint-Willem ook met Paul Geudens. En toen hebben we het samen eens beluisterd. En toen hebben we eigenlijk gedacht van nou, dan gaan we opnieuw opnemen.
0: Ja.
1: En zo is het eigenlijk vrij vlot gegaan.
0: Oké. Okay. En ja, hij is goed ontvangen, hè? Want hoe lang is hij nu uit?
1: Sinds 8 april. Ja, dus hij is nog niet zo heel lang. Maar nee, maar dat gaat goed.
0: Ja, nou ja, ik hoop alleen dat hij nog beter mag gaan natuurlijk.
1: Ja.
0: En... heb je al wat nieuws in het verschiet of wacht je daar nog even mee?
1: Nou, dan wachten we nog wel even mee. Eerst even deze zomer eens eventjes dit liedje laten gaan.
0: Ja.
1: En dan is het wel de bedoeling dit jaar nog een keer, denk ik, een langzame nummer een keer opnemen. Dat is eigenlijk wel de bedoeling.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk de volgende stap, denk ik. Nou heb ik 2 vlotte nummers uitgewacht en dan een keer een iets rustiger nummer wat ik zelf heel mooi vind. Om te zingen. Dus ik denk, nou, dat is ook wel iets wat bij mij of dat mensen van de andere kant zien.
0: Ja, dus in ieder geval verwachten we dan, zeg maar, het najaar een nieuwe single voor jou.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Oké. Okay. En daar heb je nog geen titel voor?
1: Nee. Want ik zeg, ik wil eigenlijk, nou had ik ook zoiets van een rustig nummer. En toen kwam ik dit nummer tegen, toen hebben we het niet gedaan. Dus ja, je weet het nooit natuurlijk. Maar het is nou wel de bedoeling dat ik... Een rustiger nummer uit. En dan eigenlijk is wel de bedoeling een geschreven nummer door iemand anders.
0: Ja.
1: Dat het wel echt een eigen nummer wordt, zeg maar.
0: Ah, oké. Okay. Nou, en waar kunnen mensen jou volgen, Angelo?
1: Ja, op alle socials. Twilight Entertainment sta ik ook. Daar kan ze me ook vinden, maar vooral via Facebook doe ik veel. TikTok, Instagram, Angelo Martens, YouTube, Google. Ja, dat kan overal. Dat komt uit eigenlijk.
0: TikTok actief? Heel erg actief? Ja. Of...
1: Ja, dat doe ik wel veel, maar ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay. En een YouTube-kanaal, heb je dat?
1: Nee, geen YouTube-kanaal, maar daar staan de filmpjes op ook van optredens en de clips van de 2 singles.
0: Ah, oké. Okay. Nou, ik...
1: En dan de optredens in het land, zeg maar, wat mensen dus filmen of wel een YouTube-kanaal hebben die het daar dan opzetten. Dus dat zijn wel leuke dingen altijd.
0: Ja, dus je agenda, die moeten ze eigenlijk volgen via Facebook en dergelijke?
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay. Angelo, dan zou ik zeggen, kondig jij hem aan, dan ga ik hem draaien.
1: Ja, dat is goed. Jullie heel erg bedankt voor de bellen. En ik zou zeggen, dames en heren, hier is de nieuwe single van Angelo Martens, laatste maar praten.
0: Angelo, ik zou zeggen, een heel goed weekend. En tot de volgende.
1: En bedankt voor het bellen.
0: Hey, dankjewel, hè.
1: Oké.

0: Ja, laat ze maar doen, laat ze maar praten. En allemaal gezongen door Angelo Martens.
1: Leuk liedje.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Lekker vrolijk.
0: Ja,
1: en,
0: gewoon lekker accordeon
1: hierbij. Ja, zeker.
0: Bij,
1: ja.
0: Met, ja,
1: heel herkenbaar.
0: Het blijft toch een apart instrument, hè?
1: Zeker, ja, zeker, is, zeker. Maar heel mooi. Echt een leuk liedje.
0: Ja, ja. Hey, voor jou hebben we ook nog een mooie staan.
1: Ja.
0: De hele wereld mag het weten.
1: Ja, die heb ik in 2021 gemaakt, tijdens corona. En ja, alle artiesten kwamen zo'n beetje thuis te zitten.
0: Ja.
1: En dan ga je nadenken. En ja, dan kom je er steeds meer achter dat toch, zeg maar, je thuis, dat toch je veilige haven is.
0: Ja.
1: En ik kwam er ook steeds meer achter dat mijn vrouw altijd voor me klaar staat. Altijd alles doet om te zorgen dat ik mijn werk kan doen.
0: Ja, normaal gesproken inderdaad heb je een routine. Hè, en dan gaat het allemaal als een lopend vuurtje.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: en dan denk je van, oh, het is allemaal maar normaal. En dat alles maar klaar hangt en doet. En, maar ik ben er nog zo iemand van, nou, ze doet er dan ook nog briefjes bij wijze van spreken. Van, joh, zorg dat je dit bij dat aantrekt.
0: Ja.
1: Dus en toen dacht ik van, ja, weet je, de hele wereld mag het weten. Dat is een liedje van Jannes. En Jannes heeft hem in een fantastisch mooie rustige versie.
0: Ja.
1: Maar ik heb hem uitgebracht op de verjaardag van mijn vrouw toen 20 juli 21. En heb ik hem in een iets ander jasje. Maar de tekst hetzelfde gelaten.
0: Ja.
1: Speciaal voor mijn vrouw. Dus,
0: oké, okay. Dus ja, een speciale lading eigenlijk.
1: Zeker, ja.
0: Ja. We gaan hem gewoon eventjes lekker draaien.
1: Leuk.
0: De hele wereld mag het weten van Erwin.

0: Zo, hè, ja.
1: Heerlijk, heerlijk nummer.
2: Ja, lekker dansen, Wim. Lekker dansen. Ik moest even mijn dansschoenen aantrekken.
1: Peter Zwijmer,
2: ja, ja, zeker.
1: Hé, hey, maar we gaan naar het einde toe.
2: Ja, gezelligheid kent geen tijd, zeg ik altijd.
1: Ja, ja, nou ja, zo meteen ga je natuurlijk naar de gezelligheid weer toe.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou ja, dan hoop ik in ieder geval dat het dokter daar zeker vanaf gaat.
2: Dat gaat zeker goed komen.
1: Dus... Hey, dankjewel voor jouw komst naar de studio.
2: Dankjewel voor jullie tijd en dat ik hier mocht komen.
1: Ja, graag gedaan. En we hopen je gewoon vaker te zien.
2: Als ik weer wat uitbreng dan via Dennis, komt het vast wel hier
1: helemaal
2: terecht.
1: Goed. En we houden je in de gaten.
2: Leuk, dankjewel. Succes nog zometeen twee uur.
1: Ja, jij ook. En tot dan.
2: Tot dan. Groetjes.
1: Doei, doei. Hoi, hoi.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Entertainment for you.

Ja, daar zijn we dan weer. Een tweede uur entertainment for you. En ja, we gaan lekker verder met Monique Smit en Tim Douwsma. En ze hebben het over langzaam. Ja, dan wordt het zomer. Ja, dat is wel te merken ook. Het zonnetje schijnt lekker vrolijk. Ja, een klein briesje erbij. Heerlijk hier aan het strand van Zandvoort. Hé, lekker hoor.

Zo, dat was hier dan. Monique Smit en Tim Douwsma. En langzaam wordt het zomer. En ja, we wijken even uit naar richting Spanje. En ja, daar staat Julio Iglesias klaar. En hij heeft het over Un Canto Galicia.

lekker hè, die zomerse klanken van Julio Iglesias, Un Canto Calia. En dat allemaal hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal vanaf de Tolweg hierna. En ja, als je mee wilt luisteren, www.zfmartiesten.nl. En daar eventjes op het linkje klikken. Ja, niet overal natuurlijk in Nederland ontvangen, maar wel ja, hier langs de kust natuurlijk. En dus www.zfmartiesten.nl. En dat allemaal een linkje klikken. En een verzoekje is ook altijd welkom. Of een praatje. Je bellen mag ook. Maakt allemaal niet uit. We gaan naar Milan Milano. En dat allemaal met Hoe Zou Je Doen? Ik weet het niet. Ik hoop jij wel. ZFM Zandvoort. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur met Entertainer for You.

van Milano hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal met entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen een goede avond. En als je zit te eten, eet smakelijk. Mocht je hebben gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Wij gaan in ieder geval eventjes lekker verder met Frans Bauer. En Heel Lekker Ding.

0: Ja, dat was hij dan. Heel lekker ding. Frans Bauer hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal met entertainment voor u tot de klok van 7 uur. En wil je meeluisteren en kan je het niet helemaal goed ontvangen, kan je ook nog eventjes naar www.zfmartiesten.nl. En daar kan je dus een linkje klikken en dan kan je alsnog meeluisteren. Dus www.zfmartiesten.nl. Wij gaan door met Wesley Bronkhorst en Ik Drink Rosé. Nou, ik niet.
1: Hey, ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren,

Zo, dat was dan Ik Drink Rosé, Wesley Bronkhorst. En ja, we gaan lekker verder met Baby Blue en George Baker Selection. Oftewel de cover remix. En dat allemaal hier bij ZFM Zandvoort. Entertainer 24 klok voor 7 uur vanaf de Tolweg Tina. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Nog een kleine 35 minuten, dus...

was hij dan. De sterren staan goed. Goldie Kera hier uit Zandvoort. En samen met Frankie natuurlijk uit Amsterdam. En ja, de sterren staan goed. Wij gaan even naar een lekkere gouden oude Gino Politi in Bella Africana.

Gino Politi en uit de gouden doos Bella Africana en dat hier bij Entertainer View tot klok van 7 uur. Mijn naam is Gert Heij, goedenavond en wij gaan verder met Storm en Jij Laat Me Vliegen.

0: Ja, dat was hij dan. Lekker zomershit nog uit destijds. Ricky Martin en She Bangs hier bij ZFM Zandvoort. En dat met Entertainer for You tot de klokjes van 7 uur. We gaan zo nog eventjes iemand bellen. Kijken of die aanwezig is. En tot die tijd luisteren we naar Mañana.
1: Zal die droom
0: Ferry Gordon.

Ferry Gordon en Manana. En dat allemaal hier bij ZFM. En wil je mee luisteren? www.zfmartiesten.nl. Dus www.zfmartiesten.nl aan elkaar. En wij gaan lekker verder met Devin Donovan. En onze collega. Ik ben gelukkig zonder jou.

Zo, dat was hij dan. Ik ben gelukkig zonder jou. Onze ja, collega en grote vriend Evan Donovan. En ja, lekker hoor. Hey, even kijken hoor. Wordt een verzoekplaatje aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. Die wil een plaatje horen. En er moest eentje wezen van Gradamen. En hij heeft een zuiver hart. Entertainment for you tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal via www.zfmartiesten.nl. Daar kan je mee luisteren over de hele wereld eigenlijk, ja.

Geen zuiver hart. En dat allemaal van Gradaam, aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. Het volgende plaatje wordt aangevraagd door Michel. En die vraagt er eentje aan voor iedereen die zit te luisteren. En hij wilde graag horen Frans Bauer en Sieneke. En één nacht met jou. MUZIEK

0: Zo, was je dan aangevraagd door Michel, Frans Bauer en Sineke. En een nacht met jou, het laatste verzoekplaatje wat ik ga draaien. Dat is van Stella Bos en wordt aangevraagd door Wuppie Rotterdam. En alle dagen, alle nachten.
1: Entertainment for you. Meer dan radio.

0: Zo, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En natuurlijk hoop ik u volgende week weer te zien hier in Levende Lijven. Ik zou zeggen tot dan en een goed weekend.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. The Nightwalk.

CFM Zandvoort, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update en natuurlijk de 10 boven beste platen van de dansvloer. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de club uit Italië met DJ Cavaschelli. Jouw warming up voor jouw stapavond. En laten we hopen dat dit weekend een beetje rustig verloopt, hè. Want de noodverordening in Zandvoort, dat is niet goed, hè. En ja, ik mag er niet te veel over zeggen, want ik ben voor de hele harde aanpak. Maar ja, het is gewoon te triest voor woorden. En dan mag ik niet zeggen. Doen we ook niet. Maar je weet wat ik denk, hè. De meesten zullen me begrijpen. CFM Zandvoort, Nightwalk Mainstays. Onderweg Definite Grooves met Should You Know Better. Maar eerst hoe hier Armin van Buren en Archie. En Mario Rex met Like a Child. Een hele goede avond. Welkom bij de Nightwalk Mainstage.

daarvoor, dat was muziek van Mirko en Nix met Tell Me. Nee, Let Me Tell You. Laat het me je vertellen. En daarvoor muziek van Devin Grooves met Should You Know Better. Steve, hebben ze antwoord naar Rock Mainstage? Ik heb er een beetje shownieuws voor je. De omstreden Amerikaanse rapper Ye kan over ruim een week optreden in het Gelderdome in Arnhem. De gemeente heeft na veel commotie een evenementenvergunning verleend voor beide concerten. Nergens is hij welkom. In Italië hoor ik dat ook, dat hij geweerd wordt. Maar in Nederland, ondanks alles mag hij dan toch optreden. Volgens de Arnhemse burgemeester

Kanye West. Die treedt op zaterdag 6 juni en maandag 8 juni op. Je liet zich meerdere keren antisemitisch uit. En hij maakte onder meer een nummer met de naam Heil Hitler. Praise de Duitse nazi-leider. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, hij mag gewoon lekker optreden in het Gelderdome in Arnhem. Dus als je

in Zandvoort. De DJ's openen de avondprogrammering op vrijdag en zaterdag. En Martin Garrix sluit het weekend op zondag af. Verder zijn er rond de Formule 1 races shows van onder andere Flemming, Snolleke Bollekes, Acta in de Munich, de jeugd van tegenwoordig en Davina Michel. Dus ja, hè? Misschien heb je een kaartje. Ik hoop het wel, want zaterdag en zondag zijn uitverkocht. De vrijdag niet. Nou ja, is nog nooit gebeurd dat die uitverkocht is. Ja, in het begin de allereerste, maar is niet zo spannend die vrijdag. Ja, ik ben erbij. Ik hoef ook niet te betalen. Ik mag gewoon naar binnen. Dat is natuurlijk een voordeel in mijn branche, zoals we dat zo duur noemen. Zie je hem zijn antwoord? Ik wil ook mee steeds. Muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Onderweg zometeen, nieuw plaatje. I like the bass, maar eerst hoor je David Guetta en J-Lo met Save Me.

Dat was muziek van Salardo versus Key to Life en Sabrina Johnston met Forever. En daarvoor een white labeltje met I Like the Bass. CFM Zandvoort, Nightwalk Mainstays. De party update, wat voor leuke feesten we gaan op deze zaterdag. De laatste zaterdag van de maand. Het is 30 mei vandaag, waar je nog eventjes hebt. En vanaf 11 uur ben je welkom in de Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. En natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En voor meer informatie check de website escape.nl. En hij houdt het nog even geheim. Ja, op de website kan je het waarschijnlijk gewoon zien. Maar achter de deksel Raimundo. En hij heeft weer meerdere DJ's uitgeroepen. Want ja, Raimundo, oftewel Raymond Teunissen, heeft de line-up in handen. Vanavond dus wekelijks feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En vroeger een wekelijks feestje, tegenwoordig een maandelijks feestje. Laatste zaterdag van de maand. Encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint rond de klok van middernacht, zoals altijd. Dat is natuurlijk op de Leimaasgracht. Dat is de home of hip-hop en R&B. En voor meer informatie aan elkaar geschreven, encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En wie de DJ's zijn, nou, dat zullen gewoon de residents zijn. Gewoon even kijken op encoreamsterdam.nl. Daar vind je al die informatie. En nog een wekelijks feestje. Spring Break Festival 2026. Nou ja, wekelijks feestje. Elke week hebben ze daar een dag- en een nachtprogrammering. En vandaag om 1 uur begonnen. Op het Thuishaventerrein in Amsterdam. Naast de A5, Sloterdijken. Dan weet je het wel. Checken we de website thebeginningofhouse.nl of thuishaven.nl met Marco V, C.J. Bollands, Eric E., Roog, Lucian Ford, Funkerman, Greg Osalto, Ronald Molendijk, Mental Theo, Jean, Jochem Miller, Marcello, Alexander de Koning, Dennis van der Geest, Greg van Buren, Mark van Dalen, Jurgen, José, Frederik Abbas, Robert Feelgood, Dave Letterman. Nou echt, oude klassiekers. Die zijn aanwezig. Vandaag dus duurt tot 11 uur het Spring Break Festival 2026. En als we wat dichter bij huis gaan kijken, ik hoop dat ze goede beveiliging hebben, want de ratteraars wil je er niet hebben. Ja, ze zijn sowieso minderjarig, hè. Niet dat dat uitmaakt. Als jij je gedraagt als een vent, moet je ook klappen vangen als een vent, zeg ik altijd. Maar mocht er niet te veel over zeggen, mijn excuus. Het is Live at the Beach op paal 69. Is vanmiddag om 1 uur begonnen. Duurt tot 10 uur, dus ja, is alweer bijna afgelopen. En voor meer informatie check what-events.nl of paal69.com. Dus die hebben ook tegenwoordig wekelijks feestjes. En tot zover de party update. Terug naar de muziek, want ik lul weer veel te veel. Terug naar de muziek. Wat dacht je van Soul Searcher Rules?

Ja, dat was Tiësto met Don't Lose Your Head. En daarvoor Melisso en Mixmasters met Life is a Disco in the Mix. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de festivals. Deze week op 10. Frankie Rizzardo met Shinjuku. Op 9. DJ Dre, LP en Rhythm. Oftewel LP Rhythm moet ik gewoon zeggen met Like That. Op 8. Chris Lorenzo en Amo. Met Hot For You.

Deze week Mix Master en Melusos met My Life is a Disco, heb je zojuist gehoord. Hè? Op 3, Clooney en Prospa. Ex nummer 1 plaatje, daarna kwam ik ook met Free Your Mind. En op 2, de plaat die vorige week een weekje op 1 stond. Het was Spiller en Sophie Alice Baxter. Met de nieuwe versie, nieuw uitgebrachte remix moet ik zeggen. Van de Groove Yet, If This Ain't Love. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben in de Nightwalk 10. Zomerse temperatuur, zomerse muziek en ook de

En dat was Farrakh Dawn met Say What You Mean. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk Mainstage. Niet gedurfd, zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschalli. Er is nog even muziek, een oude gouden klassieker. Ik vind hem heerlijk voor op het strand. Alex Preston met Love You Better. Ik zeg tot

0: 2100 till midnight. The Nightwalk main stage on ZFM.
1: Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort.
2: Turn up the bass! Turn up the bass!
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 10 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.
0: Fasten your seatbelts. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes.
4: I'm a planner.
0: In 3, 2, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted

0: Enjoy the weekend. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de Nightwalk.
2: Welcome to Nightwalk's Main Stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's Main Stage.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS.